Het is Blues, de Rijnlander Lustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Martin Fulder. En we beëindigen met een nummer wat in deze tijd denk ik heel goed past. Het is een nummer van de Dirty Knobs, de band van de man die zoveel speelt bij Tom Petty, Mike Campbell. Dit is niet het nummer wat op de nieuwe cd staat, maar die nieuwe cd moet nog steeds uitkomen, Reckless Abandon, uitstekende cd, maar een nummer wat er geschreven is, een beetje aan de hand van de huidige periode. Lockdown Part 2, The Dirty Knobs.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Jimmy Donnelly uit Mississippi was een geweldige songwriter. Hij schreef hits voor Fats Domino en Jerry Lee Lewis. Maar hij was manisch depressief en alcoholist. Hij werd ontslagen uit militaire dienst, regelmatig veroordeeld voor huiselijk geweld en hij was voortdurend betrokken bij vechtpartijen in kroegen. Hij pleegde op 33-jarige leeftijd zelfmoord. Jimmy Donnelly, Think It Over.

0: think it over.
1: Jimmy Donnelly, Think It Over. Het nummer werd opgenomen met zijn eigen Silver Bullet Band en Glenn Frey van de Eagles is de achtergrondzanger. Het werd een top 5 hit in Amerika, 6 in Canada en in Europa was het alleen een top 40 hit in België. Bob Seger, Against the Wind.

Top Seeker, Against the Wind. Jimmy Hughes nam een eigen compositie op in de Fame Studios in Alabama en het werd een top 10 hit in Amerika en Canada. En later werd het ook nog een hit voor Johnny Taylor en voor Ted Taylor. En er verschenen mooie covers van Billy Gentry en Peoples, C.C. Hill en Little Milton. Jimmy Hughes, Steal Away.

Jimmy Hughes, Steal Away. Mickey Newbury uit Houston was misschien wel de beste songwriter aller tijden. Ruim 1200 artiesten namen zijn nummers op, waaronder Tom Jones, Elvis Presley, Ray Charles, Del Shannon, Keith Richards, B.B. King, Roy Orbison, Johnny Cash en Linda Ronstadt. En als zanger moest hij genoegen nemen met de status van cultartiest. Mickey Newbury, House of Blues.

Mickey Newbury, House of Blues. Het is een compositie van Dallas Frazier, maar het werd een grote hit in Amerika voor Charlie Rich. En vervolgens werd het nog opgenomen door Lee Curtis, Peggy Lee, Tom Jones, de Coasters en de Bintangs. Dit is de componist zelf, Dallas Frazier, Mohair Sam.

Dallas Frazier, Mohair Sam. Matt Schofield, dat is een Engelse bluesgitarist uit Manchester. Hij speelde al met Buddy Guy en Robin Ford en doet mee op albums van Dana Gillespie, Ian Siegel, Jan Akkerman en Earl Green. Matt Schofield, see me.

0: Matt Schofield, See Me Through. Het is een compositie van Dan Penn en hij nam het zelf in 1964 op en daarna verschenen er covers van Wilson Pickett, The Flying Burrito Brothers, Sam & Dave, Huey Lewis, Bobby Hatfield, Barbara Lynn en dit is Otis Redding. You Left the Water Running.
1: One, two, ready, play.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Real Gone van Ellie Venable is het album van deze week. En Ellie Venable, dat is een 23-jarige bluesgitarist uit Texas. En ze is al een paar keer gekozen als best female guitar player in Amerika. Ze nam het album op in Nashville met de allerbeste blues producer van Amerika, namelijk drummer Tom Hambridge. Ellie Venable, Going Home.

Ellie Venable, Going Home. Syl Johnson overleed vorig jaar in het huis van zijn dochter in Georgia op 85-jarige leeftijd. Hij komt eigenlijk uit Mississippi en hij vertrok naar Chicago om beroemd te worden. En hij was daar de gitarist van Magic Sam, Billy Boy Arnold, Junior Wells, Howlin' Wolf en Jimmy Reed. En uiteindelijk maakte producer Willie Mitchell een ster van hem. Syl Johnson, All of Your Love.

Syl Johnson, All of Your Love. Het is een compositie van Chips Moman en Dan Penn en er verschenen 100 covers, onder meer van Percy Sledge, Little Milton, Porter Wagoner met Dolly Parton, The Flying Burrito Brothers, Aretha Franklin, Linda Ronstadt, Greg Allman, Elvis Costello, maar het was alleen een hit voor James Carr, The Dark End of the Street.

James Carr, The Dark End of the Street. Theodore Joseph Horowitz uit New York noemt zich Papa Chubby. Hij groeide op in de Bronx als zoon van een middelstander met een jukebox in de winkel. Intussen heeft hij 26 albums gemaakt en hij geldt als de leider van de blues scene in New York. Papa Chubby, Grown Man Crying Blues.

messing around. Oh yeah.

Super Chubby, Grown Man Crying Blues. William Bell uit Memphis was in vaste dienst bij Stax Records als songwriter, zanger en producer. Hij werkte daar nauw samen met Booker T. Jones en hij schreef hits voor Otis Redding, Eric Clapton, Billy Idol en Rod Stewart. William Bell, Everybody Loves a Winner.

William Bell, Everybody Loves a Winner. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Grimaldi uit Chicago noemt zich Studebaker John. Hij begon als straatmuzikant in Maxwell Street, maar in de jaren 90 kreeg hij een contract bij Blind Pig Records en intussen heeft hij 19 albums gemaakt en zijn nummers zaten al in de films Calendar en Exotica. Studebaker John, Clouds of Darkness.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vorige maand ben twee grote namen uit de Amerikaanse muziek, in ieder geval uit de alternatieve country muziek, bent overleden. En dan heb ik het over Jerry Jeff Walker en Billy Joe Shaver. In deze uitzending besteden we daar aandacht aan. Maar verder ook nog muziek van Jeff Tweedy, nee CD ervan, Cass Hawkins, Simon Kinney Lewis, The Smokewagon Blues Band en Paul Gildens. I Know When I'm Beaten.

Mondharmonica speelde uit Engeland, Paul Gillings, in 1993. Toen zette hij zijn eerste schreden. Toen won hij het wereldkampioenschap harmonica speelde voor de jongsten, zeg maar. Dit is van een nieuwe cd, van een elektrische cd. Want even vorig jaar heeft hij ook een akoestische cd uitgebracht. Maar dit is van Invisible Prison, Paul Gillings, met I Know When I'm Beaten. De Smoke Wagon Blues Band. Dan denk je misschien dat dat uit Amerika komt. De Smoke Wagon Blues Band. Maar het komt uit Canada, uit Ontario. Er komt heel veel goede muziek vandaan. En dit is er een van. De cd is The Ballad of Albert Johnson. En het nummer Poor Man Blues.

lekkere, gezellige, traditionele blues van de Smoke Wagon Blues Band uit Ontario, uit Canada. Van de cd The Ballad of Albert Johnson. De volgende man die komt uit Australië. En dat is een gitarist, Simon Kinney Lewis. En die een cd maakt heeft onder de titel Another Day in San Jose. Het is in, denk ik, alweer zijn 7e of zijn 8e cd. Hij speelde onder andere in de begeleidingsband van Chris Kane, een uitstekende blueszanger. Dus hij heeft goede referenties, deze Simon Kinney Lewis, met een nummer van Don Nix, Black Hat Moon.

Ja, Heavy Blues kun je wel zeggen van Simon Kinney Lewis. Het nummer van Don Nix. Black Cat Moan. Het ziet veel wat rustiger werk. Vorige week ook al een stuk van de draai. De nee cd van Robbie Ray. De cd Up and Down. Een beetje akoestische blues-achtige muziek. De 22 Blues.

2020 Blues van Robbie Ray van zijn nieuwe cd Up and Down. Cass Hawkins is een blueszangeres die in Frankrijk woont, maar die afkomstig is uit Noord-Ierland. Hetzelfde gebied zeg maar als Van Morrison, uitstekende bluesliefhebber, bluesdame, die een nieuwe cd uitgebracht heeft, Memories Of. En die herinnering die bent vooral aan de grote mensen in de blues. Bijvoorbeeld de klassiekers, Bosé, over zingt. Nou, een van die absolute klassiekers is het nummer Spoonful van Willie Dixon. Hier is Cass Hawkins.

Spoonful. Ik zei al, de compositie is van Willie Dixon, maar de man die het beroemd gemaakt heeft in 1960, dat was Howlin' Wolf. En dit was de uitvoering van Cass Hawkins van de cd Memories Of. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van een man die op 28 oktober overleden is. Billy Joe Shaver. Een beetje een outlaw countryman zou je kunnen zeggen. Een man die het leven hard leeft heeft. Vulle muziek gemaakt. Maar ook nogal flink wat geweld door allemaal om me toe. Hij schreef een keer een recht voor de kop scheuren. Maar ik kwam er nog met weg ook nog. Billy Joe Shaver. Door is het nummer Tramp on Your Street. Titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993 is daarvan. En de eerste uitvoering, dat is de bluesuitvoering van Little Ed and the Blues Imperials. Uit 2014, Tramp on Your Street.

De eerste versie van Tramp on Your Street van Little Ed en de Blues Imperials van de CD Contemporary Blues. Compositie dus van Billy Joe Shaver, de man die op 28 oktober overleed. En Little Ed en Blues Imperials, een man die al heel lang bezig is. Roughhousing, dat was zijn eerste CD of LP, denk ik zelfs. Ik weet niet precies wanneer. Van wanneer die is. Die is 1986. En toen werkte hij nog gewoon in een oude wasserette. Billy Joe Shaver, man die overleden is in Waco in Texas, een echte Texaan. Ja, ook wel een beetje zoals Texaan wel kunt wezen, een recht voor de raap en ook behoorlijk conservatief en nogal schietlustig, zou kunnen zeggen. Maar de man die heeft ook geweldige muziek gemaakt. Stond onder de Americana-muzici was hij zeer bekend en zeer gewild, zou kunnen zeggen. Nou, de titelstuk van de CD die u te komen is in 1993, een van de meest bekende nummers van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Along.

0: Het origineel van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Een man die het leven hard leeft heeft en op 28 oktober overleden is. Een man die de hand in de zaagmolen kreeg en de twee vingers eraf had en desondanks toch prima gitaar speelde. Zijn zoon verloren op 31 december 2000 aan een overdosis drugs en de heethoofdigheid van Billy Joe Shaver die bleek toen op dat moment eigenlijk ook, want hij pakte gelijk zijn revolver en wilde naar de dealer toe om hem gelijk te plekken dood te schieten. Maar Willie Nelson heeft hem er toen nog van weerholden. De derde versie van Tramp on Your Street is van Bugs Henderson, een man uit Texas, een gitaarspeler uit Texas die in kleine kring geweldig bekend is. Niet zo heel oud geworden, 69 jaar is hij geworden. Bugs Henderson en de Shuffle Kings van de CD Half Blues Must Rock Tramp on Your Street.
1: A long time ago.
0: No. On your street.

Waren de drie versies waren dat van Tramp on Your Street van Billy Joe Shaver uit 1993. Bugs Henderson en de Shuffle Kings, dat was de liste die hij hoorde uit 2008 van de CD Have Blues Must Rock. En de eerste die was van Little Ed en de Blues Imperials uit 2014. Tramp on Your Street, een nummer van Billy Joe Shaver. Volgende nummer is ook van Billy Joe Shaver, maar in de uitvoering van een man die op 23 oktober, vorig maand dus, overleden is, Jerry Jeff Walker. Ook een hele bijzondere man, ook een beetje een outlaw country music man. Geboren in New York, overleden in Austin, opgegroeid in de wereld van Greenwich Village met de folk singers, Phil

Fox, Ramblin' Jack Elliott, Tim Hardin, Bob Dylan, dat soort mensen. Later kwam hij wat meer in de alternatieve countrymuziek terecht. En hij is vooral wereldberoemd geworden met zijn compositie Mr. Bojangles. Maar die straks, eerst Jerry Jeff Walker zelf met Old Five and Diamonds Like Me.

compositie van Billy Joe Shaver. Zijn naam weer in de begin ik in menu, Billy Joe. En de uitvoering van Jerry Jeff Walker. Beide man bent de vorige maand overleden. En Jerry Jeff Walker die werd dus vooral bekend met het nummer Bojangles. Wat een grote hit werd door de Nitty Gritty Dirt Band. Maar de uitvoering die ik laat horen is van Nina Simone. Nina Simone, een geweldige pianiste uit North Carolina. In de 30 jaren is ze geboren. En die was hartstikke goed. Die kon geweldig goed spelen. Maar dat was een tijd dat een zwarte pianist dat die nog niet zo naar voren mocht komen. Want toen zij op een gegeven moment een concert gaf en er alles op de eerste rij ging zitten, toen werden die verwijderd. Want op de eerste rij hoorden geen zwarten te zitten, maar er mochten alleen nog maar blanken zitten. Dat was de tijd waarin Nina Simone opgegroeid is. Opgekomen is. Nou, ze was een jazzliefhebber, bluesliefhebber, maar vooral ook klassieke muziek. Ze speelde heel graag Bach en Chopin. En haar uitvoering van Mr. Bojangles is geweldig. Nina Simone.

Nina Simone van de CD Here Comes the Sun uit 1971. LP was dat uiteraard nog. Met de compositie van Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles. Die compositie die Murgum trouwens zeer welvarend, want dat leverde heel veel geld op. En zoveel dat hij er stil van kon leven, maar dat deed hij niet, want muziek was zijn leem. Nog een compositie van Billy Joe Shaver, man die geweldig veel mooie dingen gemaakt heeft en ook door andere artiesten zeer gewaardeerd weer. De Kinky Friedman bijvoorbeeld. Bob Dylan die noemde hem in, in zijn lied I Feel a Change Coming On. Van het album Together True Life in 2009. En ook word ik een nummer van draaide van Bugs Henderson, die noemde hem ook in een lied. Teken dat de muziek van Billy Joe Shaver blijft voortleven. Hier een nummer van Billy Joe Shaver in de uitvoering van Will Hogan, When I Get My Wings.

Will Hoger met een compositie van Billy Joe Shaver, When I Get My Wings. Eerbetoon aan de beide grote mannen, Billy Joe Shaver en Jerry Diawalker, die allebei de vorige maand helaas overleden zijn. Je hebt luisterd naar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Jeff Tweedy, nee, cd van Jeff Tweedy, Love is the King. Jeff Tweedy, de man van Uncle Tupelo en van Wilco. En dit is Opaline.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Ellen Foley uit Missouri werd wereldberoemd door haar bijdrage aan Paradise by the Dashboard Light. Al zat ze niet in de beroemde clip, dat was Carla De Vito. Haar hits waren in Nederland groter dan in Amerika. We Belong to the Night werd zelfs een nummer 1 hit in Nederland. En dit nummer eindigde 92 in Amerika en 7 in Nederland. Ellen Foley, What's a Matter Baby?

Ellen Foley, What's a Matter, Baby? Working on a Dream, dat is het 16e studioalbum van Bruce Springsteen en de verkoopcijfers waren weer als vanouds. Het album werd een nummer 1 hit in Oostenrijk, Spanje, Zweden, België, Canada, Griekenland, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Kroatië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Engeland, Amerika en Noorwegen. Bruce Springsteen, Outlaw Pete.

Bruce Springsteen, Outlaw Pete. Het nummer ruikt iets wat naar Roy Orbison. Het was de enige top 10 hit in Amerika voor J.D. Souther. En hij maakte het nummer samen met gitarist Danny Kortsma. En die kennen we van Linda Ronstadt, James Taylor, Carole King, Graham Nash, Neil Young en Carly Simon. En ook de achtergrondzangers waren beroemde artiesten Phil Everly, Jackson Browne, Glenn Frey en Don Henley. J.D. Souther, You're Only Lonely.

J-Day Souder, You're Only Lonely. Dave Hull werd geboren in Engeland, maar groeide op in Australië en daar begon hij met de band Broken Habits. Later werd het de Dave Hull Band en in 1972 werd het uiteindelijk de Dave Hull Blues Band. En toen hij groot was in Australië ging hij in Europa toeren en hij droomde van Amerika. En Alligator Records uit Chicago contracteerde hem, waardoor hij eindelijk in Amerika kon gaan opnemen. Dave Hull, Short Fuse Blues.

Dave Hull, Short Fuse Blues. Kansas, dat was de band van zanger Steve Walsh. Het was een hardrock band die beroemd werd met een zoete ballad. Het werd een nummer 1 hit in Canada, het nummer eindigde 3 in Amerika, 19 in Nederland en het was tevens een hit in Australië, België, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Kansas, Dust in the Wind.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Green Broke van Jackson Dean is het album van deze week. En hij probeert via het verzorgen van voorprogramma's zijn eigen doelgroep op te bouwen. En hij toerde al door Amerika met Kane Brown, Jake Owens, The Brothers Osborne en Brooks & Dunn. Jackson Dean, Don't Take Much.

Jackson Dean, Don't Take Much. Chris de Burg werd in Argentinië geboren als Chris Davidson, als zoon van een Engelse militair en zijn moeder was daar diplomaat. Het gezin verhuisde later terug naar Ierland en Chris de Burg werd eigenlijk beroemd als voorprogramma van Supertramp. Hij heeft 36 albums gemaakt, hij heeft 42 hits en dit nummer werd geen hit. Chris de Burg, Everywhere I Go.

Chris de Burgh, Everywhere I Go. Livingston Taylor, dat is een singer-songwriter uit Boston. Het is de broer van James Taylor en hij werkt al samen met Linda Ronstadt, Jimmy Buffett, Jethro Tull en James Taylor. Hij is onbekend in Nederland, maar in Amerika maakte hij al 21 albums en had hij 8 hits. Livingston Taylor, I Will Be In Love With You.

Livingston, Taylor, I Will Be In Love With You. De Georgia Satellites uit Atlanta, dat was de band van zanger-gitarist Dan Beard. In 1992 verscheen zijn eerste soloalbum, dat maakte hij samen met de beroemde producer Rick Rubin. En even later startte hij de band Homemade Sin met ex-leden van de Georgia Satellites. Hij is niet meer actief sinds er leukemie bij hem werd geconstateerd. En dit werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het eindigt op 2 in de Billboard chart. The Georgia Satellites. Keep your hands to yourself.

The Georgia Satellites, Keep Your Hands to Yourself. Marvin Lee Adday uit Dallas werd beroemd als Meatloaf en hij overleefde de COVID-periode niet. Hij overleed op 20 januari 2022 in Nashville. Hij werd 74 jaar. Meatloaf. 2 out of 3 ain't bad.

Meatloaf, 2 out of 3 ain't bad. Buck Owens uit Texas, dat was een groot componist. Hij schreef Love's Gonna Live Here, I've Got a Tiger by the Tail en het beroemde Together Again. En zijn nummers werden dan ook opgenomen door Johnny Rivers, Emmylou Harris, The Beatles, Billy Gibbons, Chris Hillman, Dwight Yoakam, Ray Charles en Brad Paisley. Dit komt van het album Kickin' In. Buck Owens, Forever Yours. Forever!

Buck Owens, Forever Yours. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Wild Cherry, dat is een band uit Ohio met zanger Rob Parisi die de band in 1970 oprichtte. In 1979 ging hij naar Miami en sloot zich aan bij de band van Bobby Caldwell. Hij werkte in New York met Gary U.S. Bonds en Bruce Springsteen en hij ging terug naar Florida om daar jazzzanger te worden. En in zijn geboorteplaats Mingo Junction in Ohio is hij zo groot dat Main Street veranderd werd in de Rob Parisi Boulevard. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en het was een top 10 hit in België, Engeland, Nieuw-Zeeland en Nederland. Wild Cherry, play that funky music.

0: Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben is dat mijn eigen zwarte mensen die zeggen, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry misschien met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is hij deze keer in Twente, in Hengelo, bij de voetbalvereniging Tubantia. En hij praat door met een man die 43 jaar geleden vanuit Zuid-Afrika naar Nederland kwam om te voetballen. Maar hij deed nog veel meer.

0: Ja, wij lopen hier in Hengel, zoals je hier zegt. Hengelo.
1: Ja, in Hengel.
0: Ja, met Darius Dlomo. En Darius, we zijn hier bij de velden van?
1: Van Tubantia.
0: Van Tubantia.
1: Mijn oude club.
0: En Tubantia, die voetbalde op het ogenblik in wat voor afdeling?
1: In derde klasse.
0: KNVB.
1: KNVB, ja.
0: Ja, dit is de club waar jij jouw laatste jaar als voetballer hebt gesleten, neem ik aan.
1: Dat klopt. Dat was mijn laatste profclub. Toen was Tubantia een profclub.
0: Dat was toen tweede divisie of zoiets?
1: Ja, tweede divisie. Oh,
0: dat had je toen nog, hè? Tweede divisie.
1: Ja, en
0: eerste divisie.
1: Ja.
0: En dan, maar jij bent natuurlijk heel lang geleden, en de luisteraar die weet het waarschijnlijk, ben jij uit Zuid-Afrika hier naartoe gekomen?
1: Ja, in 1958, 11 november, dat weet ik nog. Toen was het hartstikke koud.
0: Wat dacht jij toen jij in Nederland aankwam?
1: Nou, ik dacht nog, wat heb ik nou gedaan? Ja. Ik laat in een warme land en kom in de kleren. Ja. Maar ja, goed, ik kwam voor voetbal eigenlijk.
0: Jij kwam voor voetbal, maar natuurlijk had het ook andere redenen. Ik bedoel, het was in Zuid-Afrika natuurlijk niet zo prettig op dat moment.
1: Nee.
0: Op zijn zachtst uitgedrukt, zou ik zeggen.
1: Ja, de apartheid die was echt brutaal. Brutaal, echt. En ik was blij dat Heracles mij uitgenodigd heeft. Alleen wat ik mee vroeg is, hoe komen ze aan mij?
0: Ja.
1: Zo ver is Durban van Nederland. Ja. Maar ze plukte me uit.
0: Maar was jij de eerste of de tweede? Was Steve O'Connor die was hier?
1: Ja, Steve was eerder weggegaan van Zuid-Afrika naar Engeland.
0: Ja,
1: hij heeft eerst gespeeld. Maar ik kwam hier en toen was Steve uitgeleend door de Engelse club. Om eventjes voor een half seizoen te spelen bij Heracles. Toen hebben we samen gespeeld.
0: Je hebt elkaar goed gekend.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Ik was zijn captain in Zuid-Afrika.
0: Maar jullie komen van dezelfde vereniging dan daar?
1: Ik was van de City Blacks. Dat was mijn club.
0: Ja.
1: En hij was van Union Jacks. Net als Feyenoord Ajax.
0: Ja. Uit verschillende plaatsen.
1: Ja, verschillende plaatsen, maar in dezelfde stad Durban.
0: Ja. Oh, het was dus echt een derby. Zeg.
1: Ja, het is een derby. Het was altijd wel spannend.
0: Ja. en dan komen jullie elkaar in Almelo weer
1: in
0: tegen.
1: Almelo, van alle plaatsen. Ik had nooit van Almelo gehoord.
0: Nee.
1: Wel Amsterdam en Rotterdam. Maar Almelo, ik wist niet wat het was.
0: Ja, dat was een straat, het oude stadion.
1: Oude stadion.
0: En dat was jouw eerste
1: profclub. Ja, want ik kwam hier. Het was in het begin van betaald voetbal. Toen de meeste jongens die speelden semi-prof. Was net in het begin van betaald voetbal. Maar ja, goed. Ik kwam als onderwijzer van beroep uit Zuid-Afrika. En mijn diploma's werden niet in die tijd
0: niet
1: erkend.
0: Afvraag, nee.
1: Nou, toen, ik moest ook werk hebben. Toen hebben ze, dan word je eerst even prof. Maar dat werd allemaal bekrachtigd door het KNVB. Mijn salaris was bepaald door het KNVB op ambtenarenschaling.
0: Maar van jouw voetbal ben jij jouw studie gaan betalen, hè? Wat ben je toen gaan doen?
1: Ik had 7,5 jaar prof voetbal. Ik zei, ik kan niet tot met pensioen blijven voetballen.
0: Nee.
1: Ik zei, ik moet iets doen. Ik mag graag met mensen iets doen. Ik vind ze altijd prettig om met mensen te werken. En toen heb ik gezegd, toen speelde ik hier bij Tubantia. In de tijd dat Tubantia nog betaald voetballen. Ik zei, ik ga het combineren. Ik ga voetballen en studeren. Wat heel zwaar voor mij.
0: Ja.
1: Zware tijden. Ja. Als de jongens is zondag naar die dansen gingen, ik ging achter mijn boek aan.
0: Ja.
1: Ik heb gezegd, je moet een keus maken. En ik ben blij dat ik dat doorgezet heb. Toen heb ik een nieuw beroep voor mezelf gecreëerd.
0: Je hebt toen later de sociale
1: academie
0: gedaan.
1: Ja.
0: Dat is toch geen kleinigheid.
1: Ja, want ik zat ook met die taal erbij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik zat ook met die taal erbij.
0: Is dat dan een groot verschil? Ik bedoel, Het Zuid-Afrikaanse en het Nederlands, het lijkt toch wel wat op elkaar.
1: Maar ja, gelukkig dat ik geen Zuid-Afrikaans van de boeren dan.
0: Nee.
1: Dat lijkt op Nederlands.
0: Ja.
1: Nooit geleerd
0: niet heb. Geleerd?
1: Nee.
0: Wat spraken jullie daar? Gewoon,
1: ik kwam uit een Engels sprekende gedeelte van Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En ik ben blij aan de ene kant dat ik de Zuid-Afrikaanse van de taal van de boeren niet geleerd. Anders was het moeilijk voor mij om Nederlands, goed Nederlands te leren.
0: Ja, ja.
1: En want ze hebben al van de geknipte woorden, waar ik zei, dat slaat nergens op. Nu dat ik Nederlands goed ken.

0: Je bent ook niet alleen maar, dat zou je toch ook een beetje sociaal werken noemen, maar je bent ook een enorme liefhebber van muziek.
1: Zeker, zeker. Ja. Want ja, muziek bij ons is onderdeel van het leven.
0: Ja.
1: Als we verdrietig zijn, zingen we. Als we blij zijn, zingen we ook.
0: En wat voor soort muziek, waar kun je dat het beste mee vergelijken als je naar onze soort muziek kijkt?
1: Blues.
0: Toch wel, ja?
1: Ja, blues. Ja. Blues. Dan ben ik altijd een fan van jou. Ja. Nee, ik bedoel... In Zuid-Afrika...
0: Heb jij daar muziek van thuis?
1: Ja, ik heb... mijn lievelings... muzikant was altijd Louis Jordan natuurlijk.
0: Aha, ja, ja.
1: Want Louis Jordan was in Zuid-Afrika in mijn tijd, toen ik nog een jonger was, was heel, heel populair. En we kenden alle liedjes van Louis Jordan uit de hoofd.
0: Ja, die jumper music.
1: Ja, jump music. Ja, jump blues.
0: Ja. Maar ja, je hebt ook hier natuurlijk zelf muziek gemaakt, hè?
1: Nou, ik zal altijd muziek blijven. Ik hoop dat als ik sterf, dan sterf ik op het podium.
0: Ja.
1: Ja, ik heb altijd... Ik vind het leuk om te doen. In de eerste plaats voor mezelf is ontspanning. Maar ik vind het leuk als ik de mensen naar huis stuur die blije gezichten hebben.
0: Ja, dat is prachtig.
1: Dat vind ik prachtig als ik zie dat die mensen met blije gezichten naar huis zijn. Nou, dan heb je het toch goed gedaan. He, dat heb je ook, dat doe je ook.
0: Ja, ik wil er wat van maken. Ik wil wel applaus natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, dat kreeg je. Ja. Op het moment dat je de mensen blij maakt, dan kreeg je applaus ook gewoon. Ja. Als waardering.
0: Ja, ik ben ook... ja, je weet wel.
1: Ja, ik weet het wel.
0: Je 35 jaar geleden, of hoe lang ben je nou weg daar?
1: 42 jaar.
0: 42 jaar. Ja. Op een gegeven moment ben je weggegaan, niet alleen maar omdat jij wilde weg. Jij kon daar niet langer.
1: Ja, voor mij was het een geluk dat ik een uitnodiging kreeg toen, in die periode, vanuit Almelo. Want ik gaf les op hogeschool, high school, in Durban. En toen kreeg ik ineens een uitnodiging van Almelo om te komen voetballen. En dat was juist op het moment dat ik wilde stoppen met onderwijs geven. Omdat de regering had die kwaliteit van zwarte onderwijs zodanig verlaagd.
0: Ja.
1: Dat ik zei, ja jongens, dat wil ik niet.
0: Je kon je daar niet meer mee...
1: Nee. Ik wilde ook niets geven aan de kinderen. Waar ik van tevoren weet, hebben ze niks aan. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik ga verschillende lessen. Onder andere aardrijkskunde. Van de hele wereld. Maar die regering, de aparte regering, zei nee. Die zwarte kinderen moeten geleerd worden alleen aardrijkskunde van Zuid-Afrika. Dat beperken van kinderen.
0: Ja, dat is...
1: Ja. Yeah. Ja. Toen hebben ze, nou dat wil ik niet doen.
0: En toen, je bent toen naar Nederland gegaan.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk geen kleinigheid om...
1: was
0: om,
1: heel, heel moeilijk. Om de hele, afscheid te nemen van mijn kinderen.
0: Van je...
1: En van die familie.
0: Van alles wat je eigenlijk had.
1: Ja, ja.
0: Gewoon weg en de banden als het
1: ware. Want ik deed ook veel in Zuid-Afrika, wat ik nou ook hier doe. En ja, dat moest je dan achter, is een kwestie van keus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Voelde je niet ontheemd toen je hier kwam eigenlijk?
1: Ja, nou...
0: je hebt natuurlijk een vrij optimistische natuur.
1: Ja,
0: En jij bent, jij bent iemand die gaat er wel in.
1: Ja.
0: Als je apathisch blijft zitten, dan
1: wordt het niks.
0: Dan gebeurt het natuurlijk
1: dan
0: niks.
1: Wordt het niks.
0: Nee.
1: Kijk, wat mij een stimulans gegeven hebben, Harry, is dat mijn eigen zwarte mensen, die zeggen, nou, we zijn blij dat je naar Holland, je bent onze ambassadeur. Zo hebben ze mij best gehoord. Nou, dat geeft je een kick. Zeg nou, ik ga niet voor mezelf, maar voor mijn volk ook. Ik ga ze in Holland laten zien dat die zwarte mensen kan ook wat.
0: Ja, ja. inderdaad, want je hebt ook nog in Enschede in de raad gezeten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Twee periodes. En boksen gedaan.
0: Oh, dat heb je ook nog gedaan?
1: Ja, zeker weten.
0: dat was mij onbekend.
1: Nee, nou, och jongen, ik heb ontzettend veel gedaan in Zuid-Afrika. En dat heb ik ook hier gedaan. In Zuid-Afrika heb ik cricket, heb ik tennis gespeeld. Ik had talent voor boksen. Ik ben Zuid-Afrikaanse kampioen geweest. En voetbal natuurlijk was captain van de Zuid-Afrikaanse elftal, zwarte elftal. Nou, dat heb ik meegenomen. Ik zei, nou goed, ik ga mijn eigen volk vertegenwoordigen op alles wat ik in Zuid-Afrika gedaan heb. Dat heb ik gedaan.
0: Ja. En daar kun je dus ook mee zien dat het niet helemaal uitzichtloos hoeft te zijn voor mensen
1: nee.
0: die hier komen.
1: Nee, je moet ook dit wil hebben.
0: Ja, want jij bent natuurlijk toch, als je in de raad komt en zo, dan,
1: ja.
0: en je hebt al dat sociaal werk gedaan, dan moet dat toch een stimulans wezen voor andere Zee. Mensen dat het toch wel mogelijk is.
1: Daarom bleef ik hen ambassadeur.
0: Ja, ja, ja.
1: Bleef ik ook hen ambassadeur.
0: Dat is te gek, man.
1: Ja, maar ik zou je vertellen even een klein verhaal. Toen speelde ik bij Heracles, hè, want dat was mijn eerste club. Natuurlijk, ja, als boksfan, ja, dat zat wel gewoon in. Want thuis heb ik altijd gecombineerd met verschillende sportactiviteiten. Nou, toen Huizenaar, dat was de promotor in Rotterdam.
0: Oh, Theo Huizenaar.
1: Theo Huizenaar, ja. Dat, ja. Toen hoorde dat ik een kampioen van Zuid-Afrika was. Natuurlijk, als promotor, hij was nieuwsgierig. Nou ja, wat heeft die jongen in St. Maas? Toen heeft hij mij uitgenodigd om te komen trainen in Rotterdam. Nou, toen ben ik daar naartoe naar een voetbalwedstrijd. Ik heb getraind met de jongens, een beetje gespaard. Nou, toen zag ik wel wat in mij. Toen heb ik gezegd, nou moet luisteren, ik wil jou opnemen in mijn club. Ik zei, nou ja, ik vind het best hoor. Ja. Maar ja, toen de eerste wedstrijd, toen bokste ik tegen een Duitser. Ja. Nou, die had ik wel plat kunnen gooien, plat kunnen slaan in die eerste, tweede ronde. Maar ik wilde mee aan het publiek van Rotterdam bewijzen wat ik kan.
0: Ja.
1: Dat andere was makkelijk. Toen heb ik met hem gestoeid en ik heb op punten gewonnen. Nou, en die mensen die zeiden, och, die jongen die kan wel wat. En het mooiste, Harry, is dat Theo Huizenaar bij mijn eerste bokswedstrijd in Rotterdam.
0: Waar was dat? In Odeon of zo?
1: In Odeon.
0: Ja, aan de Couvernesdraad.
1: Exact,
0: ja.
1: Exact. Hij had me niet verteld wat hij achter zijn bedoeling is.
0: Ja.
1: En hij wist dat ik ook zanger ben. En de wedstrijd was afgelopen, ik werd verklaard de winnaar. Ik had mijn jas aan. Toen stapte een accordeonist in de ring. Ik was nog dreefnat.
0: En dan moest je zingen?
1: Ja! En hij zei, nou goed, ik heb de accordeonist ben gehaald. Wil je even een liedje zingen? Nou, ik zei, ja jongen, ik zei tegen die accordeonist, wat speel je allemaal? Nou, hij zei, nou, dat. Ik zei, nou, oh, ja. Ik zei, nou, speel maar, I can give you anything but love.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, toen heb ik dat gezongen. Nou, ik vond het achteraf wreed. Ik had die jongen bont en blauw geslagen. Ik had, I can give you anything but love.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik vond het een beetje vreed. Achteraf, maar
0: naar Frans.
1: Ja, maar die mensen vonden het prachtig.
0: Ja.
1: Want het is nooit eerder gebeurd dat iemand die net gebokst heeft, zo gaan zingen.
0: Nee, dat is heel bijzonder.
1: Heel bijzonder. Oh.

0: Maar hoe lang heb je dan, heb je door
1: Ben je Theo? Ja, ik heb 5 jaar gedaan.
0: En gecombineerd met voetbal?
1: Zondag, dan was ik voetballen. 100%, want dit was mijn beroep. En s'avonds dan kreeg ik een massage naar de voetbalwedstrijd. Pakte ik een trein, ging naar Rotterdam. In een hotel daar slapen. En dan de volgende dag dan eventjes warming up. En dan ga ik wegen. En dan was ik klaar voor de wedstrijd.
0: Wat voor drie.
1: Ja, ja, jongen, ik had een kracht van 2 Belgische paarden.
0: Nou, je lijkt me nog steeds niet helemaal versleten. En dan ook nog een soms gewoon, want ik ken jou dus ook als zanger en ja. Vooral in het jazz genre.
1: Ja.
0: Ook nog vaak spelen. Onder andere, want je hebt ook een tijdje in Drenthe gezeten, ja. In Emmen.
1: Ja, Emmen.
0: Met de Old Fashioned Jazz Group.
1: Old Fashioned Jazz
0: Group. Waar ik dan heel erg lang geleden ooit als bas ben begonnen.
1: Ja, dat vertelde ze me toen ik daar ging zingen. Zei, nou, we zijn begonnen met Harry. Ja. Zei, nou, dat is leuk.
0: Ja, ja. En in Emmen heb jij je daar. Ook heel erg geïnteresseerd voor die armoede daar in de Zuidoosthoek. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ik had me verdiept over de situatie van die Turfperiode. Om de Zuid-Drentenaar dus te begrijpen. Anders wordt het moeilijk als je die mensen niet begrijpt wat hun voorgeschiedenis is geweest.
0: Precies.
1: Ja. Ja. En dat. Nou, ik heb prachtige 8,5 jaar gewerkt in Drenthe. En vooral het Zuid-Drenthe, dat bleef mijn lievelingsgebied.
0: De Zuidoost-Drenthe?
1: De Veengebied.
0: Het Veengebied.
1: Vind ik nog de mooiste.
0: De woeste grond die er nog is, een beetje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
0: En nu ben je hier. Werk je eigenlijk nu nog?
1: Nee, ik ben nog gepensioneerd.
0: Ben je eruit?
1: Jongen. Ik heb dit sociaal werk 28 jaar gedaan. Zeg, nou, dan heb ik genoeg gedaan. Nu ben ik al bezig met.
0: Jij lijkt me niet iemand die stil kan zitten.
1: Nee.
0: Achter de geranium zo. Nee.
1: Nou, het enige moment dat ik stil zou zijn als ik plat ben.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar ik heb veel gegeven en veel gekregen van de Nederlandse samenleving. Ik wil nou gewoon iets doen voor mijn eigen volk in Zuid-Afrika.
0: Yeah.
1: Die in een heel moeilijke situatie zit. Daarom ben ik ben begonnen met een stichting in Enschede, de stichting Enschede Alexandra. Dat is de township. Waar we hulpprojecten proberen te doen op sportgebied, op woning en materieel en immaterieel.
0: Jij bent natuurlijk toen ook weer teruggegaan. Jij mocht weer terug, hè? Jij mocht helemaal niet terug.
1: Nee, 35 jaar. Ja. Vanaf 58 was ik geband. Omdat ik had veel te veel verteld over de situatie van apartheid in Zuid-Afrika. En de regering vond het niet leuk. Toen hebben ze gezegd, nou goed, als je hier komt, verdwijn je in de gevangenis. Dus 35 jaar heb ik gewoon niet naar Zuid-Afrika gekund.
0: En geen contact met familie, alleen via
1: brieven.
0: Maar waar jij van wist dat ze ook wel.
1: Ja, die werden geopend door die brieven, dat weet ik.
0: Ja.
1: Die rotzakken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen Mandela.
1: Toen Mandela vrijkwam in 1990 en zei: nou, nu ga ik naar Zuid-Afrika. Was voor mij heel emotioneel. Na 35 jaar ik had mijn broers en zusters nooit meer gezien. Nou, ik heb gehuild.
0: Dat,
1: ik heb gehuild gewoon.
0: Ja,
1: en andersom ook.
0: Ja.
1: Ja, want ik had gezegd, nou jongens, we zien elkaar niet misschien in een andere wereld. Maar ja, goed. Toen Mandela vrijkwam, zei nou goed, dan ben ik bevrijd. En dan ga ik terug. Nu ga ik om de 2 jaar dan naartoe.
0: En Mandela is nou weg. Dat is natuurlijk wel een role model geweest, hè?
1: Ja, role model. En hij moet ook niet meer doen dan dat.
0: Nee.
1: Hij heeft zijn job gedaan, hij moet nou vakantie nemen.
0: Ja. En hoe ik bedoel, het gaat langzaam natuurlijk met Becky en zo.
1: Ja, nou, ik zeg ook bij vele mensen, jullie moeten geen wonderen verwachten.
0: Nee, dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: We hebben een halve eeuw apartheid gehad. Hè? Ik heb mij in de eerste jaren dat ik hier ben me betrapt dat ik nog slachtoffer ben van apartheid. Mijn reacties waren allemaal afgestemd op de situatie van apartheid. He? En dan praat ik over mezelf, maar er zijn ook miljoenen die hetzelfde hebben.
0: Ja.
1: En dit zal gewoon tijd nodig zijn om dat echt weg te krijgen.
0: Nou, dat zie je toch ook een beetje in het Oostblok. Exact. Die 65 jaar communisme. Ja. Hè, ik bedoel, ja. Maar Oost-Duitsland. Oost-Duitsland, ja. Ik bedoel, dat poets je niet zomaar.
1: Nee.
0: Mensen denken dan wel van, nou jongens, nou gaat het.
1: Ja.
0: Hè, halleluja.
1: Ja. Dat is de fout die ze maken.
0: Dat kan natuurlijk nooit zo snel.
1: Ik waarschuw ook de mensen. Nou jongens, niet denken dat, ja, nu dat we een zwarte regering hebben, alles. Ik zeg maar, dat kan niet. We zitten met een erfenis van apartheid die in een korte tijd niet kan wegwerken. He? Maar het moet wel aangewerkt. En daarom ben ik begonnen met de stichting om een beetje hulp te geven. Dat materiële en immateriële hulp. Want die know-how is belangrijk. Ik zeg nou goed, we kunnen wel kijken. Als iemand honger heeft en je wil praten over democratie, je moet zorgen dat hij iets in zijn buik heeft.
0: Ja.
1: He? Anders gaat het.
0: Wordt mij ontevreden. Ja.
1: Ja. He, en daarom zijn aan het luisteren. Als de mensen zeggen, nou, we willen dat, hebben dat nodig, dan geef ze het dan. Maar niet als één doel. Dat is een middel. Maar het belangrijkste vind ik altijd, ik zeg ook tegen de stichtingsbestuur, ik zeg, nou, het belangrijkste is de kennis.
0: Absoluut.
1: He, want tijdens de apartheid hebben we die kennis niet kunnen krijgen. Het was afgesloten voor zwarte mensen. Ja? Ik zeg, nou, kennis is wat die mensen het meest nodig hebben. Ik wil niet zeggen dat als mensen honger hebben, moet je niets geven. Maar geef ze, maar het moet niet in één doel. He? Moet geen einde. Eén doel moet zijn. Er moet geleerd. Hoe kan je zelf helpen? Ja? Ja. Hoe kan je zorgen dat je eten krijgt. Je familie ook eten krijgt. Noem maar op. Dat is belangrijk. Want het is duurzamer.

0: heb ook tegen mijn stichtingsbestuur gezegd, is wel goed een keertje iets materieels te geven, maar het moet geen één punt zijn. Het één punt is die know-how, die kennis.
1: Ja. Ik wou mijn ouders vroeger nooit geloven. Die zeiden, jongen, je moet beter je best doen op school.
0: Ja, nou.
1: Achteraf is het, hebben ze natuurlijk gelijk gehad.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, als qua jongen dan heb je
0: natuurlijk.
1: Altijd, dat zal wel, weet je
0: dat
1: wel.
0: Merk ik ook als ik in Zuid-Afrika ben. Precies dezelfde houding.
1: Maar ze hadden wel gelijk natuurlijk.
0: Ja, ze hadden gelijk, maar ja, goed, als jongen, dat heb ik ook gedaan. Zeg, jullie kunnen me wat vertellen.
1: Ja.
0: Maar achteraf dan, verdomd, hebben ze toch gelijk.
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat heel belangrijk is. Een goede opvoeding en onderwijs.
0: En daarom praat ik ook in Zuid-Afrika over meer. Tegen mijn jongeren van mijn familie. En zeggen, jongens, niet vergeten, ga naar school. Hoe moeilijk dat ook is, ga jullie zelf ontwikkelen.
1: Ja.
0: Want als jullie dat doen, die ander die bleef gewoon op de plek die hij gekregen heeft tijdens apartheid. En jullie bleven doormodderen onderaan.
1: Dat is exact waar, ja.
0: Ik zeg, daarom vind ik dat jullie, kost wat het kost, moet scholen. Beroepen, kijk, wat die neiging, wat ik ook zie, daar ben ik ook kritisch over, is dat vele jongeren die denken, nou goed, als ik naar de universiteit ga, dan is het wel. Ik zeg, maar moet luisteren, als iedereen naar de universiteit gaat, dan is het overvol. En dan, als na afloop van de studie, is geen werk, omdat ze te veel van de universiteit.
1: Ja.
0: Ik zeg maar, er zijn ook praktische beroepen. Dan zeg ik namelijk, een stratenmaker.
1: Ja.
0: En schilder. En timmerman. Ik zeg, je kan een boterham verdienen.
1: Ja, ik bedoel, als je een goede handwerker bent, dan verdien je ook 75 gulden.
0: Exact. Ja. Dat probeer ik ook, de alternatief van denken te geven. Zeg, jongen, sta je niet blind aan het universitaire graden die jullie kunnen krijgen. Maar er zijn ook andere beroepen, praktische beroepen, waar je ook even een dikke boterham kan verdienen.
1: Absoluut. Ja,
0: ja ik was in Durban, mijn eigen stad. Ik liep met een paar van die jongeren van mijn familie. Ik zei, zien jullie wat ik zie? Ze zei, wat? Ik zei, er was een flat van 10 hoog in de stad. Ik zei, maar zien jullie wat ik zie? Nee, wat? Ik zei, maar de verf die bladert. Ik zei, maar men die doet toch niks aan?
1: Nee.
0: Ik zei, als jullie nou slim zijn, gaan jullie even schilderdiploma halen. Hebben jullie werk zat? Rijen van die flats allemaal gewoon met bladeren. Ik zei, hebben jullie werk? Jullie kregen zelf eigen werk. Jullie kunnen ook andere mensen werk geven.
1: Ja. Ja, dat moet allemaal geleerd worden natuurlijk.
0: En daarom praat ik over die know-how. Het uitbreiden van mogelijkheden. Niet het nauwe.
1: Want Zuid-Afrika heeft natuurlijk ongekende mogelijkheden.
0: Het potentieel is groot.
1: Ja.
0: Alleen, doordat in de apartheid in de halve eeuw alles gereserveerd heeft voor de blanken,
1: is de opening voor de mensen gewoon dom gehouden.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik op mijn eigen manier toch te attenderen. Er zijn meer mogelijkheden om aan een boterham voor jezelf en voor anderen te creëren. Met simpele andere, gewoon praktische beroep.
1: Ja. Absoluut.
0: Ik heb ooit tegen die kinderen van mijn familie gezegd, ik hoop dat een van jullie in zijn kop krijgt om voor begrafenisondernemen te beginnen. Misschien vonden ze het een beetje eng.
1: Ja.
0: Ik zeg maar, dit is een beef die doorlopend is.
1: Ja. Je hebt altijd werk.
0: Ja, je hebt altijd werk. Ik zeg, dit is doorlopend.
1: Ja.
0: Ik zeg want ik zag gewoon dat als een en ander gestorven is, dan komen een begrafenisauto uit Johannesburg. Die zitten van de blanke concern. Ik zei, waarom zou je zelf geen begrafenisonderneming beginnen? Gaan jullie studeren daarvoor? Heb je werk zat? Ja. Elke dag ster wat.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik zei, elke dag ster wat. Nou, proberen een heel andere wending te geven aan beroepsmogelijkheden.
1: Ja, want als je een beetje creatief bent, is er natuurlijk genoeg te doen.
0: Dus elke dag sterven tientallen mensen naar een vette boterham.
1: Maar misschien hebben ze mensen ook, die zijn in een bepaald stramien beland en die zijn plat gemurf.
0: Exact.
1: En ze kunnen niet meer.
0: Maar dat proberen een beetje te krijgen.
1: Ja.
0: Dat men niet te hoog moet maken, maar ook simpele situaties, daar kan je ook werk van maken.

0: 42 jaar in Nederland. Dat is de
1: leeftijd.
0: Dat is geen kleinigheid.
1: Nee.
0: Heb je nooit het gevoel van, nou, ik aan het eind van mijn leven wil ik toch terug naar Zuid-Afrika? Of denk je van,
1: nee.
0: Mijn grootste deel van mijn leven ligt in Nederland, ik blijf hier.
1: Nou, dat is mijn tweede moederland geworden.
0: Ja.
1: Nederland is het. Ik zou je zeggen waarom, Harry. Omdat toen ik voor het eerst kwam in Almelo, hebben de Almeloers mij fantastisch opgevangen. Komend van een aparte situatie. Ik kom in Nederland. En ik werd zo menselijk ontvangen, dat ik zei, nou moet luisteren, daar hoef ik verder niet te kijken. Ja? Nou, we zaten bij het bestuur van Schiphol in de auto, in november, hartstikke koud. Ik had alleen mijn zomerkleding. Maar het was zomer toen ik wegging. En we reden helemaal. De eerste vraag wat ik stelde toen we Utrecht gepasseerd waren, nou, waar zijn die bergen hier? Toen zei ze, waar heb ik in bergen?
0: Nee,
1: ik zei, nou, ik vond het een beetje vreemd. Nou, toen kwamen we in Almelo. Ja, ik wacht me af wat op mij afkomt. En we kwamen daar in het centrum van Almelo. Het was helemaal wit van mensen. Want er was de enige zwart.
0: Ja.
1: Ja, helemaal wit.
0: Ja.
1: Honderden mensen die stonden daar te wachten. Ik vroeg aan de bestuurslid, wat doen die mensen allemaal hier? Hij zei, nou moeten ze wachten op je. Ik zei, ik ben geen koning. Ja, goed.
0: Ja, zo ging dat, ja.
1: Zo ging dat emotioneel, want ik kreeg een cultuurshock.
0: Ja.
1: Hè, waar hij zei, ja jongen. Ik zei, het zal wel zijn. Ik stapte in de auto, ik wil mijn koffertje pakken. Nee, zegt de ober. Ik neem het voor jou. In Zuid-Afrika was het onmogelijk geweest.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dat een blanke voor mij mijn koffer pakte.
0: Ja.
1: En ik wilde die deur open dan. Nee, die open die deur, de deur open. Ja. De blanke Zuid-Afrikaan hadden we achterover gevallen. Nou, zo hobbelde ik van ene cultuurshock naar de ander. Op een prettige manier.
0: Ja, en dus uiteindelijk zul je dus waarschijnlijk niet weer teruggaan.
1: Nou, nee. Ik zeg het ook eerlijk tegenover mijn familie. Ik zeg namelijk, ik vind het leuk om op visite, maar echt settelen op dat moment niet. Ik bedoel, ik ben geen 24 jaar meer om te zeggen, nou, ik doe het
0: wel. Ik ga daar weer heen.
1: Ja.
0: Volle kracht tegenaan.
1: Ja. Dat doe ik niet. Ik vrees dat als ik zo besluit om terug naar Zuid-Afrika permanent, en dat ik niet gelukkig zal zijn. Niet gelukkig, niet ten aanzien van mijn volk en de situatie. Nou, omdat ik zo dan tegen muren, opgetrokken muren, door zwarte officieels en blanke officieels. Omdat dan heb ik een heel andere kijk dan hun.
0: Ja, ja.
1: En dan werken ze me tegen. En dat vrees ik. Ik weet dat ik dit zal krijgen gewoon. Want mensen die hen plekje hebben gecreëerd, willen ze niet vrijlaten. Terwijl miljoenen mensen gewoon nog arm zijn.
0: Ja.
1: Ja, en daar ben ik bang voor dat ik zou, nou, ja, stuiten tegenover, ja, weerstand.
0: Ja, dat zit er dik in natuurlijk.
1: Ja, dat zit er dik in, maar iedereen die wil zich verbeteren en verrijken ten koste van.
0: En Nederland, ik bedoel, je bent nu heel lang in Nederland.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan op dit moment?
1: Nou, als ik terugkijk naar 42 jaar, zeg nou, het wordt niet beter met Nederland. Moraal.
0: Materieel gezien
1: materieel, wel.
0: Maar ethisch,
1: sociaal.
0: Ethisch gezien zaken ze
1: heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk. Echt, ik zie het grote verschil na zoveel jaar.
0: Ja.
1: Nee. Dat is niet de Nederlandse die ik.
0: Nee, vooral ethisch vind ik het.
1: Ja, ethisch is niet zo.
0: Het
1: hoe is het mogelijk, Harry? Dat elke dag in de krant, dan lees ik, dan is een en ander mafkees die heeft een tas van een vrouw van die 80 jaar weggerit.
0: Ja.
1: Zo, hoe is het mogelijk? Ik zei, nou, ook.

0: Een verarming. Ik vind het een verarming.
1: Ja.
0: Want Nederland is een mooi land.
1: Ja.
0: Is een mooi land. Maar als die ethiek zo achter het hoofd, dan ben ik bang dat... Ja,
1: men moet er wel wat aan doen, vind ik.
0: Ja, men moet wat aan doen. Men moet menselijke prioriteiten geven.
1: Ja.
0: Hoe is het mogelijk dat iemand in een flat waar zoveel mensen wonen, 2 weken dood kan liggen?
1: Ja, ja dat is... Dat...
0: Ja, hoe is het mogelijk?
1: Dat was vroeger niet mogelijk, want dan paste men nog een beetje op elkaar.
0: Exact. Ik zeg nou, hoe is het mogelijk? Dat betekent, de interesse voor de buren is er niet meer.
1: Nee. Darius Dlomo, 42 jaar geleden,
0: ja,
1: uit Zuid-Afrika,
0: ja,
1: hier aangekomen en eigenlijk als een muzikale, sportieve,
0: ja,
1: en ook sociale duizendpoot in Nederland toch helemaal gezetteld.
0: Ja.
1: Jij wordt heel vriendelijk door de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor jouw fantastische woorden.
0: Nou, ik ben blij om je te ontmoeten, Harry. We zullen ook een keertje een bluesavond organiseren. Hè?
1: Ja.
0: Dat we gewoon een aantal mensen vermaken.
1: Ja, dat is heel goed, jongen.
0: Ja.
2: De muziek die je hoorde in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Darius Dlomo, de old voetballer. Die muziek die was nou zijn eigen keus. Van Louis Jordan, Let the Good Times Roll. Van B.B. King, Key to My Kingdom. Nog een stuk van Louis Jordan, Five Guys Named Mo. En Ray Charles met Hallelujah, I Just Love Her So. We gaan verder met Harry's historie, Harry's muzikale historie. En doorvoer een nummer van de Eno Lesser CD, Dancing Bear. MUZIEK

stuk waar ik eigenlijk wel, als dierenliefhebber, wel trots op ben. Is Dancing Bear Blues. Ja, ik heb dat wel eens gezien in Griekenland. Hoewel dat een van de laatste dingen was in Griekenland. Waar mensen dus die beren aan zo'n ketting hadden met zo'n ijzeren band om dinges en een ring door hun neus. En die ze dan opvoeden op hete platen. Nou, om ze te laten dansen, hè. Dat doen die dieren dan, want dat is, ja, die kunnen dan niet staan en zo. Dus zo werd, dat is de mens die dingen dan zo doet. En ja, op een gegeven moment ben ik lid geworden van een club die heet de World Society for Protection of Animals. En die mensen die hebben ontzettend veel voor die beren gedaan. Het is nou zover dat in Griekenland en Turkije dat bijna voorbij is. En ook in allerlei andere landen ben die mensen bezig. Niet alleen maar met beren, hoor, ook met andere dieren om daar opvang voor te vinden. Maar ja, je ziet gewoon dat de dieren die eigenlijk je naasten zouden moeten zijn. Het boeddhisme zegt dat onder andere. Dat die gewoon door de mensen eigenlijk maar behandeld worden als tweederangse wezens. Wat dat betreft is de Bijbel ook niet zo. Tenminste, mensen, het wordt vaak verkeerd uitgelegd. Men zegt dan, heb je broeders lief zoals uw naasten. Maar met die naasten zou ook bedoeld kunnen worden de bomen en de dieren. Nou, we hebben nu op het ogenblik hebben we die hele wond- en klauwzeertoestand. De BSE, we hebben de Legionella, de varkenspest hebben we gehad. Als je de natuur zo behandelt. En als het alleen maar om gewin gaat, want vaak gaat dit alleen maar.

0: over dingen. Mensen die dan voor het gewin het meest goedkoop rotzooi maken en dat weer in die dieren stappen. Ja, dan krijg je dat soort dingen. En de mensen hebben dus geen respect voor de dieren. En dat liedje, dat gaat hier eigenlijk ook een beetje over. Dat is dat men absoluut geen respect heeft voor dieren. En het gaat allemaal over poen. Alles gaat in dit geval over poen. Kun je gewoon regelrecht kun je dat afleiden. Het gaat allemaal over geld. En wat dat betreft halen de mensen met dieren de raarste dingen om aan hun geld te komen. En ja, af en toe denk ik ook wel eens, ik moet vegetariër worden. Ik eet ook eigenlijk niet zoveel vlees meer. Maar nou ja, deze Dancing Bear Blues, dat is eigenlijk een beetje een dat gaat daar ook over. Want deze mensen die moesten met die beergeld verdienen. En in die zin hebben ze die beesten eigenlijk bijna gemarteld. Hè? En nou ja, de tekst gaat is eigenlijk vrij eenvoudig. Down in Turkey, I saw the poor dancing bears. Looked them in the eyes and all I saw was fear. Je keek die beren in de ogen en je zag alleen maar angst. Ze werden geslagen met stokken en opgesloten met kettings. En dat weer een criminele act of the human race, zou ik maar zeggen. Gebroken jawbones, weet je, rings to the nose, ringen door de nose. En zo zou het in dat leven van die beren eigenlijk niet zo moeten wezen, weet je wel. Dus zou ik zeggen, please free the bears and give them a place. Geef ze een plaats waar ze een beetje gelukkig kunnen zijn in een natuurlijke omgeving. En daar gaat eigenlijk deze Dancing Bears over. En het leuke is dat ik ook een reactie uit Italië kreeg van misschien kunnen we het wel ordenen, dan moet ik weer op internet. Dus, maar dan van een meneer van Comet Records. Dat is het aparte van internet. Je komt soms hele rare dingen tegen. Die vond dat dan ook dat meer mensen daar iets aan moesten doen. En dat alleen maar door zo'n dingetje op te nemen. En Gianni Pizionello of zo was dat. En kom je ook weer met zo'n man in contact. En die had dan ook weer een catalogus. En je stuur maar eens wat van je materiaal op. Weet je wel, en wie weet. En zo. Maar in ieder geval, dit ging over het dierenleed van de beren. Maar eigenlijk ook min of meer dierenleed in het algemeen. En ik denk dat het op het ogenblik heel erg van toepassing is.
1: Volgens mij voel je meer aangetrokken tot dieren dan dat meest nodig.
0: Nou, mensen verknallen dat vaak. Hè. Ja, ik bedoel. Ik heb er wel eens vaker over dingen over geschreven. The Big Sleep. Ik heb een liedje in petto dat gaat een beetje over die George Bush. Een figuur à la George Bush. Heet Cowboy Bum. Mensen die terwijl ze weten dat al die dingen gewoon eigenlijk min of meer, dat je min of meer aan een ondergang toewerkt, het toch maar het tegenovergestelde bliem doen. Dat begreep ik dus niet. En ja, de wereld is wat dat betreft crazy volgens mij. En het zal ook niet lang meer duren. En ik heb niet zoveel verduzie in dat het echt goed zal gaan. Maar ik zal, ik zal er ook niet om wenen als het misgaat. Misschien sta ik wel te juichen aan de kantlijn. Dat is misschien een morbide uitspraak, maar doe maar. Ik wist het al langer. Je hoeft er niet zo intelligent voor te wezen om dat te snappen, hoor.

0: Dancing Bear, uiteraard van de gelijknamige cd. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Ruth Brown uit Virginia liep als meisje van 17 jaar weg van huis en ze ging er vandoor met trompetist Jimmy Brown om op te treden in bars en nightclubs. Disjockey Willis Conover van The Voice of America werd haar manager en het resultaat was, ze scoorde 26 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Ruth Brown, This Little Girl Goes Rockin'.

Hood Brown, This Little Girl's Gonna Rockin'. Benny Kim nam afscheid als liedzanger van de Drifters met de nummer 1 hit in Amerika, Save the Last Dance for Me. Vervolgens had hij solo ook weer twee grote hits, Spanish Harlem en Stand By Me. En dit werd ook weer een hit, Benny King, Let the Water Run Down.

Ben E. King, Let the Water Run Down. Clyde McFerrer, dat is ook al een voormalige leadzanger van de Drifters. En hij moest als zwarte zanger opboksen tegen de populaire blanke zangers Elvis Presley, Tom Jones en Bobby Darin. Desondanks werd dit een top 20 hit in Amerika. Clyde McFerrer, Without Love.

Like McFadder, Without Love. De Isley Brothers hadden een groot hit in Amerika met Twist and Shout. En ook de opvolger werd weer een hit, maar het leek wel erg veel op Twist and Shout. De Isley Brothers, You Better Come Home.

The Isley Brothers, You Better Come Home. Bobby Darin kwam evenals Dion uit de Bronx in New York. En hij was al een ster in Amerika. In 1973 overleed hij tijdens een hartoperatie. Maar toen stond de teller al op 40 hits. Dit was een eigen compositie. En Bobby Darin was een zanger met de uitstraling van een ideale schoonzoon. Bobby Darin, 18 Yellow Roses.

Bobby Darin, 18 Yellow Roses. The Exciders hadden een grote hit in Amerika met Tell Him. Maar dat was een probleem, er was geen opvolger. En producer Burt Burns loste dat op. Hij had net met de formatie Dem van Van Morrison het nummer Here Comes the Night opgenomen. Hij herschreef de tekst en The Exciders hadden een nieuwe single. There They Go.

The Exciters, There They Go. Jimmy Rodgers, dat was een grote ster. Hij verbleef ruim 10 jaar onafgebroken in de Hot 100 in Amerika. En hij had een eigen tv-show bij NBC. Dit was zijn zoveelste hit, Jimmy Rodgers, Secretly

Jimmy Rogers, Secretly. Hoagie Lance, dat was de favoriete zanger van producer Burt Burns. En deze Burt Burns nam schitterende nummers op met zijn protégé, maar de hits bleven uit. Hoagie Lance, Cry Some Tears.

0: Hoagie Lens, Cry Some Tears.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Nothing But Time van Monster Mike Welsh is het album van deze week. En Monster Mike Welsh is een bluesgitarist uit Boston. Hij was actief bij Sugar Ray in the Blue Tones, Duke Robillard, Nick Moss, Johnny Winter, Daryl Nulish, The Manish Boys en de Boston Blues All-Stars. Monster Mike Welsh, Walking to Your Baby.

Once doet Mike Welsh Walking to Your Baby. De Leathermen liepen op hun laatste benen, want de folkgroepen in Amerika brachten gedateerde muziek. De British Invasion, onder leiding van de Beatles en de Rolling Stones, hadden de macht overgenomen in Amerika. De Leathermen, Come Back Silly Girl.

The Leather Man, Come Back Silly Girl. Deze single van Wilson Pickett komt van zijn album In the Midnight Hour. En de achtergrondzangeres is Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. Wilson Pickett, Teardrops Will Fall.

Wilson Pickett, Teardrops Will Fall. Ronnie Dove uit Virginia was een romantische balladzanger. Hij was tevens de zanger van de band The Belltones, maar hij wilde solo verder en daarom ging hij naar Nashville, want hij wilde countryzanger worden. En dit was zijn tweede hit, Ronnie Dove, Right or Wrong.

Ronnie Delph, Right or Wrong. Het was een grote hit voor de Isley Brothers en natuurlijk voor de Beatles. Maar de Shirelles openden hun live optredens met deze klassieker. 10 jaar nadat ze dit nummer opnamen, verscheen het pas op het album Remember When. De Shirelles, Twist and Shout.

The Shirelles, Twist and Shout. Brian Hyland kwam uit Queens in New York en hij was voor zijn 20ste al een wereldster met grote hits die het hele jaar onafgebroken door Amerika en Europa toerden. Hij was eigenlijk eerder miljonair dan volwassen. Brian Hyland, Ginny Come Lately.

Brian Hyland, Ginny Come Lately. De McCoys, dat was de band van zanger-gitarist Rick Derringer. En ze hadden op jeugdige leeftijd al een nummer 1 hit in Amerika met Hang On Sloopy. En daarna zouden er nog 7 hits volgen. Maar deze single werd een flop. De McCoys, I Wonder If She Remembers Me.

De McCoys, I wonder if she remembers me. Het is een wat vreemde combinatie. Phil Valo, dat is de zanger van de Finse rockband Him. En Natalia Avalon is een Pools-Duitse actrice. En ze namen dit nummer op voor de film Das wilde Leben. Phil Valo en Natalia Avalon. Summer Wine.

Phil Fallow en Natalia Avalon, Summer Wine. The Boys Next Door, dat was een band uit Melbourne in Australië. Het was de band van zanger-gitarist Nick Cave, die we later nog veelvuldig tegen zouden komen. Het origineel werd overigens een hit voor Nancy Sinatra. The Boys Next Door, These Boots Are Made For Walking.

The Boys Next Door. These boots are made for walking. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Eddie Hinton was de studiogitarist in de Fame Studios in Muscle Shoals. Hij speelt op albums van Wilson Pickett, Aretha Franklin, Solomon Burke, Percy Sledge, James Taylor, Elvis Presley, Boss Keggs en Otis Redding. Eddie Hinton, I got the feeling.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De stad werd vernoemd naar een Franse regent, de hertog van Orléans. En in 1718 gesticht door Jean-Baptiste Lemoyne. De stad ontstond in een kromming van de Mississippi, op laaggelegen terrein en wordt door dijken, zogenaamde levees, beschermd. De stad ligt beneden de zeespiegel, reden waarom de doden bovengronds worden begraven. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld. Het centrum van de stad is French Quarter, de oude Franse woonwijk, nu het uitgaanscentrum bij uitstek. De bevolking van New Orleans, oftewel de Big Easy, bestaat voor de helft uit blanken en zwarten. Met zijn 9 muzikanten vormde New Orleans aan het eind van de vorige eeuw de bakermat van de jazz. Met de verschillende rassen en culturen, met de Mardi Gras en de Voodoo, is New Orleans een bruisende stad met veel historische plaatsen. En overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street, Basin Street, Tipitina's en Snug Harbor. Een muzikale omgang door het muzikale hart van een bruisende stad.
3: Harry, wij lopen op een warme maandagavond. Klein beetje het zondagavond, ja. French Quarter uit. Wat is jouw indruk ernaar van?
4: Ja, het is een fantastisch mooi bouwwerk zie je hier. En je hoort overal muziek. Maar aan de andere kant, het is ook net kermis hier. Dat doet me een beetje denken aan een constante titinacht of zoiets.
3: Dus de toeristische kant van de zaak. Geweldige commerciële uitbuiting van dit gebied. Wat vind je van de muziek die je hoort, hè?
4: Nou ja, dat is allemaal een beetje globaal genomen. Ik hoor hier daar wat geluiden wegkomen, maar... die band die wij even zagen, was een goed nachtcluborkest.
5: Funny Watch of Tornadoes.
4: Met de bekende Soul Show. Maar natuurlijk geen top act of zo. Ik ken ze ook helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar ze speelt wel goed.
3: Maar voor de echte blues moet je hier niet wezen?
4: Nee,
5: Er
4: is ook heel veel karaoke en zo. Dat had ik hier helemaal niet verwacht. Dat soort dingen. Het is super commercieel. Je ziet ook ontzettend veel politie hier, Franse French Quarter.
3: Ja.
4: Ontzettend veel paarden, mensen met politie paarden.
3: Gaat hier ook de hele nacht door natuurlijk, hè?
4: Het gaat de hele nacht door. Ik denk dat straks ook nog veel, de mensen zijn al in kennelijke staat, maar dan gaat er straks nog veel, veel verder vol me.
3: Voor de liefhebber, voor de blues en jazz liefhebber, kunnen we een straat verder gaan.
4: Ja, dacht ik ook wel, ja. Je moet echt zoeken naar een paar goede clubs, denk ik. En je moet goed in de agenda kijken voordat je ergens naartoe gaat. Want dat andere, ja, dat is allemaal zuiver... dat is commercie gewoon.
3: Eén grote handel in t-shirts?
4: Ja, onder andere. Maskers, t-shirts... van alles wat alles wat met New Orleans te maken heeft, dat wordt hier tot op het been afgekloopt, als het ware.

0: aan de bodem van de Mississippi. Ligt kunst en kidsdom hier wel erg dicht bij elkaar, Harry, hè?
1: Ja, als ik hier... De moderne technieken slaan ook hier toe, want je hoort hier op een gegeven moment een alt-saxofonist spelen. Een 9 man. En daarnaast staat een hele grote soundblaster, waar de muziek dan uitkomt. Dus in feite is je aan het indubben, een soort van... hoe noemen we het? De soundmixshow lijkt het wel een beetje. En die man die zit hier helemaal in zijn eentje. Aan de andere kant, hij zit met gezicht naar het Jackson Park toe. Waar een vierkant parkje, vlakbij het Louisiana State Museum, met een heel groot beeld van Andrew Jackson erin. De man die de overwinning van de noordelijken een feit deed worden ten opzichte van de zuidelijken, tegen generaal Robert E. Lee. En ik vind het al een beetje een controversiële plek, omdat de zuidelijken helemaal niet zo blij waren met de Yankees. En, nou, die meneer Jackson die staat hier dus helemaal midden in het park. Een prachtig ruitenstandbeeld. Zoals je ze ook heel veel in Parijs en Wenen en overal in Europa aantreft.
0: Want eigenlijk is Louisiana qua architectuur en zo, of New Orleans, is niet echt een Amerikaanse stad, hè?
1: Nee, dit is volledig Europees. En dan vooral Frans en Spaanse invloed, dacht ik. Van die prachtig mooie smeedijzeren hekken overal. Oké, dat is de riverboat, I guess.
0: Want er staat aan de andere kant van Jackson Park doorrijden, daar stroomt de Mississippi.
1: Ja.
0: Old Man River.
1: Hier beneden is het bord waar je op kan zien dat in 1682 Robert Chevalier de La Salle claimed the Mississippi Valley from the Gulf of Mexico tot Canada in de naam van de Fransen. Later verkocht, meende ik, Napoleon heel Louisiana voor het luttele bedrag van $10 miljoen. Dat is toch waar?

0: grote haven, New Orleans. Een van de grotere in de wereld.
1: Ja, met New York en Rotterdam. De top 3 van de wereld, hè?
0: Aha. Ja. En hierachter, je hebt hier dan het French Quarter, zogenaamd. En dan hier direct achter zie je dan de zogenaamde skyline van New Orleans. Je ligt dan toch vlak tegen dit French Quarter aan. Het uitgaanscentrum waar we gisteravond waren. En wat wel weer heel commercieel aandoet. Maar nu je er nou loopt, zo 's morgens tegen de middag, dan zie je heel veel toeristen. Het doet het toch wat vriendelijker aan. Dan is er niet zoveel lawaai en alles is wat meer laid back.
1: En kijk aan, wat ziet we door de Mississippi?
0: Ja, we zien een grote radenboot. En dat is de Cotton. De Cotton Blossom. Discovery Cruise staat erop.
1: Een van die oude schepen, ja, zou wel nee nabouwd wezen, maar met zo'n
0: grote rader, scheprader, scheprad erachter.
1: Ja, een steunwieler, zoals ze vroeger zeiden.
0: En die beweegt.
1: Die broest hier een uurtje over de Mississippi.
0: Ja. Zijn die echt druk bezorgd? Een paar mensen zien erachter, dek zit niks.
1: Het is nog te vroeg op de maandagmorgen.
0: Ja.
2: Geweldige stad, New Orleans. Als je zo'n reis maakt, dan zegt ook iedereen in mijn tour zeker naartoe gaan naar New Orleans, naar de Preservation Hall of Jazz en iemand naar het Voodoo Museum en ja, allerlei bezienswaardigheden. De Superdome, niet te vergeten daarbij. Als jij er nou aan terugdenkt aan New Orleans, wat is jou daar nou het meest van bijbleem?
3: Ja, ik vond het een ontzettend mooie stad. Ik denk dat het een van de. Het is helemaal geen. Amerika eigenlijk. Het is een soort van Europese enclave in Amerika. Het is helemaal Frans. En de sfeer vind ik volledig anders als bijvoorbeeld in Houston. En het is allemaal wat dichter op elkaar gebouwd. Er hangt een hele. Relaxte sfeer, vond ik. Dat viel me wel ontzettend op.
2: Hmm. Wat mij ook vooral opvallen was dat het verschil tussen zwart en blank, wat hij in Texas, in Houston en dergelijke heel nadrukkelijk ziet, wat hij ook in Dallas ziet, dat in New Orleans, net hoe je het uitspreekt, dat nog veel minder is. Terwijl die verhouding tussen blank en zwart in New Orleans eigenlijk hetzelfde is, 50-50 ongeveer.
3: Ja, de mensen gaan er toch wat anders met elkaar om, lijkt mij, als in Houston en Dallas en zo.
2: Ja, want ook als je in de geschiedenis terugkijkt, rassen, onlusten, zoals die in andere plaatsen in de West bent, in grotere steden in de West bent, in Atlanta en nu maar op, heb je in New Orleans nooit kind.
3: Nee, ik denk ook dat het komt omdat het vlak bij het Afro-Cubaanse gebied ligt en daar ook allemaal van een groot deel zwarte bevolking had. En men gaat daar gewoon anders met elkaar om en daarom zal het ook wel de Big Easy heten, hè? De grote, gemakkelijke.
2: Ja, een beetje als in navolging van New York, de Big Apple. Want de eigenlijke bijname van New Orleans is Crescent City, hè?
3: Ja.
2: Maar dat is wat verdrongen door de titel van die film, The Big Easy.
3: Ja, en Tipitina's, de bekende club waar er ook in voorkwam. En je kunt daar ook heerlijk aan die Mississippi River, aan die boardwalk kun je lopen, je kunt lekker in het park zitten, je hebt prachtige winkels en je kunt er ook, zoals wij gedaan hebben bij Chez Antoine, kun je fantastisch eten. Dus het gaat allemaal gemoedelijk.
2: Ja,
3: we zagen daar ook een hele club van die, bijvoorbeeld van die, echt een beetje chic uitgedoste negerinnen zitten en zo, die daar ook ontzettend veel lol hadden in toch een iets wat duurdere gelegenheid. En het valt daar toch op dat het een beetje meer mixed is.
2: Hmm, maar ik herinner me ook dat wij bij Pierre Antoine zaten op een morgen. Dat aan de andere kant van de straat waarschijnlijk iemand vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
3: Ja, een blanke jongen.
2: En dat gebeurt dan wel op Zuid-Amerika.
3: Ja, met paarden en een grote club van politieagenten. Toen wij. Je hoorde dus ook dat er toen er 's nachts ook op bij die Esplanade, waar we toen gelopen hebben, een beetje aan het eind van het French Quarter, dat daar ook weer een moord was gepleegd. En dat zal daar wel net zo wezen als in die andere grote steden.
2: Ja, want dat French Quarter door vlak achter aan. Het is niet aan de Esplanade, die komt erop uit. Door hij het bekende Louis Armstrong Parkling. Waar wij trouwens een half uur voorschouwd waren.
3: Ja, je werd over het algemeen gewaarschuwd, omdat er ook in die tijd een paar Europese toeristen in New Orleans doorgeschoten waren. Er was nog een Engelse onderwijzer of zo in die tijd. En het was toen in Florida ook al een beetje zo.
2: Ja, en later nog meerdere trouwens.
3: Ja, precies. En ja, men waarschuwde ons ook van, nou, je moet Frans Kwater blijf een beetje bij elkaar, dit en dit en dat. Maar het viel mij echt ontzettend mee.
2: Hmm. En het op terugkijkt op New Orleans, wat is zo'n... Wat is blijkbaar hang? Wat mis je nou dat je er niet meer bent?
3: Nou ja, dat is Louis Armstrong.

0: Ja.
1: Hier lopen we in het park vlakbij de Rampart Street, North Rampart Street. Een drukke verkeershalen aan de rand van het Friends Quarter. Het park binnen van een van de beroemdste trompetisten in de jazz, Louis Armstrong. En we lopen hier nu recht op het beeld af van Louis Armstrong. Een 3 meter hoog beeld ongeveer, waar hij staat met zijn trompet in zijn linkerhand en zijn onafscheidelijke zakdoek in zijn rechter.
2: Ja. Het is een park wat hier nogal berucht is, hè?
1: Het park is berucht. Als je er s'avonds moet je er niet ingaan, zeg ik de mensen die het kunnen weten. Maar verder heb je hier ook nog verschillende zaken die met kunst te maken hebben. En ja, Louis Armstrong behoeft eigenlijk helemaal geen nadere verklaring. Het was een van de eerste grote zwarte jazz-trompetisten. Daarvoor had je nog de bekende Buddy Bolden. Man die, waarvan het verhaal gaat dat je als hij aan de ene kant van de Mississippi stond, je aan de andere kant kon horen. En er was nog een man die heette Freddie Keppert, die is niet zo bekend. Dat waren voorgangers van Louis Armstrong. En Louis Armstrong die kent iedereen natuurlijk van zijn werk met de Hot Five, de Hot Seven en later met zijn eigen band. Een tijdje heeft zijn vrouw nog piano bij hem gespeeld. Dat was Lil Hardin. En er zijn hele beroemde clarinetisten uit zijn band voorgekomen. Bijvoorbeeld Barney Begar, Edmund Hall. Ook trombonisten als Kid Ory kun je natuurlijk nooit vergeten. Een hele beroemde man uit een creole uit de Creoolse mannen uit New Orleans. En ja, hij is ereburger van New Orleans. Was graag gezien een gast op het Witte Huis enzovoort enzovoort. Ja, een zwarte man waar ze dan toch een park voor ingericht hebben. En wat je hier verder ziet is dat zwarte mensen alleen maar het vieze werk doen. En de blanken een beetje opzichtig zijn en in de betere banen zitten. Dus dat geldt dus voor Armstrong niet. Hier is de most famous citizen of New Orleans.

0: face in the street.
1: Als je door het Vieux-Carré, het French Quarter loopt, dan heb je alle straten bijna een muzikale bijklank eigenlijk.
2: Ja. Basin Street, dat is een heel beroemd nummer van bijvoorbeeld Louis Armstrong. En je hebt, daar komt weer een fiaker aan, dat is zo'n karretje die je ook in Wenen ziet, die mensen, die toeristen rondleiden. En bezig de Esplanade, dat is bijvoorbeeld iets wat je in nummers van Dr. John weer terugvindt. U hoort even de gids. Mooie smeedijzeren fiaker, Mid-City Carriages. Helemaal in het wit. Er zitten ongeveer 6 toeristen in. We gaan nou links om de bocht.
1: Bourbon Street uiteraard.
2: Ja, Esplanade, Bourbon Street. Die kennen we van Sting en van vele andere. Basin Street, Esplanade zei ik al. Dauphin Street. En alles heeft hier inderdaad het muzikale. Er wordt ook verschrikkelijk veel muziek gemaakt, hè, hier natuurlijk in New Orleans. The City of Jazz.
1: En niet alleen dat de stratennaam hebt, maar beroemde figuren. Louis Armstrong, Old Setsmo hier op het standbeeld bij. Maar ook Marie Laveau, ja, Jean Lafitte, dat soort mensen.
2: Marie Laveau was de voodoo queen van New Orleans. Jean Lafitte was dan de bekende zeerover die met een Robin Hood instelling. Dus bij de armen zeer gezien was. Ja, het zijn veel memorabele plaatsen hier natuurlijk.
1: Historische plek.
2: Ja. Eigenlijk, dat hele Franse kwartier is volledig. Dat lijkt wel of het onder monumenten zo staat, laten we zo zeggen. Alles is ook. Ze knappen het ook echt op en zo. En ze weten precies dat er natuurlijk veel geld in te verdienen is hier.
1: Het is Frans, Spaans en Creools eigenlijk.
2: Ja, het is echt hartstikke mooi. Een mooie stad.

0: Het is toch wel een hele andere club dan Tipitina's, Harry?
1: Ja, Tipitina's, dat was helaas gesloten. We waren er op een maandag en dan wordt er niet gespeeld. Ja, dit is... wij hoorden hier eerst Dr. John. Wij dachten dat Dr. John hier speelde.
0: Dat was een steeg hier vlakbij,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja. En je moest door zo'n hek en dan zo'n sluis. En dan kwam je eigenlijk in zo'n prachtige... Ja, patio als het ware, een hele grote patio waar je terecht.
0: Ja, maar als je naar boven kijkt, dan zie je gewoon de stenen die zich omhoog.
1: Ja.
0: Je zit gewoon buiten.
1: Ja, dat is fantastisch hier. Zie je overal mensen met grote cocktails, achterover geleund in stoelen. En dan, dan zie je ineens zo'n gelikte zo'n nachtcluborkest, maar die dan alleen maar New Orleans muziek speelt. Hè? Hoe heet het eigenlijk?
0: Willie Lockett in de Blue Notes.
1: Ah, Willie Lockett. Een hele dikke, gezellige neger die de mensen ook uitnodigt hier.
0: Ze weten dat hij dat trouwens. Maar wel een heel andere club dan die we vanmiddag zagen van dan Tipitina's. Die ligt trouwens ook buiten het centrum.
1: Ja, ja, ja.
0: We zitten hier nou weer... Waar zitten we precies?
1: Wij zitten hier op Congress, dat is weer een zijstraat van Bourbon Street. Het zijn allemaal straten die op elkaar, die loodrecht op elkaar staan. En,
0: ja, dat zijn allemaal wel dingen die op...
1: Dit is niet zo ver van de Jackson Park af. Als je dit uitloopt en je gaat naar links, dan kom je Jackson Park uit. Ja. Vlak bij Towers, bij die hele grote...
0: Plaatszaak, waar we vanmiddag waren.
1: Ja.
0: Tipitina's ligt veel meer buiten het centrum. En datzelfde geldt voor Snug Harbor trouwens ook. In deze omgeving van French Quarter, ja, daar rijden een aantal clubs. En dit is wel een van de bekendste rhythms.
1: Ja.
0: Nou, laat nog maar eens zo'n
1: prachtige...
0: een van die cocktails bestellen.
1: Ja, ik zie allemaal van die prachtige kleurtjes hier rondom. En allemaal mooie dames die brengen dat echt ter plekke. Ja, is het?

0: Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint. De grote componist, producer, arrangeur uit New Orleans.
1: Ja, een man die vreselijk veel hits heeft geschreven. Dit nummer onder andere. Happiness, Southern Nights voor Clint Campbell en een heleboel andere.
0: Bourbon Street.
1: Ja.
0: Enzovoort.
1: Ja.
0: Dovuur, Professor Longhair.
1: Ja, en direct daarna Dr. John with Basin Street Blues.
0: Ja. En wij eindigen deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Maria Muldaur op het Blacktop label. En met een van de eigenaren daarvan, Neumann Scott, de komende week nog een gesprek. En wat de volgende week zit, dat hoor je aan het eind van deze uitzending. Paul Meeldijk deed de techniek en samenstelling en presentatie. Albert Haar en Harry Musquet.
2: Goed gaan. Volgende week in Harry's Blues.
3: In de 70e jaren ontstond een geheel nieuwe muzieksoort. De funk, een combinatie van jazz en blues. George Porter Jr. is de bassist van de Meters, een legendarische groep uit New Orleans met onder andere Art Neville. Een ontmoeting op Congo Square.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: Het komt van het album Sometimes van QB and the Blizzards. En dat was best een goed album, maar de verkoop was zo teleurstellend dat de band er een punt achter zette. Al volgden er later nog wel een paar comebacks. QB and the Blizzards, Every Time.

QB and the Blizzards, Every Time. Sugar Ray Nausea was de zanger van Roomful of Blues en Ronnie Earl and the Broadcasters. En hij heeft nu zijn eigen band, Sugar Ray and the Blue Tones. Dit komt van zijn album Don't Stand in My Way. Sugar Ray, F. Lee Bailey Blues.

Sugar Ray, Ethel Bailey Blues. Champion Jack Dupree uit New Orleans maakte in de jaren 50 platen voor King en Atlantic Records. En in 1954 ging hij op reis. Hij woonde in Chicago, Detroit, Los Angeles en New York. En op 79-jarige leeftijd keerde hij terug naar New Orleans, waar hij dit album opnam. Back Home in New Orleans. Champion Jack Dupree. Lonesome Bedroom.

Champion Jack Dupree, Lonesome Bedroom. Little Mike and the Tornadoes, dat is een moderne band die de oude 50er jaren sound van de Chess Studios in ere probeert te houden. En dat lukt ze aardig. Dit komt van het album Flint's Place. Little Mike, rather be lying with you than to you.

Little Mike, rather be lying with you than to you. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana maakte 46 albums, maar hij kreeg op zijn oude dag nog een Grammy Award voor het beste traditionele bluesalbum van het jaar. En hij was als gitarist een voorbeeld voor Frank Zappa. Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip.

Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip. Willie Copps, dat is een mondharmonica-speler uit Arkansas. En zijn nummers zijn al opgenomen door John Mayall en de Bluesbreakers, Al Cooper, Ike en Tina Turner, Stephen Stills, Albert King, Junior Wells, Luther Allison, Gary Moore en de Allman Brothers Band. Dit is een nummer van Eddie Boyd en Q.B. and the Blizzards produceerde een prachtige versie op het album Desolation. Willie Copps, Five Long Years.

Willie Copps, Five Long Years. Het is een van zijn favoriete nummers, zei Elton John onlangs in een interview. En Harry Musquet zou zoiets nooit schrijven, laat staan zingen, maar van Elton John kon hij het hebben. Het komt van het album Sleepin' in the Past. Het werd een hit in Engeland en Amerika en het werd zelfs een nummer 1 hit in Denemarken. Elton John, Club at the End of the Street.

Elton John, Club at the End of the Street. Johnny Adams uit Louisiana, dat was echt een topzanger. Hij maakte rock, blues, soul, zydeco en jazz records. En dit is een prachtig nummer van zijn streekgenoot Bobby Charles, die als teenager al See You Later, Alligator schreef. Het komt van zijn album Man of My World, Johnny Adams. I Don't Want to Know.

Johnny Adams, I Don't Want To Know. Johnny Copeland zette samen met Ellet Collins de blues op de kaart in Houston. Later verhuisde hij naar New York omdat daar meer werk was. En hij overleed tijdens een hartoperatie. Dit komt van zijn album Texas Twister. Johnny Copeland, Honky Tonkin'.

Johnny Copeland, Honky Tonkin, Professor Longhair, dat is een legendarische bluespianist uit New Orleans. Als hij niet toerde, trad hij iedere avond op in het clubcircuit. En uit heel Amerika kwamen bluestoeristen naar Louisiana om Professor Longhair in zijn eigen omgeving aan het werk te zien. Professor Longhair, every day, every night.

Professor Longhair, Every Day, Every Night. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een boegbeeld binnen de vaderlandse blues scene en een gepassioneerd Drenthe promotor. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Joe Guitar Hughes, dat was een bluesgitarist uit Texas. Hij was gitarist bij Little Richard en Bobby Bland en hij stond onder contract bij het Nederlandse platenlabel Double Trouble Blues uit Amersfoort. Hij overleed in 2003 aan de gevolgen van een hartinfarct en dit komt van het album Me and My Blues. Joe Guitar Hughes. Put it right in.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending voor de kerstdagen. Dat bent toch altijd weer wat speciale uitzendingen, zo rond kerst en old en nee. Maar in deze uitzending een mix aan muziek. Een beetje wat Cajun-achtige muziek van Sean Ardoin, Edgy Crawdaddy en John Blues. Dat is echt de ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen. Drie bijzondere uitvoeringen van het nummer Let's Make It. Het origineel van John Lee Hooker natuurlijk, maar ook Cube in the Blizzards. We beginnen met de Quacksalver Band, Feeling Something.

De Greg Silver Band uit Philadelphia. Ja, Philadelphia, Amerika. Hij doorspeelt, dan speel je over het hele continent, zou je kunnen zeggen, of het hele land. Ze deden onder andere met een paar keer zelfs, in 2018 en 2019, aan de International Blues Challenge in Memphis. Dat is de soort finale, zeg maar, van al die mensen die een lokale Blues Award kreeg, de Dutch Blues Award winnaars, die gaat er ook elke keer naartoe. Dit is van een EP die ze uitgebracht hebben, de EP The Parade, de Greg Silver Band. We blijven een beetje in de buurt, want dit is een bandje uit Memphis, samen met Charles Ponder, en dat is een zanger uit Clarksdale. Ja, het is een beetje het centrum van de blues, waar het Bluesmuseum ook gesticht, het Delta Blues Museum. Die hebben een cd uitgebracht onder de titel Jim Crow's Shadow. Jim Crow, dat waren de wetten die de zwarte mensen onder de doem moesten houden. De discriminatoire wetten, zo kun je het zeggen. Ja. Jim Crow, en dit is in de shadow van Jim Crow. Niet al te best eigenlijk. The Lizard Kings samen met Charles Ponder, She's Gone So Long.

The Lizard King samen met Charles Ponder van de cd Jim Crow's Shadow. She's Gone So Long. Toen Harry Musquet en ik in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, toen reisden wij door het zuiden van Amerika, van Houston naar Port Arthur. En toen in de richting van Baton Rouge. En dan zit je in het, in het Cajun gebied, zou je kunnen zeggen. Ik weet nog wel dat we overnachten toen het een keer in het plaatsje Crowley. Dan zit je in het Cajun gebied, zou je kunnen zeggen. Ik weet nog wel dat we overnachten toen het een keer in het plaatsje Crowley.

0: Younes, het centrum van de Cajun muziek. De volgende artiest, Jean Adouin, die is door geboren in Younes. En dat is ook echt een Cajun man. De man van de mondharmonica, de Zydeco en de Cajun. Want dat hoort erbij. Hij speelt samen met Cat Dyson en dat is een gitariste. Een hele bekende gitariste die met allerlei bekende mensen gespeeld heeft. Onder andere met Prince gespeeld heeft. Ook vaker met Cyndi Lauper op toergang en platenopnaam. Nou, en die combinatie van Jean Adouin en Cat Dyson, dat heeft een hele mooie cd opgeleverd. Coronation Relationships. En door van het nummer No One Hears My... Nee, het nummer Gone.
1: A time in every relationship when you have to ask yourself what you're really fighting for. Is it worth it? It ain't supposed to be that hard. When they for you, they for you. You ain't gotta fight for that.

I'm out, I'm gone. De accordeon van Jean Ardoin en de gitaar van Kit Dyson van de CD Coronacation Relationships. Toch al heel bijzonder dat dat zo'n ding in deze tijd ontstiet. Zo straks ook al zing No One Hears My Prayers, want dat is het volgende stuk wat ik ga draaien. Dat komt van de CD Daydreams in Blue. Anthony Carracci, dat is een man die speelde bij Sugar Ray en de Blue Tones. En ook bij Ronnie Earl en de Broadcasters. Man die best wat gedaan heeft. In 2008 werd hij genomineerd voor 2 WC Handy Awards. En nu is er een nieuwe CD van hem uitgekomen, Daydreams in Blue. Ik draai een nummer waarop de gitaarsolo gedaan wordt door Walter Trout. Dus No One Hears My Prayers.

Anthony Geraci, No One Hears My Prayers, met mooi gitaarwerk van Walter Trout van de cd Daydreams in Blue. A.T. Crawdaddy, dat is de artiestennaam van Angelo Rossi. En Angelo Rossi, dat was een man die vroeger speelde bij Jefferson Starship. Dat was weer de opvolger van Jefferson Airplane. Zitten we dus in Californië. Hij speelde ook bij andere mensen nu te Californië. Jaco Pastorius, Huey Lewis onder andere, Kit Anderson. Hij speelt op het nummer wat ik draai met John Blues Boyd. John Blues Boyd, dat is een echte bluesman uit Mississippi. Die twee die hebben elkaar blijkbaar gevonden op de cd Stepping Out, 10 Long Years.

0: Nummer van B.B. King, 10 Long Years, zong de John Blues Boyd. En staat op de cd van A.T. Crawdaddy, de cd Steppin' Out. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat de liefhebbers van de muziek van Cube in the Blizzards ongetwijfeld wel kent. Je kunt het ook horen in het Cube Museum in Grollo. Elke vrijdag, zaterdag en zondag is het geopend. Cube in the Blizzards, de band uit Assen, die geassocieerd wordt met Grollo, maar door maar vrij kort verbleven bent trouwens. Dit is van de eerste LP, de LP Desolation. Het is een nummer van John Lee Hooker. Straks het origineel, maar eerst de uitvoering van Cube uit 1966. Let's make it.
1: Jamaica right now, not tomorrow night, baby, mean right now, let's make it pretty, baby, let's make it right now, yeah.

0: some mingo right now.
1: Minuut 16, Let's Make It van Cuby and the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Het was oorspronkelijk het is opgenomen in 1961. U bracht in 62 op de LP Burning van John Lee Hooker. John Lee Hooker die merkte die LP toen samen met de Funk Brothers. En de Funk Brothers dat was een groep studiomuzikanten die op allerlei nummers mitspeelden. Met Papa Was a Rolling Stone bijvoorbeeld, The Tears of a Clown, Ain't No Mountain High Enough. Nou, dat geeft dan de volgende versie, de originele versie van Let's Make It met John Lee Hooker.

Het origineel uit 1962, John Lee Hooker, Detroit heet dan eigenlijk over. Hè? En dat soundje, dat Detroit soundje met die blazers erbij, dat hoor je ook heel duidelijk. De derde versie, dat is weer een totaal andere versie. Die komt uit Californië van een bandje dat heette de Crawdaddies. Komt uit het zuiden van Californië, eind 70 jaren opgericht. Dit is ook uit 1979. Een productie van een man die ook wel betrokken was bij het nummer Inagada Davida van Iron Butterfly. De Crawdaddies met hun versie van Let's Make It.

De Crawdad is uit Californië met hun versie van Let's Make It. Kunt horen dat ze goed lusten hebben naar Engelse groepen als bijvoorbeeld The Pretty Things. Het origineel van John Lee Hooker was uit 1962. En we begonnen met een versie uit provincie uit Drenthe. Cuby and the Blizzards van de LP Desolation uit 1966. Daniel Eriksson, daar gaan we naartoe. Een man, een gitarist uit Noorwegen, maar die muziek maakt die heel veel met Mississippi en met de Delta te maken heeft. Uitstekende gitarist die tal van lofuitingen van Jan en alle mannen kreeg heeft. Een nieuwe cd van hem, Barefoot Among Scarecrows, net uit te komen, door op een nummer wat hij speelt samen met Sonny Landreth. Prachtig nummer, Fire the Clay.

mooie combinatie. Dit is de twee gitaren van Daniel Erickson en Sonny Landreth van de cd Barefoot Among Scarecrows. Het nummer is Fire the Clay. Annie Piper, daar draaiden we vorige week een stuk van in het kader van drie uitvoeringen van Build for Comfort van Howlin' Wolf. Mooie cd die van Annie Piper, Annie Piper, Blow Up Doll en daarvan Get Right Church.

onderdelen van de nieuwe cd van Annie Piper, de cd Blow Up Doll. En je hoort een Bob Shoemaker, dat is de zanger-gitarist van de band. Af en toe zingt ook Annie Piper er wel bij, maar ze speelt met name gitaar in, op de nummers. Het volgende stuk is van Angus Gill. Angus Gill, dat is een man uit Australië. Een zeer veelzijdig man. Singer-songwriter, producer, engineer, maar ook comediant. En zo begon hij eigenlijk een beetje op 10-jarige leeftijd in een openluchtmuseum in zijn woonplaatsen. Wachopee in Australië. En later, toen hij wat groter was, toen mocht hij zelfs optreden in het VUR-programma van Chris Christofferson. En hij was een van de jongste Australiërs die ooit optraden bij de Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee. Dus een man die uit de plattelandswereld komt, zeg maar, uit de countrywereld komt. Door is een nieuwe cd van u te komen, 3 Minute Movies. En daarop zingt hij een heel mooi nummer samen met Steve Earle, The New Old Me.

Angus Gill en Steve Earle in een mooi nummer, een mooi duet. The New Old Me van de cd 3 Minute Movies. Soms zijn hij cd's waar hij eigenlijk meer nummers van wil draaien. Meestal draai ik maar één nummer van de cd. Maar er zijn cd's waarvan hij denkt, ja, dan moet er toch nog eigenlijk een keer in de bij. Johnny Nicholas, dat draaide ik vorige week. De man die heel veel omzwervingen maakte door de muziek. Onder andere Asleep at the Wheel. Maar hij kwam weer terug in Louisiana, waar hij zijn wortels ligt. Dommelke de cd Mistaken Identity.

heerlijke muziek, prachtige muziek van Johnny Nicholas, de CD Mistaken Identity, en Medore Kasdaging met Indigo. Het is Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Ruben Ester. En we hebben nog één nummer te gaan en we willen toch een beetje swingen de kerstdagen in. Dat doen we met de Engelse gitarist Mick Clark, Santa Goes Rockin'.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Island is het laatste album van de band in de originele bezetting uit 1977. Het is opnieuw een compositie van Robbie Robinson en het wordt gezongen door Richard Manuel. The band, Right as Rain.

The Band, Right as Rain. Cyndi Lauper, dat is de alweer 70-jarige zangeres uit New York. En haar oeuvre bestaat uit 23 albums, 27 hits en 4 nummer 1 hits. En ze maakte met de band Blue Angel ook nog 4 albums. Dit is de titelsong van een album uit 2003. Cyndi Lauper, At Last.

Cyndi Lauper, At Last. Jace Everett, dat is een singer-songwriter uit Indiana. Hij ging studeren aan de Belmont University in Nashville en hij begon daar ook op te treden en dat leverde een contract op bij Epic Records. Intussen heeft hij 7 albums gemaakt, heeft 2 hits en hij schreef Your Man. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika voor Josh Turner. Jace Everett, Everything I Want.

Jace Everett, Everything I Want. Kevin Connolly uit Massachusetts heeft Ierse roots en van jongs af aan is hij een fanatieke fan van Van Morrison. Hij woonde enige tijd in Italië en terug in Amerika stelde hij een band samen en sindsdien is hij vooral actief in het clubcircuit van Boston. Dit komt van zijn album Long Conversation. Kevin Connolly, When You Fall in Love.

Kevin Connolly, When You Fall In Love. Bob Pikett, dat is een singer-songwriter uit New Hampshire. Hij begon ooit lang geleden als voorprogramma voor Alison Krauss. Hij vormde enige tijd een songwriters-duo met Slade Cleaves en tegenwoordig is hij de partner van zangeres Amanda Shires uit High Women. De man heeft intussen 15 albums gemaakt. Bob Pikett, Girl From Arkansas.

Rod Pikett, Girl from Arkansas. Mike Younger, dat was een dakloze straatzanger uit New Orleans. En tijdens een optreden voor een lokaal radiostation hoorde Rodney Crowell hem toevallig. En hij maakte als producer het album Something's

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Southernality van A Thousand Horses is het album van deze week. En de band zit duidelijk in de hoek van Chris Stapleton, de Steelwoods en Luke Combs. Country rock met een rauw randje. En de heren schrijven hun eigen materiaal. A Thousand Horses. Heaven is Close.

1000 Horses. Heaven is Close. Brian Keene, dat is een beroemde Amerikaanse componist en gitarist. Hij won al meerdere Emmy en Grammy Awards. Maar dit is een andere Brian Keene. Een obscure singer-songwriter uit South Carolina. En hij maakte zijn album bij het kleine Mixorama Records in Austin. Brian Keene, I Ain't Even Lonely.

Brian Keane, I Ain't Even Lonely. Caleb Johnson uit North Carolina was winnaar van de tv-show American Idol. Hij was zanger van de band Elijah Hooker. Intussen heeft hij een nieuwe band, Caleb Johnson and the Ramblin' Saints. En dit komt van zijn debuutalbum als soloartiest, Testify. Caleb Johnson, Only One.

0: Caleb Johnson, Only One. Nathan Hamilton, dat is een singer-songwriter uit Austin en hij is al meer dan 30 jaar actief als gitarist in de band The Good Medicine Band. Dit komt van zijn soloalbum All for Love and Wages. Nathan Hamilton, Dirt in the Wound.
1: When the fortunes were dealt,

Nathan Hamilton, Dirt in the Wound. Solomon Burke uit Philadelphia nam voor zijn album Don't Give Up On Me nummers op van beroemde songwriters zoals Tom Waits, Joe Henry, Brian Wilson, Bob Dylan, Elvis Costello. En dit is een compositie van Van Morrison, Solomon Burke, Only a Dream.

dreams.

Solomon Burke, Only a Dream. Magic, dat is een album van Bruce Springsteen uit 2007. Hij componeerde alle nummers zelf en de complete E Street Band was van de partij, met de gitaristen Niels Lofgren en Stevie Van Zandt en Clarence Clemens op saxofoon. Bruce Springsteen, Long Walk Home.

Bruce Springsteen, Long Walk Home. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Peter Oliva, dat is een singer-songwriter uit Californië en hij debuteerde met het album Postcard from the Promised Land met Gene Parsons uit The Byrds als steelgitarist en de gitarist Mike Hardwick uit de band van Eliza Gilkison. Peter Oliva, Crimson Trails.

0: wash the dust from his throat.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trenthe.
2: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Het is voor de Pinksten en dat betekent dat er het een en het ander aan festivals aan zit te komen. Rips en Blues in Rolte, 4, 5 en 6 juni. En een week daarna dan is het grote Holland International Blues Festival in Grollo. Dus muziek van die beide festivals. En daarom begonnen wij met Sess Jordan. Uitstekende zangeres die van oorsprong uit Australië komt, maar al heel veel in Nederland opgetreden heeft. En zij treedt op bij Rips en Blues. Hier is ze met Still the World Goes Around. Still!

Female Power Blues, zo wordt ook wel het doen. Dit is een muziek van Sess Jordan van hun nieuwe cd The Bitches Blues. En zij is te zien op Rips and Blues op 4, 5 en 6 juni in Ralte. We gaan naar een groep met een heel rare naam. Marky Blue and Rick Latina Project. Dat stiet eigenlijk voor twee personen. Jeanette Marky, zij is de zangeres van het duo, zou je kunnen zeggen. Ooit begon als een showgirl in Las Vegas. En op gitaar is dat Rick Latina. En dat is een man die een beetje speelt in de sfeer van Robin Ford, B.B. King, Larry Carlton en dat soort mensen. Hij zat trouwens ook een hele tijd in de begeleidingsband van Waylon Jennings. In 2015 debuteerden ze. En dit is een nummer van hun nieuwe cd, Jumping the Broom, Bad for Real.

Marky Blue en Rick Latina Project, Bad for Real. Van de cd Jumping the Broom. Het is allemaal een beetje van dit soort muziek. Een stevige muziek waar hij lekker in de auto met opdienen kunt. De volgende is een heel aparte naam. Ik had er nog nooit van gehoord. Cezuzu. Ik denk van ja, wat zal dat nou voor een band wezen? Het is van een duo van John en James Nolan. Ze komt uit New Hampshire, Amerika dus, de oostkusten van Amerika. Al een hele tijd bij elkaar. In 1994 brachten ze het eerste album uit. En het laatste album, dat is in 2002, denk ik, uitgekomen. Dus er zit een hele pauze tussen. Every Mile was daar. En nu is er weer een nieuwe cd uitgekomen. Ze bent eigenlijk weer bij elkaar gekomen. Ze begint Titi uit elkaar geweest. Here Again, Retrospective 2022. Cezuzu met Better Days.

0: Ja, gek dat je soms door een titel op het verkeerde benen zet kunt worden. Want ik dacht in eerste instantie, misschien zou het een nummer van Bruce Springsteen kunnen wezen. Maar dat is het niet. Say Zuzu, dat is de naam van de band, komt van de CD Here Again. Maar als je nog het nummer lustert en je hoort die mondharmonica en zo dan, dan zou dat Best Better Days van Bruce Springsteen kunnen wezen van de LP Lucky Town uit 1992. Maar nogmaals, Say Zuzu, dat was het. Wilco, dat is een bandje wat al jaren bestaat, vanaf 2006 zo ongeveer. Jeff Tweedy, dat is de grote man van Wilco. Hij brengt daarnaast ook wel solo dingen uit. Maar er is een nieuwe CD uitgekomen van Wilco. En deze keer heeft hij toch wel tamelijk duidelijke keuzen voor de country kant. De Amerikanen hebben alles weer met country te maken. Soms ook wel een beetje blues erbij, maar dit is duidelijk de country kant van Wilco, de CD. Tired of taking it out on you, falling apart.
1: 2, 3, 4...

0: is er gewoon, want hij wil per se in de muziek aan het werk. Nou, gelukkig is hem dat uiteindelijk ook lukt. Dit is zijn debuut-cd, de cd Neon Blue. En het nummer wat ik draai, dat is wel een beetje een bijzonder nummer. River in the Rain. Dat is een nummer van Roger Miller. En Roger Miller, dat is een tamelijk bekende componist in Amerika. Bijvoorbeeld van het nummer King of the Road. De meesten die kent dat wel. River in the Rain is ook opgenomen door Alison Krauss. En het is onderdeel van de musical The Big River. Van het verhaal van Mark Twain over Huckleberry Finn. En dan wordt het gezongen door Lady Gaga. Maar nou in de oorspronkelijke uitvoering van de componist Joshua Hadley, River in the Rain.
1: River

0: De liefhebbers van een mooie ballad, Joshua Hadley, River in the Rain, van zijn album Neon Blue. Dat hoor je allemaal in Harris Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer recht is scheepsrecht, drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En op de nieuwe cd van Seth Jordan, de cd Bitches Blues, daar tref ik het nummer Sailing Shoes aan. En ik denk, hey, dat klinkt me heel bekend in de oren. Nou, het origineel is inderdaad van Little Feat, geschreven door Lowell George. En de uitvoering die hij als eerste hoort, die is dus van Seth Jordan.
1: You're going straight to hell, that's what you are.

2022. Seth Jordan met haar versie van Sailing Shoes. Precies 50 jaar geleden, want in 1972 werd het origineel opgenomen door de Amerikaanse band Little Feat. De band van Bill Payne en van de man die dit nummer schreef heeft, dat is Lowell George uiteraard. Stond de tweede cd van Little Feat. De eerste cd die was door, ja, één bisveur denk ik, twee jaar ervoor. En de derde cd was Dixie Chicken. Dat zijn de meest bekende cd's eigenlijk. Het was ook de cd, of de LP was het toen nog, waarop Roy Ostrada voor de laatste keer de bas opspeelde. Door nou vertrok hij bij Little Feat. U 1972, de Sailing Shoes van Little Feat. Lady.

Het origineel nu. Denk je 172 van Little Feet, het origineel van Sailing Shoes. Nou, we hadden een versie uit Canada van Seth Jordans en de Champagne Hookers. Zo heet hun begeleidingsband. Een versie uit Amerika. En we hebben nog een versie uit Australië, namelijk van Annie Piper. Annie Piper is een goede zangeres, maar tegelijkertijd ook een uitstekende bassiste. Die al een stuk of 8 cd's uitgebracht heeft. En dit is uit 2020 van de cd Blow Up Doll. Daar zijn een aantal nummers op covered. Onder andere Pink Cadillac van Bruce Springsteen en Built for Comfort van Willie Dixon. Met een hele goede gitarist erbij. Luister maar eens naar Paul Schumacher. Uitstekende gitarist. Annie Piper. Haar versie van The Sailing Shoes.

derde aflevering of de derde versie van The Sailing Shoes. Het verhaal over cocaïne en hash, over cocaïne en pot. Van Annie Piper, dat was de les uit 2020. De eerste was uit 2022 van Seth Jordan. En het origineel uit 1972, eigenlijk onovertreffend natuurlijk, was van Little Feat. We draaien nog een stuk van die cd van Mikey Blue Rick Latina Project. De cd Jump in the Broom, het nummer Little Betty.

Best een hele aardige cd, hoor. Deze cd van Marky Blue Rick Latina Project. Een lange naam. Cd Jumping the Broom. En de zangeres in dit nummer was Jeanette Markey, Marky Blue. En de gitarist Rick Latina. Little Betty was dat. Ik moet even wat rechtzetten. Want het volgende nummer dat is For the Birds van Aaron Rattier. En dat is een nummer wat in een musical zit. Een musical die in 2018 in Utrecht komt, Star is Born. En dat wordt gezongen door Lady Gaga. En ik heb eerder gezegd van dat Lady Gaga een nummer zong in de musical Big River in 1984, maar dat was dus verkeerd. Dat hoort A Star is Born to Win. Dat nummer dat is mede gecomponeerd door die Aaron Rattier. En ik draai een nummer van zijn debuut-cd, de Single White Dreamer, net dit jaar uitgekomen. Aaron Rattier met For the Birds.

Tiddly-tee-tee. Aaron Retier. Retier. Ja, hoe heet het? Maar spreken weet ik niet precies of het een Fransman is. Het is geen Canadees volgens mij. Een Amerikaan, Aaron Retier. For the Birds, dat was het nummer van de CD Single White Dreamer. Nou, de volgende, die weet ik zeker dat dat een Engelsman is. Paul Carrack. Man die al jaren actief is, misschien wel. Nou, hij is van 1951, dus hij is toch al dikke 70 jaar is hij. En daarvan ook vast wel 50 jaar actief in de muziek. Eerder speelde hij bij de band Ace en later bij Mike and the Mechanics. En een van zijn bekendste nummers, dat is The Living Years. Ik zag hem ooit bij, in Berlijn bij de uitvoering van The Wall van Pink Floyd. Daar speelde hij ook in mid. En wij hadden toen een tijd backstage passes. En we mogen achter het toneel en we mogen met die man praten. En ook met Paul Carrack. Dus ik heb er hele goede herinneringen aan Paul Carrack. Hij treedt op het Rips and Blues Festival in Rolte. En misschien zingt hij dit nummer ook wel van zijn cd uit 2021. De cd One on One, het nummer A Long Way to Go.

Lekkere groove in dit nummer van Paul Carrack, A Long Way To Go, van zijn nieuwe cd One On One. Tijd om nog een nummer te draaien van die cd van Marky Blue Rick Latina Project, Where Are You?

Mikey Blue, Rick Latina Project met Where Are You? Ben je gehad besluiten met een nummer van Muskee? Maar ik zeg eerst nog even dat Harry's Blue samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in de hand van Martin Fuller. En we draaien een nummer van Muskee. Ja, hoe kan het ook eigenlijk ook anders in Harry's Blues? Van de Legend uit 1983, Geronimo Weeps.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is een nummer van Ray Charles uit 1955 en het werd maar liefst 334 keer gecoverd, onder meer door Conway Twitty, Eddie Cochran, The Animals, The Righteous Brothers, Frank Sinatra, The Beatles, The Blues Band, The Dixie Chicks en Jimmy Barnes. Maar dit is de originele opname van Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So.

Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So. Dennis LeCourier uit New Jersey was jaren de zanger van Dr. Hook. Hij zong de wereldhit Sylvia's Mother. Dat nummer stond in 42 landen op nummer 1. Tegenwoordig woont hij in Engeland en daar toerde hij met Bill Wyman's Rhythm Kings. En hij werkt er nu als soloartiest. Dennis LeCourier, Dikke Pony.

high. Dennis Locorio, Dick a Pony. Het was de B-kant van de single You Better Move On van Arthur Alexander. En dat nummer werd later gecoverd door Johnny Kidd en The Pirates, Cilla Black, The Beatles, Jerry and the Pacemakers, Dave Edmunds, Susie Quattro, Lee Curtis, Clyde McFadder en Van Morrison met Linda Gale Lewis. Arthur Alexander, A Shot of Rhythm and Blues.

Arthur Alexander, A Shot of Rhythm and Blues. The Vines, dat is de band van zanger-gitarist Greg Nicholls uit Australië. En de band toerde regelmatig door Amerika. En dan namen de heren hun albums, dat zijn er intussen 9, altijd op in Woodstock. The Vines, I'm Only Sleeping.

The Vines, I'm Only Sleeping. The Coasters, dat is een band uit Los Angeles. De band werd groot met nummers van Jerry Lieber en Mike Stoller, twee songwriters uit New York. En dat leverde vier nummer 1 hits op in Amerika en in totaliteit zou de band 16 hits scoren. The Coasters, Searching.

The Coasters, Searching. The Subways, dat is een Engelse band rond Billy Lunn en Charlotte Cooper. Ze hebben 4 albums gemaakt en ze hebben intussen 7 hitsingles. In Amerika waren ze eigenlijk groter dan in Engeland. En ze zaten dan ook al in Amerika in de tv-shows van David Letterman, Conan O'Brien en Greg Ferguson. The Subways, You've Got to Hide Your Love Away.

The Subways, You've Got to Hide Your Love Away. De Cookies, dat was een onbeduidende meidengroep uit New York. Het waren eigenlijk de achtergrondzangeressen van Ray Charles, Big Joe Turner, Chuck Willis, Tony Orlando, Little Eva, Neil Sedaka en Freddie Scott. En de dames werden pas beroemd toen de Beatles dit nummer coverden op het debuutalbum Please Please Me. De Cookies, Change.

The Cookies, Chains. Willie Mason uit New York had twee ouders die allebei songwriter waren. En hij werd de zanger van een band, Cultivation. Later was hij ook nog de zanger van de band Slow Leslie. En toen werd hij maar singer-songwriter. En in die rol heeft hij intussen 5 soloalbums gemaakt. Willie Mason, Nobody Told Me. MUZIEK

Willie Mason, Nobody Told Me. De Stereophonics, dat is een band uit Wales met zanger Kelly Jones en

albums van deze band werden nummer 1 hits in Engeland. En Kelly Jones is tegenwoordig ook soloartiest. De band is mateloos populair in het Verenigd Koninkrijk en in Amerika. The Stereophonics, Don't Let Me Down.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Chicago Sessions van Rodney Crowell is het album van deze week. En deze Rodney Crowell blijft ook als 70-plusser kwaliteit leveren. Zowel als songwriter, als gitarist, als zanger. Hij scoorde 26 hits in zijn carrière in Amerika, Canada en Australië. En hij had 6 nummer 1 hits in Amerika. Rodney Crowell, Ready to Move On.

Rodney Crowell, Ready to Move On. Grant Lee Phillips, dat is een singer-songwriter uit Californië. Hij staat onder contract bij Rounder Records. Dat is een iets wat elitair platenlabel uit Boston. Grant Lee Phillips is 57 jaar, heeft intussen 10 albums gemaakt en heeft eigenlijk maar één ambitie: mooie muziek maken. Grant Lee Phillips, Here Comes the Sun.

Grantley Phillips, Here Comes the Sun. Harry Nilsson komt uit New York en daar werkt hij op een bank en hij schreef in zijn vrije tijd nummers voor The Monkees, Randy Newman, The Three Dog Night, Glen Campbell en The Yardbirds. Maar in 1994 overleed hij plotseling op 52-jarige leeftijd. Harry Nilsson, She's Leaving Home.

Carrie Nielsen, She's Leaving Home. Het nummer gaat over Julian Lennon, de zoon van John. En de Beatles namen het in 1968 op en vervolgens werd het 518 keer gecoverd. Onder meer door Tom Jones, Diana Ross en de Supremes, Elvis Presley, The Grateful Dead, Steve Lukather en Tony Joe White. En Wilson Pickett zag het helemaal niet zitten om dit nummer op te nemen, maar hij moest het van zijn platenmaatschappij en vervolgens werd het een hit. Wilson Pickett, Hey Jude.

Wilson Pickett, Hey Jude. De debuutsingle van Nina Simone uit North Carolina, I Love You Porky, werd meteen een top 20 hit in Amerika. En vervolgens verkocht ze de rechten van haar debuutalbum, Little Girl Blue, aan de platenmaatschappij Bethlehem Records voor $3000. En toen het album uiteindelijk een bestseller werd, kostte dat haar ruim $1 miljoen. Nina Simone, Revolution.

Nina Simone, Revolution. De Four Tops uit Detroit, dat was de groep van leadzanger Levi Stubbs. En de meeste hits werden geschreven door de huiscomponisten van Motown Records, Holland Dozier en Holland. Levi Stubbs overleed in 2005 en de band zou in totaliteit 49 hits scoren. De Four Tops, Got to Get You Into My Life.

The Four Tops, Got to Get You Into My Life. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gary Puckett komt uit Minnesota, maar hij ging studeren in San Diego en daar werd hij de zanger van de Union Gap. En de band werd ontdekt door producer en songwriter Jerry Fuller en hij schreef de grote hits voor de band, zoals Woman Woman, Young Girl en Lady Willpower. In 1973 begon Jerry Puckett aan een solocarrière en sindsdien toert hij door het nostalgische circuit. Gary Puckett en de Union Gap, Lady Madonna.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de 12e aflevering van onze reis, van onze Way Up North. En deze keer doen wij de stad St. Louis, doen we aan. Gelegen aan de Mississippi. Zeg maar tussen Memphis en Chicago in. 500 kilometer reizen tussen Memphis en St. Louis. En dan kom je op de plek waar als de Missouri ongeveer in de Mississippi terecht komt, hè?
3: Ja, het is veel water daar in ieder geval.
2: Een hele grote rivier. En hij dan in de richting van St. Louis komt, zoals in ons geval, op een vrijdagavond. Op een hele donkere avond, in de achternamiddag. Met zware wolken aan de lucht.
3: Ja,
2: met
3: onweer ook.
2: Hevig onweer erbij. Ja, ja. Auto's die aan de kade van de weg stonden.
3: Het was echt hagelsteen als duveien, zegt ze wel. Maar daar liggen er aardig op.
2: Takken die eraf vervleugd waren. En we waren even bang dat we in tornado terechtkomen waren.
3: Maar. Ja, gelukkig was dat niet zo. En we waren nog vlak bij de afslag van het motel waar we moesten weten.
2: Ja, de reis was op zich goed. En hij dan St. Louis ziet liggen. Ja, dan is er maar één ding wat ogenblikkelijk opvalt.
4: Maar het eerste wat je ziet is zo'n enorme boog. En dat is enorm hoog. Ik weet niet hoe hoog dat wel niet is, maar dat zie je bij ons niet. En dat is een triomfboog. En die is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Dat zie je dus van ontzettend ver af. En daarachter is dus de stad, downtown.
2: Maar wat symboliseert zo'n boog nou voor u? Wat voor idee heb je daar nog bij?
4: Ja, voor mij, ik vind het onzin. Maar ja, het is opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ik vind het ook een beetje vreemd om een boog neer te zetten, opgedragen aan het Amerikaanse volk. Ja, waarvoor eigenlijk? Dat snap ik niet zo goed. Maar aan de andere kant heb je hier we zitten hier aan de riverfront. En dat is de waterkant van de Mississippi. Daar is een heel mooi park bij, waar die boog dan middenin staat. Misschien is het ook wel gewoon zuiver gebouwd als toeristische attractie of zoiets. Dat zal wel. Het valt in ieder geval wel op, moet ik zeggen.
2: Net als de Eiffeltoren in Parijs natuurlijk.
4: Ja, ik denk van dat die mensen gewoon gedacht hebben, nou oké, laten we ook wat neerzetten. Want we moeten toch een soort van punt hebben. Maar verder zit St. Louis. De Mississippi speelt een belangrijke rol natuurlijk. Opnieuw. Heel veel mensen van het zuiden zijn hier naartoe gekomen. Gebleven of niet gebleven. De invloed van de muziek in New Orleans. Blaasmuziek heb hier een heel grote, grote invloed gehad, want hier komt nogal wat jazzcorriveen vandaan. Zoals daar zijn Lester Bowie, Miles Davis, de zanger Bobby McFadden, Bix Beiderbecke heeft hier in de buurt gewoond. Dus latere tijden David Sanborn, die saxofonist. Dus het is altijd een stad geweest waar veel jazz is geweest, maar ook de blues scene is niet helemaal onbelangrijk. Heel vroeg, in 20, 30 jaar liep hier onder andere de legendarische P.D. Wheatstraw rond. Also known as, ook gekend onder de naam van de High Sheriff of Hell, of the Devil's Son-in-Law. En verder van deze tijd, ook al wat ouderen, Henry Townsend, Big Bad Smitty. En er is een vrij bloeiende blues scene hier toch wel in het hierachter gelegen Broadway en een paar bars. En wij willen vanavond eens even kijken wat er verder nog te doen is hier.
5: Stars are shining bright.

0: something larger than me.
1: Henry Townsend met Leave You Alone. 1998 is dit opname van de cd The 88 Blues. Oude baas trouwens, hè?
2: Ja. 90 jaar.
1: Ja, 90 jaar.
2: En mooi, ik vind het hartstikke mooi. En een beetje gebroken stem en zo. En ja, ik heb hem een paar keer metmaakt op de Blues Estafette in Utrecht. Bekende jaarlijkse bluesfestival in het muziekcentrum Vredenburg, waar ik een aantal jaar gepresenteerd heb. Maar daar was Henry Townsend ook. Nog een keer eerder was er ook nog Jack Owen. Die was nog een beetje ouder. Was uit 1904.
1: Ja, we staan met Cap Moton.
2: Ja, ja. Toch mooi zo'n man. Ja, hij komt uit die buurten, hè? Ja, Henry Townsend.
1: Hij is geboren in Shelby in Mississippi. Ja. Dus in de Delta. En hij is de way up north opgegaan.
2: Ja, typisch way up north, man.
1: Ja, alleen hij is in St. Louis blijven hangen dan.
2: Ja.
1: Hij is niet naar Chicago of Detroit gegaan, maar is in St. Louis blijven hangen. En door is hij, met name in de 20 en 30 jaren, was hij door een van de toonaangevende mensen op bluesgebied. We hebben op die zaterdagavond in St. Louis binnen wij ook maar eens helemaal op pad gegaan.
2: Ja, on Broadway was dat.
1: In de brug over.
2: Ja, ook vlakbij het stadion van, hoe heet het nou, de St. Louis Cardinals.
1: Ja, want wij zaten in East St. Louis.
2: Ja.
1: Dat ligt net aan de andere kant van de Mississippi.
2: Ja.
1: Ik weet niet meer welke staat het is trouwens. Moet je hem heel goed nadenken. In Illinois. Dat is in Illinois, want St. Louis ligt in Missouri.
2: Ja, het ligt precies op Tradie.
1: Ja, het ligt net op de andere kant. We gingen door naartoe op die zaterdagavond. Ja, en dan is er op zich van alles te doen natuurlijk. Hij noos een uitgangscentrum toe gaat.
3: We staan hier op Broadway. We staan hier vlak bij de arena waar net de St. Louis Cardinals speelden hebben. Maar er is hier ook aan het eind van Broadway weer verschillende bluesclubs. En wij staan hier tegenover McGuire. Maar hij komt net uit jazz, BB's, jazz, blues en soups. Ik moet je zeggen, dat is een hele mooie tent eigenlijk wel van binnen. Alleen ik vond de muziek van Arthur Williams vond ik niet echt geweldig. Maar verder ziet het hier wel heel gezellig uit. Ik vond het is een leuke zaak met een mooie entourage. Maar nogmaals, ik vond de muziek vond ik niet echt geweldig.
4: Een beetje een stemmingsorkest?
3: Ja, gewoon cliché. Ik bedoel, die band was niet together en zo. En ik denk dat er in Nederland een heleboel bandjes zijn die gewoon in een café speelt die net zo goed bent en zo.
4: Het is hier wel lekker druk trouwens.
3: Ja, ik denk dat de game net niet zo lang geleden afgelopen is. En dat mensen, want je ziet hier allemaal ouders wegkomen bij de arena en die gaat allemaal fort. Ja. En er is hier toch een bepaalde uitgangs. Ja, hier tegenover, u hoort het wel. En hier dan een eentje verderop is een club die Arthur Williams ook net speelt. Daar speelt nou Lonnie Brooks, die redelijk bekend is van het Alligator label. Ja, er is hier, qua blues is hier dan, bent hier wel een stuk of vier club waar wel wat te doen is. Je hebt nog andere Mississippi Nights.
4: Ja,
3: nou, dat is hier at the Landing.
4: Voor de mensen die als een beetje op bluesmuziek uit bent,
3: Die kunnen
4: zo goed in St. Louis terecht dan in Memphis.
3: Ja, ik denk dat hier wat beter is dan zelfs.
4: Mm. Het is een mooie stad al met al ook dus.
3: Ja, de stad is natuurlijk. De stad is meer welvarend dan Memphis. Dat kun je gewoon zien.
4: Ja, en je hebt hier een goede uitgaanscentra. Je hebt door, hoe heet het, La Clay's Landing.
3: Ja, en je hebt hier dus. Je hebt dus hier South Broadway heb je hier dus. En dat is je hebt hier genoeg muziek dus.
4: Dus je kunt hier best eens op de hoop uit gaan wat dat betreft.
3: Dat denk ik wel. Ja. Je hoeft hier. De blues die leeft hier nog wel, dacht ik.
4: Nou ja, laat maar even lusten daar.
3: Ja.

0: Dit is de schoonmoederblues.
1: Ja.
0: De schoonmoederblues van Arthur Williams, Mother-in-Law Blues. Komt van de cd Harping on It van Arthur Williams. Man die is geboren is in de Delta trouwens.
1: Ja, Tunica.
0: Outside Tunica, ja.
1: En Tunica, dat is een heel apart plekje. Dus dat, ineens reizen daar de casino's zomaar uit de rivier op. Heel apart.
0: De façades.
1: Ja, ja. Ja. Het is echt, het lijkt wel karton of zo.
0: Het gokcentrum van Noord-Mississippi.
1: Ja.
0: Waar als het katoengeld in geïnvesteerd wordt om nieuwe money op te brengen.
1: Ja, ja, ja.
0: Als zo slim bent die katoenplanters dan ook
1: ja,
0: wel.
1: Dat is...
0: Dat ze wel het geld weer in andere dingen investeert. Want ja, de katoen, dat is niet alles meer. Die Arthur Williams, dat was trouwens wel een beetje een flamboyant type. Hij hem door chauffeur in de zaal zag zitten bij,
1: ja, ja.
0: Bij Blues and Soups. Hè?
1: Ja, het is een hele mooie zaak overigens, dat Blues and Soups.
0: Hele lange, hele diepe zaak. Ja.
1: Lustra's. En je kon er ook heel goed in. En de bediening, die was werkelijk... was een wat oudere juffrouw die ons daar bediende. Mensen waren verschrikkelijk aardig eigenlijk.
0: Ja, behalve de lui van die band trouwens.
1: Ja.
0: Dat waren zeker.
1: Ja, dan mocht je het weer niet... Wou we even opnemen en dat mocht dan weer niet.
0: Ingewikkeld, man.
1: Ja, terwijl dat toch eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk goede band was. Maar Arthur Williams, die zat ook geregeld tussen twee van dames in. Ook,
0: Pretty Woman.
1: Van middelbare leeftijd. En er werden redelijk wat glazen met... alcoholische versnapering werd daar aan de tafel gebracht. Een beetje zoals Muddy dat ook deed. Hè? Op laatst, die speelde dus ook. Zat vrij geregeld in de club en zo. En dan speelde de band Nullable Ding. En dan zong er iemand anders, Little Walter of zo. En Muddy die deed dan op laatst een paar nummers. En dan liet hij zich verder verteren.
0: Ja, hij onderhield zich met het publiek. Wat mij trouwens ook opvalt in die zaak was... Er was maar een heel klein podiumpje.
1: Ja, ja.
0: Er stelde heel weinig voor.
1: Heel, heel sumier, PA'tje ook en zo.
0: Ja, ja. En hij de deuren uitstappen door achteraan. Dan waren gewoon buiten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, niks, geen kleedkamer. Weet ik veel faciliteiten? 0,0 eigenlijk?
1: Nee, dat is nog echt...
0: Maar ja, dat hoeft ook niet natuurlijk, hè?
1: Nee, het was natuurlijk... Iedereen kon er ook buiten zitten. Gewoon.
0: Want de temperatuur was daar ook hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Hey, mooi is dat het ook buiten kan hier. En de mensen die staan ook hier buiten onder een afdak te spelen. En de temperatuur is hier zo goed dat...
3: Ja, het swingt wel lekker aan, mooi. Klinkt wel gezellig hier.
2: Ja.
3: Maar Mojo Working.
2: Ja, van Muddy, de Mojo Man Waters.
3: Nou, we kunnen wel even langs die Blues Oyster Club lopen. En misschien horen we door hem wel iets van Lonnie Brooks.
2: Misschien is er nog wat,
3: ja. Ja, loop die kader maar even oplopen. Het is er wel wat anders als Assen op Zolderhoofd.
2: Ja, maar hier wordt ook in deze omtrek wordt ook 2,5 miljoen mensen. Dus dat is niet verwonderlijk. In de binnenstad zo'n 400.000, maar in de area 2,5 miljoen. Dus dat is nogal een beetje volk.
3: Ja, ja.
2: Kelly's Corner zie ik en dan kom je bij een andere.
3: Okay. We lopen er gewoon langs, dan zie je het vanzelf wel. Ja. Volgens mij maakt ze hier ook niet zo'n drukte over vergunnings en zo, van decibel en dat soort dingen.
2: Nee joh, dat is hier veel te groot. Heb je hier helemaal geen probleem mee.
3: Volgens mij is pauze.
2: Hier wordt niet gespeeld. Pauze schijnbaar.
3: Maar nog een hoe het hier afgeschermd is en zo.
2: Ja. Verkeerd bord.
3: Ja.
2: Dat is een regenval me.
3: Er zit wat nattigheid in de lucht, hè?
2: Ja.
3: Ja, hij ziet, ik bedoel, ze spullen dan door buiten, maar er zit ook niet geweldig volle vol.
2: Nee, hij zit, binnen zitten wat mensen en daar zitten wat mensen. Nou, ja. Zitten bij elkaar een keer 150 man.
3: En als het giet regent of zo,
2: nou,
3: dan zit alle apparatuur gewoon buiten, ja.
2: Ja.
3: Wat dat betreft neemt ze een halve gok eigenlijk.
2: Maar ik vind het wel leuk dat hier in de omgeving nog blues gespeeld wordt. Want anders was het een trieste reis geworden, want dan was het de blues helemaal afgelopen. En dat is dus schijnbaar nog niet helemaal waar.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Je moet van Lim opzoeken.
2: Dus opgewekt stappen wij naar het hotel. Ja, hierachter loopt de spoorweg en de wagons die zijn gigantisch lang. Ik heb er wel 6 langs gegaan. Kijk, daar rij je...
3: Ze hadden hier langs.
2: Ja, daar zeg je, even kijk, nee, wij waren daar.
3: Ja, dan gaan ze hier overheen, ja.
2: Hier gaan ze overheen.
3: Ja. Wij waren nog iets verder, we hadden de auto nog een eentje verderop staan.
2: Ja, mensen, in zo'n grote stad kun je overdwalen.
3: Ja, dat is wat anders dan rolde, hè?
2: Ja, er staat de kerk in het midden. Daar zie je altijd de kerk en dan weer die hel die waar je toe moet.

0: Nog even tegen de gevaren van het cent stoppen in de slotmachine. In de,
1: van de casino's
0: in
1: de,
0: in de automaat, de casino's en tegen de tumbling dice, tegen de rollende steen, dobbelsteen. Daar ging het eigenlijk over.
1: Ja. Maar die casino's die hij trouwens in St. Louis ook wel, hè?
0: Ja, ook, door, ook op, weer op de rivier.
1: Op de Mississippi
0: ja,
1: door, hè?
0: Dat mag dan. Dat is een soort van wet, ja, net zoals hier eigenlijk, dat je buiten de territoriale zone, ja, dan mag je dus goedkoop drank kopen. En daar, kun, daar mag dan wel in de state mag niet gokt worden, maar op die rivier wel weer. Ja. En dat was natuurlijk van all set op die riverboot. Dat, dat zie je in die films ook al die dingen.
1: Een soort boetevaart.
0: Ja.
1: Maar dat hadden ze in de Amerikaanse eigenlijk. Goed, dat was St. Louis in die zin. Dat was het, het bluesgedeelte wat aan de ene kant zat, zat het in McLeod's Landing.
0: Ja,
1: ja. Het hele oude gedeelte wat aan de rivier, ja, rivier ligt. Ja, waar in de tijd in de 18e eeuw, denk ik, McLeod aan het land gewoon is. Zo, die eerste, eerste vestigingen komen is. Later op South Broadway waren de grote clubs en zo zaten.
0: Het was ook een vrij harde neighborhood en zo. Werd ook vaak vochten en zo.
1: Ja, en aan de andere kant, trouwens in East St. Louis ook. Want ik ben ooit nog eens een keer in het begin van deze eeuw een paar honderd mensen aan het leven komen zelfs. Hè? Ja. Bij, bij rassenonlusten of zo.
0: Ja, het was niet zo leuk.
1: Rough town.
0: Ja. En dat, dat, dat, die landing, dat was een beetje, ja, met oude pakhuizen en zo.
1: Ja.
0: Helemaal restaureerd. Er zat veel horeca in en dat soort werk. Een beetje zoals West End in Dallas.
1: In Dallas,
0: die hele Elm Street beweging.
1: Zag je het in St. Louis trouwens sowieso dat de binnenstad van dat die heel erg opgeknapt was?
0: Ja. Ja.
1: En dat de rand door hem toe, dat die een beetje desolaat was.
0: Ja, ontzettend, ja.
1: Ja.
0: Zag je bijna geen mens?
1: Nee. Ja, en bulden afbreuken en nog niet weer opbouwd, zeg maar.
0: Nee.
1: En we gingen door ook op zoek naar aan de rand van de binnenstad, aan de rand van downtown, waar hij de grote winkels hebt, de prachtige winkels hebt en de grote skyscrapers en zo hebt, gingen we op zoek naar het huis van, ik denk, een van de bekendste inwoners van St. Louis.
0: Ja.
1: Chuck Berry is ook een bekende, maar ja, dat is geen blues, dat is rock and roll, dus daar hou niet achteraan geweest.
0: Nee.
1: Maar Scott Joplin, dat was...
0: Ja,
1: dat want is, er houdt over dat...
0: Ja, dat was de man eigenlijk van de ragtime, hè?
1: Ja.
0: En... ook een beetje een man ja, die ook muziek kon componeren en ook op schrift kon zetten. Hè? Mm. Dus ja, wij waren daar op zoek in die ja, een beetje troosteloze buurt eigenlijk.
1: Het was een beetje griezelig allemaal. Dus ja. Een beetje, je wist niet precies waar hij aan toe waren. En ja, dan is het maar zoeken als je het kunt vinden allemaal.
2: Je ziet hier toch wel het verval een beetje. Of het een beetje...
3: Nee, die oude wijken zijn al afgebroken, dat Deep Morgan en Valley. En daar hebben ze daarin, dus hebben ze allemaal nieuwe gebouwen voor in de plaats. Grotendeels banken, grote hotels zoals de Regal en dergelijke.
4: Yeah. Hello.
5: Hi.
4: Can we come in?
5: Yes.
4: Can we come in?
5: Welcome with to the Sky Joplin House.
4: With a mic and a camera, no problem. Sorry. Okay.
5: Welcome. My name is Chantalie McBride. I'm a tourist assistant here. This is the Scott Joplin State Historic Site, one of the only black state historic sites in the state of Missouri. This is one of the only houses still standing associated with Scott Joplin in the nation, mm-hmm. or a national historic landmark. He lived here from 1901 to 1903 on the upstairs east portion of this building. And he lived here with his first wife, Belle. He wrote, actually, if you follow me this way, he wrote approximately 25 compositions and his first opera while living here. Mm-hmm. An example of some of the compositions he wrote there, the famous The Entertainer, The Sunflower Slow Drag, Elite Syncopations, The Easy Winners. And he wrote his famous The Maple Leaf Rag in Sedalia, Missouri. We've been open since 1991, and we're open 7 days a week, Monday through Saturday, from approximately 10 to 4. Tour fees are approximately $2, and you get to see the whole house, plus our famous player piano.
4: Okay. And how many people are coming over here daily?
5: Daily, I can say it would be anywhere between two people to 200. It depends. We have tour groups, as well as our random tours and so forth. And we welcome all people at any time.
4: What kind of area is this here?
5: Locally, this was a vibrant neighborhood.

0: area. Morgan Street, which was the name of the street when Scott Joplin lived here, was a vibrant ragtime area. Now it's more non-commercial, but the state has acquired six acres right here. And the building next door is going to become the Rosebud Cafe. As well, which will be a live ragtime and ragtime bar and restaurant and rental venue. Mm-hmm. And also the Scott Joplin Theater has gone up, and that would house after school programs and other programs for local kids and theater productions.
1: Does Scott Joplin anything to do with blues music?
0: Scott Joplin, ragtime was America's first American-made music, and what Scott Joplin did was introduce something unlike what America was used to with syncopation. Ragtime kind of twinkled into jazz and bebopped into blues and kind of rolled into rock and roll with its syncopation and style, and from that it branched off into many different types and styles of music.
1: Okay, thank you very much.
0: Thank you.
1: Dat nou de piano worden bespeeld is, denk ik wel, hè? Door een andere naam op stier.
2: Ja, in memory.
1: Maar dit is een soort draai. Ja, de kun je rollen op doen.
2: Je kunt de muziek daarin zetten. En je kunt het tempo bepalen, zie. Er staat een indicator op. Hier zo kun je het tempo gewoon verschuiven. Hieronder even, dan gaat het knopje zitten hier. En voor de bas, de trebles. Dus kun je allemaal via je pedalen doen. Maar je kunt ook het tempo bepalen en je kunt de muziek in doen. Kijk, hier heb je rollen allemaal liggen, hier bovenop. Die stap je dan hierin en dan kun je zelf je tempo bepalen.
3: Kijk wat erop staat, dat is ook
2: wel. Kijk, een presto, een allegro, als je een langzaam gedeelte wil spelen, dan doe je dat. Een adagio helemaal langzaam, dan kun je dat met via dat pijltje kun je dat regelen. Nou, en dan zet je dus die rollen erop. Ja, het is een beetje zoals de draaiorgel was, weet je wel. Dan zet je alleen dat is met een... Ja, dit is hier ook...
1: Dit werkt met pinnetjes volgens mij.
2: Ja. Kijk, hier kun je tempo ook nog op bepalen.
1: Het is een muziekinstrument, maar ja, het is ook een instrument eigenlijk.
2: Het is een instrument, maar ook een beetje een machine.
1: Een apparaat, ja.

0: Michael Joplin is dit met zijn grote hit eigenlijk, hè?
1: Ja, de Maple Leaf Rag.
0: 850, wat zijn ze ook alweer? Hoeveel waren er niet van kopieën van de markt of...
1: Ja, en, ook muziek werd er uitgegeven van die muziek van hem.
0: Ja, ja, ja.
1: Want dat was natuurlijk... hij noteerde het, hè? En hij was een van de mensen die gestudeerd had. En dat kon je dan noteren. En dan werd die muziek... Dan werd het naspeeld. En dan kon dat kwam dat op muziekpapier.
0: Meestal waren de blanken zo slim om alles zwart op wit te zetten. Maar zo af en toe was er eens een keer een kleurling die dat ook deed.
1: Er zijn koppel mensen met er riek van worden. Zoals Jozef Draaien, die toen niemand in Nederland nog iets wist van muziek is uitgeverij, dan kreeg je 33% van de Buma. En de muzikant kreeg, als hij de tekst en de muziek schreef, kreeg dan 66%. Maar die mensen deden dan niks voor. Verder geen kosten, die beurden alleen maar. Er zijn handige mensen met dat.
0: Yeah. Maar het is mooi gebouwd zo in St. Louis. Het Scott Joplin House. En de dame die ons door rondleidde was ook een buitengewoon aardige...
1: Buitengewoon aardig mens. Ja.
0: Dat valt me in zijn algemeenheid op dat de negerbevolking van dat die... die ik wil niet zeggen, ze omarmt toe bijna.
1: Ja, ze hebben...
0: Warme mensen.
1: Kijk, de blanken zijn ook heel behulpzaam. Hoor. Dat valt best wel mee. Maar die hebben toch een hele andere... uitstraling, vind ik.
0: Ja.
1: Die meent het ook wel goed, maar die negers, daar zit toch meer jive in gewoon.
0: En nog alsof het eerlijker is. Bedoel, het is geen kunstje of zo.
1: Dat heb ik altijd al gevonden. Daar ben ik ook in die muziek gaan spelen. Zo. Dat zag ik een beetje in. Dat directe soul eigenlijk toch.
0: Ja, nou ja, een soul, ja. Nou, dat had die dame ook zeker. En het was ook duidelijk te maken van dat ze ook zeer... Ja, ik neem aan dat ze dat beroepskracht deed, maar dat ze ook zeer toegewijd was aan het werk waar ze mee bezig was. Ze was de enige in dat huisdorp die zo bedacht.
1: Het was ook mooi van hoeveel mensen komt hier.
0: Ja.
1: Ja, per dag, het kan 2 wezen, maar het kan ook 200 wezen. Ik kwam in een groep.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, we werden zeer enthousiast begeleid en zo.
2: Scott Joplin, around the age of 7, was taught by a man to actually transcribe music and record music and write compositions. And he left home when he was 15 and traveled, and he settled in Sedalia, Missouri about 13 years later. At that time, he later in 1899 published through John Stark The Maple Leaf Rag and became the first African-American to receive music contracts and musical royalties. And in his sales, by the time he had moved in here in 1901, he had sold over 500,000, but eventually topped over 850,000 sales of the sheet music of the Maple Leaf Rag. Mm. And that was just the beginning.
1: Yeah. And ik vertel het maar even. Scott Joplin heeft dus uiteindelijk 850,000 kopieën verkocht van die Maple Leaf Rag. En hij is dus door een Duits-Amerikaanse componist is hij geholpen om muziek te leren lezen en te leren schrijven. En daardoor was hij ook de eerste Afro-Amerikaanse componist die gewoon royalties ontving en copyrights op zijn muziek. Het werd uitgegeven. En vandaar dat hij zoals de meesten niet bedonderd is, maar hij toch een man in bonus is geworden.
3: Ja.
1: Hij is overigens vroeg overleden. Hij was hier op zijn 32e en hij is op zijn 48e overleden.
3: Ja. Ja. We gaan even naar boven toe. Loop maar, ga maar voor u, Danny.
2: It's warm up there, so be careful.
3: Yeah?
2: You're now entering 1902.
1: Aha. Yeah. There was no air conditioning at that time, I think. Dit is 1902. Toen zag het er allemaal zo uit. Yes. Kijk. Een bed met een eenvoudige spiraal, een oude naaimachine, zoals wij dit thuis hebben. Zo heb ik er ook nog een, alle Singer. Nou, hier wat scheergerei, nog een kwast. Zou ik die metnemen of niet? Ik heb er een nodig namelijk.
3: Zo, een mooie kwast wezen, Harry. Een legendarische kwast.
1: Nou, ziet er wel mooi uit. Kijk eens wat mooi kwastje. Scheermes, nou, mooie kaptafel toch, heel mooi onderhouden.
3: Misschien ga je hem ook wel eens sneden, dat zie je.
1: Ja. Dan hebben we hier de werkkamer waarschijnlijk. Toch, kijk, die man Het is toch vreemd dat hij komt toch uit een ander milieu. Hij was toch een raar, hij heeft rondgezworven. Toch was hij vrij ontwikkelde zwarte man. Want als je dat dan zo ziet.
0: Maar in welke zin is dat vreemd?
1: Nou, omdat de rest hartstikke arm was. Kijk, hij woonde hier toch in een omgeving die voor zwarte begrip natuurlijk, hij is natuurlijk, door die centen heb ik dat natuurlijk kunnen doen. Maar
0: zit er wat overeenkomsten in met W.C. Handy?
1: Nou ja, ik denk dat, ja, tuurlijk. Handy die kon ook lezen. En die kon het ook op papier zetten.
0: Ja.
1: Die heeft de stukken, hebben ze dingen uitgeschreven. En dat was natuurlijk voor de blanken, dat was dan een ontwikkelde neger natuurlijk. En die kon je dan waarschijnlijk, omdat ze wisten waar het over ging, niet bedonderen.
0: Precies.
1: Weet je wel? Ja. Of het nou precies zo gaat is het niet. Maar in ieder geval, kijk, daar heb je dan een mooie foto van hem.
0: Nou,
1: naar
0: beneden.
2: I sing here.
1: Oh, yeah?
2: Ragtime and sometimes a little blues.
3: Oh, maybe you can sing a little ragtime for us.
2: Ah.
1: Yeah. Yeah.
2: Okay.
1: Yeah, oh, come on.
2: Is he still?
1: Yeah, okay.
2: A little nervousness here.
1: Ah.
2: Okay. Are you ready? Okay. Hark to that music.

0: Yeah.
1: Because I fell for that. Yeah.
2: Thank you.
0: Thank you very much. Thank you very much.
2: You're welcome. Thank you so much for coming by.
0: Ja, dat is toch altijd weer het leuke, hè? De onverwachte ontmoetingen.
3: Nou ja, maar zij kan ook hartstikke goed zingen. Die heeft ook alweer. Mensen hebben allemaal goede stemmen, hè? Ja. Ik bedoel, maar dat is ook zoiets. En volgens mij is ook in de kerk gezongen, dat leren ze daar natuurlijk. Heel goede uitspraak, je ziet het zo, techniek. Het is mooi.
0: Ja, mooi, ja. Gewoon, ja, mensen doet dat leuk en ja, heel spontaan uit zichzelf.
3: Ja, ik...
0: Zonder poel haar, bedoel.
3: Ja, je hoeft er verder niks aan toe te voegen, het is gewoon puur.
0: Ja, nou eigenlijk, dat lood ik me niet meer doen dan.
3: Nee.
0: Het is weer tijd voor The Mojo Man, Muddy Waters, het boek van Sandra B. Toews. We hadden het over St. Louis, eigenlijk de stad van de piano toch wel een beetje. Vandoor dat we ook de drie belangrijkste pianisten van Muddy Waters eens even bij de kop willen pakken, die ook allemaal in het boek vermeld staan. Hij begon met Sonnyland Slim, denk ik, hè?
3: Ja, het staat hier... Sonnyland Slim, 1970 geboren.
0: 1995 overleden.
3: En die is oud geworden.
0: Die is heel oud geworden, ja.
3: Ja. Otis Spann, dat is de tweede.
0: Daar heeft denk ik wel langs met de spelen.
3: Ja, en dat was ook... Ze zeiden dat hij een halfbroer was, maar ik heb het in het boek eigenlijk niet kunnen vinden dat het zo was.
0: Ja.
3: Maar hij was wel protégé van Murray en Pinetop Perkins. En die is van 13 en die leeft nog steeds.
0: Ja. Ja, die maakt zelfs nog cd. We lossen straks een nummer huren van zijn cd uit 1998. Maar jij het over Muddy Waters hebt, dan moet je eigenlijk toch maar beginnen met een wat older stuk. En dit is een stuk wat begin 50 jaar, denk ik, met Sonnyland Slim op de piano. De man die trouwens officieel Albert Luandru heet. En Sonnyland Slim, dat zal hij wel mooi ergens vandaan gehaald hebben. Gypsy Woman.

0: Gypsy Woman van Muddy Waters met Sonny Len Slim op de piano. Een man die met heel veel mensen samenspeeld heeft. Met Robert Lockwood, met Leroy Forster, Snooky Pryor, Big Walter Hornton en Eddie Taylor. Dat was de oldste. Pinter Perkins, dat is de jongste.
1: Ja,
0: die is geboren trouwens in Maxwell Street.
1: Ja, de straat, de bekende straat in Chicago, waar niet zoveel meer van over is, maar waar vroeger allerlei mensen rondliepen die met bluesmuziek te maken hadden.
0: Door had zijn vader, die had door een rug store.
1: Een?
0: Rug store.
1: Wat was dat? R-U-G. Matjes of zo?
0: Ik kan het, weet ik niet.
1: Ja, rugs, dat bent toch een soort van kleedjes of zo?
0: Ja, ja. Nou, dat
1: ik dacht het wel.
0: Ja, dat kan nog wel eens. Ja, dat kan nog wel eens. Nou, het was ook typisch een straat die wel van alles en nog wat te koop was.
1: Ja, ja, dat was, er gebeurde ook van alles. Hè. Ze zaten op straat te spelen. Ja. Dus mensen werden schoenen poetsen.
0: En door de Pine Top heeft door ook Muddy Waters ontmoet. Van de CD Down in Mississippi, 1908, denk ik, van Pine Top Perkins. Een heel mooi liedje wat hij opdrang van de vurige pianist die we net noemen aan Sonny Len Slim. Song for Sonny Len Slim.

0: Not so many customers. Still it take them a week to get around. Get a whole lot of them. Not so many customers. Still it take them a week to get around. I don't want you to be uneasy, darling, because I ain't going to let you down.
1: Pint Top Perkins met Song for Sunnyland Slim van de CD Down in Mississippi uit 1998. Pint Top Perkins trouwens die met Muddy is speelt hij van 1969 tot 1980. Hè? Hij vulde de plek op die Otis Penn Noorleur.
2: Ja, dat is nog een redelijk lange tijd.
1: Ja, is vrij lang. Ja. Muddy die wisselde nogal eens van samenstelling. Hebben de gitaristen en dergelijke bleven toch vaak niet zo heel lang bij hem.
2: Nee, het in het begin had hij regelmatig dezelfde mensen, maar naarmate de beroemdheid Steven en er ook een heleboel mensen kwamen erin en gingen eruit. Maar sommigen kwamen ook weer.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar deze man is dus vrij lang bij hem zitten.
1: Dat kun je allemaal prachtig nalezen in Muddy Waters. The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de vervoermiddelen waarmee als The Way Up North gemaakt werd, dat was uiteraard de trein.
2: Ja, trein heeft altijd een hele grote rol gespeeld. Werd ook vaak aangelegd, vooral in Mississippi, door de negers.
1: Ja, ja.
2: Ook weer. En die bent natuurlijk ook vervoerd natuurlijk.
1: Ja, en we bent die trein binnen we in verschillende hoedanigheden tegenkomen eigenlijk.
2: Ja, in het station daar in
1: Union Station in St. Louis.
2: Een prachtige verbouwd station wat nou vol zat met een soort van koopcentrum. Een soort van mal, maar dan helemaal in de oude stijl. Prachtig daar trouwens.
1: Maar wel met geluid nog van de trein.
2: Met geluid van de trein en allerlei ornamenten en wachtkamers, toestanden, waar winkels in zaten. Dat is heel mooi daar.
1: Union Station was dat.
2: Ja.
1: En op een zondagmiddag kwamen we door ook een prachtige treintring trouwens in St. Louis, weet je niet?
2: Ja.
1: Hele lange
2: trein. Dat hield maar niet op.
1: Ja.
2: Ik bedoel, zulke trein die hebben wij hier nog nooit zien.
1: En later binnen we nog naar Casey Jones geweest.
2: Het Casey Jones Museum, ook met trein had dat te maken.
1: Ja, want Casey Jones dat was zo'n man die ooit in Amerika beroemd geworden is omdat hij een ramp voorkomen heeft en daarbij zelf een probleem gekomen is.
2: Ja, die heeft zich ook overdast worden.
1: En daar ben ik Amerikanen gegeven.
2: Ja.
1: Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Deze aflevering van Harry's Blues die we maken door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. En volgende week, dan ben je weer.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is het openingsnummer van het debuutalbum Desolation. En dit had Nederland nog nooit gehoord. En het leverde dan ook een Edison op. QB and the Blizzards, Things I Remember.

QB and the Blizzards, Things I Remember. J.W. Roy, dat is een Brabantse singer-songwriter. Hij is een begenadigd talent. Hij maakt ook mooie albums en speelde jaren gitaar in de band van Guus Meeuwis om de huur te kunnen betalen. J.W. Roy, Kitchen Table Blues.

J.W. Roy, Kitchen Table Blues. Gitarist Robbie van Leeuwen schreef nummers in allerlei genres. En hij is nog steeds de enige Nederlander die met een eigen compositie een nummer 1 hit scoorde in Amerika met Venus for Shocking Blue. Voor The Motions schreef hij ook een bluesnummer. Het wordt gezongen door Rudy Bennett. The Motions, I've Got Misery.

The Motions, I've Got Misery. De Bintangs, dat is een bluesrock band met muzikanten uit IJmuiden en Haarlem. De broers Artie en Frank Kraaienveld en zanger Guus Pleines. En de band is al ruim 60 jaar actief en is niet kapot te krijgen. De Bintangs, Agnes Gray.

De Bintangs, Agnes Gray. Johnny Kendall en de Harrels uit Amsterdam. Dat was de eerste Nederlandse band met een blueshit. En vooral zanger Hans Donkerkaat was een groot talent. De band was populairder in Duitsland en Italië dan in Nederland. Johnny Kendall en de Harrels. St. James Infirmary.

Johnny Kendall and the Heralds, St. James Infirmary. Het is een compositie van George Gershwin uit 1935 en het nummer werd 3013 keer gecoverd, onder meer door de Platters, Rick Nelson, Jerry and the Pacemakers, The Righteous Brothers, The Zombies, Chris Farlow, John Hammond, Willie Nelson samen met Leon Russell, Sam and Dave, Paul McCartney, R.E.M. en Frank Sinatra. Gitarist Jan Akkerman en zanger Cas Lux maakten er blues van. Brainbox, Summertime.

Brainbox, Summertime. Blueszangeres AJ Plug komt uit Katwijk, maar opereert al jaren vanuit Grollo, nadat ze jaren toerde in het clubcircuit van Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland, sinds ze nu alleen nog eigen materiaal. AJ Plug, Trouble.

J. Plug, Trouble. John the Revelator, dat is een bluesband uit Haarlem met zanger Tom Huizen en gitarist Frans ten Klein. En de band bestaat al ruim 50 jaar. Dit komt van het album Wild Blues, John the Revelator, Worried Dreams.

John the Revelator, Buried Dreams. Q65, dat was een 60s band uit Den Haag met grote hits. You're the Victor, The Life I Live and Anne. De intussen overleden zanger Willem Bieler kon echter ook heel goed blues zingen. En daarom stonden er op de albums van de band mooie verdwaalde bluesnummers. Q65, Ramblin' on My Mind.

Q65, Rambling on My Mind. Living Blues, dat is een bluesband uit Den Haag met gitarist Ted Olberg, mondharmonica-speler John Legrand, zanger Nico Christiaanse en ex-QB-drummer Dick Beekman. Het nummer is geschreven door Willie Dixon en het is een oude hit van Coco Taylor. Living Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wing Dang Doodle. Flavium uit Apeldoorn, dat is een bluesband die het 50-jarig jubileum ook alweer achter de rug heeft. Oprichter, gitarist Anne-Geert Bonder stopte er vorig jaar mee en Bert Vrieling uit Zwolle is tegenwoordig de zanger. De band had 2 top 10 hits in Nederland. In 1980 Nightlife en een jaar later was dit een top 10 hit in Nederland. Flavium, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Flavian, Nobody Knows You When You're Down and Out. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cargo, dat is een band uit Amsterdam met twee gitaristen. Jan de Hond uit ZZ en de Maskers en zijn broer Adrie de Hond uit de formatie Het. De zanger was Willem de Vries en de band maakte van een Burt Bacharach deuntje een strak bluesnummer. Cargo, Walk On By.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De blues die klinkt deze keer vooral uit instrumenten. Ja, meestal wel, maar ook vaak zang erbij. Maar in dit geval een paar instrumentals van Albert Collins bijvoorbeeld. En een instrumental van Peter Frampton van zijn nieuwe cd Frampton Forgot the Words. Verder werk van Morgan Wade, Damon Fowler, Steve Azar en David Messi. Maar we beginnen met Steve Cropper, de man van Booker T en the MG's. Far Away.

Nummer van de solo-cd van Steve Cropper, de gitarist van Booker T en de MGs. De solo-cd die heet Fire It Up. En dit was Far Away. Nou, die Steve Cropper die heeft heel veel dingen gedaan. Uiteraard met Booker T en de MGs. Maar ook heel veel sessiewerken gedaan. Bij Wilson Pickett bijvoorbeeld. Bij Otis Redding. Bij Sam & Dave. Nou, die soulklank die hoort die ook wel in dit nummer in Far Away. Vorige week al een paar stukken eruit van de nieuwe cd van Papa Chubby. Tinfoil Hat. Een cd die hij helemaal zelf gemaakt heeft in coronatijd. Dus alle instrumenten bespeelde zelf. En hij stiet op de hoes ook met een prachtige tinfoil hat. Zo'n mutsje wat gemaakt is van verschillende lagen aluminiumfolie. Papa Chubby met Another Day in Hell.

in elk geval goede gitaarmuziek in de hel. Another Day in Hell van Papa Chibi van de CD Tinfoil Hat. Een oude CD. Uit 2011? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb die wel staan, 2011. Maar volgens mij is Showdown is van een andere tijd. Het is een CD die gemaakt is door de drie bekende grote mensen: Albert Collins, Robert Cray en Johnny Copeland. En die CD die is uit 1984. Ja, ik wil al zeggen 2011, dat kan nooit. 1984, ook een instrumental. Met het prachtige gitaarwerk van Albert Collins. Albert Ellie.

0: legendarische LP Showdown, nu 1985, met een nummer van Albert Collins, Albert Ellie. Cedric Burnside, dat is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Eigenlijk heet hij van zichzelf Jackson. Want zijn vader was Kelvin Jackson. Dat was een drummer bij Burnside. En die is getrouwd met een dochter van Robert Lee Burnside. En door is Cedric Burnside uitgekomen. Als klein jochie zat hij al vooraan bij de muziek te luisteren van hoe als zijn vaar speelde en hoe zijn opa speelde. Nou, het is hem met de paplepel ingegaan. Dit is een nummer, dit komt van de cd The Other Side. En The Other Side is blijkbaar onderdeel van een film die net uitgebracht is. Texas Red, die film. Want daar speelt namelijk de persoon in mid die ook genoemd wordt bij dit nummer. Dat is namelijk Herman G.R. Johnson. Dat is de acteur die speelt in de film Texas Red. Een mooie film, kijk er maar eens even naar. Hier is Cedric Burnside met The Other Side.
1: Hey, play that thing, Red.

een track uit de film Texas Red. The Other Side, zo heet het. En in die film daar speelt zowel Cedric Burnside als Herman Johnson. Allebei speelt in die film. Film die de muiten weer is om eens een keer te gaan bekijken. Peter Frampton, dat is de man die vroeger ooit als jong vent speelde in de band The Hurt. Van het bekende nummer From the Underworld. Heeft zich ontwikkeld tot een geweldig goede gitarist die in 2020 in Grollo zal komen spelen op het Holland International Blues Festival. Helaas niet doorgegaan. Ook dit jaar gaat het, voor zover ik weet, althans niet door. En ik vrees dat Peter Frampton helemaal niet meer naar Grollo komt gezien zijn fysieke omstandigheden. Er is een nieuwe cd van de Muticom, dat nog wel. De cd Frampton Forgets the Words. En of dat iets te maken heeft van dat hij tekst niet meer onthoudt kan, dat weet ik niet. Maar het is een cd met allemaal instrumentale nummers. Onder andere een prachtig nummer van Radiohead.

zeer benaderde gitarist Peter Frampton van zijn laatste CD Frampton Forget the Words. En dat is het nummer Reckoner. Ik zei Reckoner, maar het is Reckoner. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf. Het nummer wat bekend is onder twee namen. De ene, dit is What a Woman. En de andere is Commit a Crime. Nou, ik gebruik maar de versie van Commit a Crime. En de eerste is van de Rolling Stones van de CD Blue and Lonesome uit 2016.

Ja, dat is waar als de Rolling Stones de mosterd vandaan halen. Van de, uit de blues uit Amerika en met name uit Chicago. Dit nummer van Howlin' Wolf, Commit a Crime. Op de laatste cd was dat alweer van de Rolling Stones. Blue and Lonesome uit 2016. Het origineel dat is van Howlin' Wolf, oftewel van Chester Burnett. De man uit Mississippi, uit de buurt van West Point, Mississippi. Ooit in 1993 op bezoek geweest met Harry Musquet. En met kicking of wij zijn graf door nog kunnen vinden. Dat was toen niet te vinden. Een man die heel veel betekent heeft voor de bluesmuziek met bekende nummers als Wang Dang Doodle, Moaning at Midnight, Killing Floor uiteraard. Dit is een wat minder bekend nummer wat in het begin van de 70e jaren opgenomen is door Howlin' Wolf, het origineel van Commit a Crime.

Het origineel van Howlin' Wolf uit 1970 van het nummer Commit a Crime. Nou, de derde versie die is van James Blood Ulmer. En dat is een bluesgitarist, of wat meer nog een jazzgitarist eigenlijk. Die in 1942 geboren is in South Carolina. En die is ook naar de grote stad toe gegaan trouwens. In dit geval naar Detroit en naar Pittsburgh en naar New York. Daar is hij wat meer in de jazzwereld terecht gekomen. Speelde met Art Blakey, Ornette Coleman en dat soort mensen. Maar in 2007 nam hij een cd op, Bad Blood in the City. En daar zat heel veel blues in, onder andere Commit a Crime.

Ja, James Blood Ulmer met zijn versie van Commit a Crime. En dat kreeg je dan met die jazz-gitaristen. Als die één keer in de groove zit, dan weet ze niet van ophol. Dit is van de cd Bad Blood in the City 2007. Doorveur het origineel van Howlin' Wolf uit 1970. En we begonnen met de Rolling Stones uit 2016. Tiet veel wat andere muziek. Een beetje wat meer singer-songwriter, wat meer country-achtig. Double-packed country wordt dit ook wel genoemd, want we hebben het over Morgan Wade. En Morgan Wade, dat is de vriendin van Sad LaFaden. En Sad LaFaden is weer de gitarist van Jason Isbell. Nou, dan weet je ongeveer waar hij moet wezen. Van de cd Reckless, Morgan Wade met Wilder Days.

Ja, maar hij zegt middle of the road, Amerikaanse country rock. Nou, een beetje in die sfeer komt het eigenlijk wel. Morgan Wade, titelstuk van hun nieuwe cd. Wilder Days, nee, niet titelstuk van de cd, die heet Reckless. Damon Fowler, een niet zo heel bekende naam, maar wel een man die ondertussen al 8 albums gemaakt heeft. Komt uit het zuiden van Amerika, een beetje in de sfeer van de Allman Brothers. Hij speelde bij de Dickie Betts Band en bij Bootstrucks Freight Train Band. Bootstrucks, die kennen wij ook wel. Maar dit is gewoon een solo-cd van Damon Fowler, de cd Alavia Moon. En dit is het titelstuk.

titelstuk van de nieuwe CD van Damon Fowler, Alafaya Moon. CD die trouwens nog uit moet komen, maar dit is alvast een voorproefje ervan. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, maar die komt niet uit de blueskant van de Mississippi, maar een beetje van de countrykant. Hij is geboren in Greenville, dat ligt in het zuiden van, of in het zuiden, maar halverwege Mississippi. Het ligt ook aan de rivier de Mississippi. Ik kan me ooit herinneren dat wij er west bent en dat er allemaal van die gokborden in de Mississippi ligt waar hij op kunt gokken. Zijn vader had door een sliderij, een liquor store. En de man die door altijd kwam in die liquor store, dat was Sonny Boy Nelson, een blueszinger. En die leerde hem gitaar spelen, vandoor dat hij door een nummer over gemaakt heeft. Het komt van de CD Down at the Liquor Store, uit 2017, Steve Azar, Ode to Sonny Boy.

0: Een ode aan de man die hem de liefde voor de gitaar bijgebracht heeft. Steve Azar was dat. De ode to Sonny Boy, Sonny Boy Nelson. Van de cd Down at the Liquor Store. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Dave Messi. En dan zitten we wat meer in de sfeer van de coffeehouses. Niet de liquor stores en de juke joints, maar de coffeehouses. Vier cd's hebben deze man al gemaakt uit Washington DC. En dit is van een nieuwe EP die hij uitgebracht heeft. De EP Island Creek. En daarvan het nummer Demon Wind.
1: We best get off the dime. We can all just look away. Man, we're running out of time. The rainforests are burning. California's half on fire. The polar ice is melting. And the seas keep getting higher. You can shake your head and you can hide it in the sand. Say we didn't cause this. Man, it's just what is. That won't be much solace for our children or their kids. Don't mistake and be

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ray Davis schreef het nummer als een eerbetoon aan zijn blueshelden Late Belly en Big Bill Brunsey. Het was de derde single, het werd de nummer 1 hit in Engeland, 2 in Australië, 4 in Canada, 5 in Amerika, 6 in Ierland en 8 in Zweden. The Kinks, You Really Got Me.

The Kinks, You Really Got Me. Jimmy Vaughan uit Dallas was oprichter en gitarist van de Fabulous Thunderbirds en hij is de oudere broer van Stevie Ray Vaughan. Hij werkte in Austin veel met de zangeressen Luann Barton en Angela Straley, maar hij is tevens al jaren actief als soloartiest. Dit is een eigen compositie van Jimmy Vaughan, Good Texan.

Jimmy Vaughan, Good Texan. Het was een onbeduidende nachtclubband uit Manchester met zanger Freddie Garrity. Maar plotseling had de band een wereldhit met een eigen compositie. Het nummer eindigde op de tweede plaats in Engeland, maar het was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Freddie and the Dreamers, I'm Telling You Now.

Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Rusty Ware uit Texas was drummer van The Wake, een band uit Austin. Maar hij ging solo verder als singer-songwriter en hij schreef nummers voor Jerry Jeff Walker, Todd Snyder, John Hyatt en Barbara Mandrell. Rusty Ware, The Devil Lives in Dallas.

Rusty Ware, The Devil Lives in Dallas. De Hullabaloos, dat is een band uit het Engelse Hull. Ze werkte jaren als Ricky Knight en de Crusaders, maar als de Hullabaloos was de band vooral succesvol met Buddy Holly covers. Dit was een hit in Engeland en in Amerika. De Hullabaloos, I'm Gonna Love You Too.

Dole Blues, I'm Gonna Love You Too. Het nummer is geschreven door Larry Davis in 1958 en het werd ook opgenomen als Stormin' in Texas en nog een keer als Flood Down in Texas. Maar in 1983 coverde Stevie Ray Vaughan het nummer voor zijn debuutalbum. En het verscheen ook op zijn live-albums Live in Tokyo, Live Alive, Live in Montreux en Live from Austin. Stevie Ray Vaughan, Texas Flood.

Stevie Ray Vaughan, Texas Flood. Jerry and the Pacemakers uit Liverpool begonnen met drie nummer 1 hits. How Do You Do It, I Like It en You Never Walk Alone. Dit is een compositie van zanger Gary Marsden. Het eindigt op de 4e plaats in Amerika, 5 in Canada en 6 in Engeland en Nieuw-Zeeland. Jerry and the Pacemakers. Don't let the sun catch you crying.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Navigation Blues van Torbjörn Riesaker en de Black Tornado is het album van deze week. En dat is intussen geen Deense bluesband meer. Het is een band met internationale allure. Want de band toerde al door Zweden, Noorwegen, Duitsland, Nederland, Finland, Engeland, België, Frankrijk, Canada en Amerika. En ze stonden in het voorprogramma van Buddy Guy, Bonnie Raitt en de Tedeschi Trucks Band. Torbjörn Riesaker en de Black Tornado. Taking the good with the bad.

Torbjörn Rijsager en de Black Tornado, Taking the Good with the Bad. Rodney Crowell komt uit Houston, vandaar zijn bijnaam The Houston Kid. Hij begon als gitarist bij Emmylou Harris en is intussen een van de belangrijkste singer-songwriters in Nashville. Rodney Crowell, Many a Long Lonesome Highway.

Rodney Crowell, Many a Long Lonesome Highway. Billy J. Kramer kwam uit Liverpool, maar zijn band, de Dakotas, kwamen uit Manchester. En hij werd groot dankzij nummers van John Lennon en Paul McCartney. John Lennon bedacht ook de naam Billy J. Kramer voor William Aston. En dit werd alleen een hit in Amerika en Canada, omdat de single nooit in Europa werd uitgebracht. Billy J. Kramer en de Dakotas, Bad to Me.

Billy J. Kramer en de Dakota's, Bad to Me. Omar en de Howlers is een Texaanse bluesband rond zanger-gitarist Omar Dykes. De teller staat op 28 albums. Het is geen hitband, maar van het album Hard Times in the Land of Plenty werden ruim 500.000 exemplaren verkocht. En dat is heel veel voor een bluesband. Omar en de Howlers, Hard Times in the Land of Plenty.

Lawless, Hard Times in the Land of Plenty. De Searchers uit Liverpool namen een nummer op van Sonny Bono, de helft van het duo Sonny en Cher. Het was in 1963 al een hit geweest voor Jackie DeShannon, maar het werd opnieuw een grote hit voor de Searchers en het werd ook nog opgenomen door Del Shannon, Smokey, The Ramones, Tom Petty, Willie DeVille en Paul Weller. De Searchers, Needles and Pins.

The Searchers, Needles and Pins. David Allan Coe uit Ohio, dat is een flamboyante singer-songwriter. Hij zat ruim 20 jaar in de gevangenis voordat hij zich op de muziek stortte. En dat kwam omdat hij in de gevangenis Screamin' Jay Hawkins ontmoette. En die adviseerde hem om muziek te gaan schrijven. Intussen heeft hij 86 albums gemaakt en hij heeft 31 hits in Amerika en Canada. David Allan Coe, Texas Lullaby.

0: John Denver ending.
1: Woo! Yippee-yay!
2: David Allan Coe, Texas Lullaby. De Rockenberries kwamen uit het Engelse Birmingham en die naam ontstond omdat de band veel Chuck Berry-nummers speelde. Christine Perfect, later van Chicken Shack en Fleetwood Mac, begon in de Rockenberries. Dit was een top 5 hit in Engeland en het is een cover van de Tokens uit New York. De Rockenberries, He's in Town.

The Rockenberries, He's in Town. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Smokey Wilson uit Mississippi runde een eigen bluesclub in Watts, de zwarte wijk van Los Angeles. En daar had hij ook zijn eigen huisband, die tevens de begeleidingsband was van Big Joe Turner, Percy Mayfield en Albert Collins. Smokey Wilson, Anna Lee.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Live opname op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Dit keer bij de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. Het bovenste gedeelte van de tentoonstelling. En te gast is Jos Herfkens. De man die vroeger hand- en spandiensten verrichtte. Rody was bij QB and the Blizzards. En daar met Prodig. Distant Smile, daar beginnen we mee.

0: Distant Smile. De eerste single van QB and the Blizzards die in de top 40 kwam, 1967. George Herfkens. Was jij toen al bij QB and the Blizzards betrokken?
1: Zijdelings wel, maar nog niet direct. Het is meer vanuit een vriendelijke situatie ontstaan, zeg maar. En zo langzamerhand werd het al meer.
0: Ja.
1: Maar in 67 was ik wel zijdelings al betrokken.
0: Ja, ja. Ja. Want op welk moment ben je daar zeg maar nauwer bij betrokken geraakt?
1: 68. Ja, ja. Eind 68. Dus ja, Jan, het is nu wel goed en kom nu maar vast erbij.
0: Ja. Jan, dat was Jan Venhuis.
1: Ja. Ja.
0: Maar wat betekende dat? Wat moest je? Wat was jouw taak bij?
1: Nou, het leuke was dat ik had geen rijbewijs. En dus tegenwoordig zou je dat stage manager noemen. En geen roadmanager, maar stage manager.
0: Ja, ja.
1: Dus we zorgden dat de apparatuur goed stond. We zorgden dat de constructiebonden moesten afrekenen onderweg. Eigenlijk het rijden en zeilen van de band onderweg. Alles wat daarbij hoorde. Als we naar het buitenland gingen, moest het carnet klaargemaakt worden. Dus de begeleidende papieren. Dus ja. Contact met de douane en dat soort situaties allemaal.
0: Maar op wat voor manier was jij daar, ben jij daarbij betrokken geraakt dan? Kenden je de jongens? Of?
1: Kende de jongens.
0: En, je bent Assenaar van geboren?
1: Ja, Assenaar, nou, Zuid-Laarlem, maar Assenaar. Okay. Vanaf mijn zesde woon ik in Assen. Mm-hmm. En Bertus de Vrome was een bekende.
0: Bertus de Vrome, de chauffeur?
1: Ja, Hans Kins was een bekende. En, maar ja, die jongens die kennen we natuurlijk vanuit het circuit. En, ja. Zo langzamerhand ga je eens een keer mee en moet je eens een keer mee en mag je nog een keer mee en daarna blijf je erbij eigenlijk. Zo is het ontstaan allemaal. Ja.
0: En was jij...
1: Beekman was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Ja.
0: Dick Beekman,
1: ja,
0: de drummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Was jij ook muzikaal er ook echt bij betrokken in de zin van dat die muziek, de bluesmuziek, dat die jou interesseerde?
1: Ja. Natuurlijk, je was destijds voor de Rolling Stones of voor de Beatles. En wij waren voor de Rolling Stones, daar hoorde het blues bij.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja.
0: En we gaan straks even praten van wat dat werk allemaal inhield.
1: Ja.
0: Dat stage management, zeg maar. We hebben dan Jan Vennehuizen, dat was de zakelijke manager.
1: Dan was de manager, ja. Ja,
0: die,
1: ja.
0: Die sloot de contracten aan van al dat soort dingen. En jullie moesten het uitvoeren.
1: Wij deden het onderweg allemaal, ja.
0: Maar deed je dat alleen of waren er meer mensen bij betrokken? Uiteraard behalve de muzikanten, maar...
1: De muzikanten waren er, Bertus de Vrome was er... Hans Kins is een poos mee geweest als roadmanager, zeg maar. Ja. Vaak met z'n drieën. En heel af en toe ging er nog wel eens iemand mee als we wisten dat het vanwege snelheid, dat je meerdere contracten op één dag had, bijvoorbeeld. En dat je door het land moest of dat je naar het buitenland moest. En dan zeiden we, nou, het is wel makkelijker als nog iemand meegaat, bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: Dat schiet me nou zo opeens te binnen. Ben jij ook mee geweest met die tour met Van Morrison?
1: Nee. Nee, dat was net voor mij aan.
0: Oh, dat was net voor jouw tijd.
1: Ja.
0: Goh, jammer, had ik, had ik best wat meer over willen weten.
1: Nee.
0: Want dat was een hectische tour, heb ik gehoord.
1: Ja, ja, dat heb ik ook wel van Willy Middelveel gehoord.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar dat was ook de periode van dat Harry in Grollo woonde.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat was de basis van waar vertrokken werd, of...
1: Nou ja, die eerste woonde in Assen natuurlijk. Dus wij vertrokken vanuit Assen en gingen via Grollo verder.
0: Okay.
1: En we gingen ook altijd via Grollo weer terug. Dus ja. En dan, het ligt aan wat voor tijdstip. Of we bij Arme Grietje moesten zijn. Of,
0: Café Hofstegen.
1: Of bij Harry zelf. En later deed Frans Jansen dan de deur open natuurlijk. Want het was de grote vriend daar. Hè?
0: Ja, die woonde er. Ja. Die zit volgende week hier in deze uitzending. Okay. Dus, jouw eerste muziekkeuze na Distant Smile is een nummer van John Mayall. Have You Heard? Waarom dat nummer, George?
1: Nou, eigenlijk die hele LP, zeg maar. En... Desolation was natuurlijk al uit. En dit was voor ons allemaal. En ik denk wel in heel Nederland, maar zeker hier in Assen was dit de tegenhanger, zeg maar. Dus die werd ook helemaal grijs gedraaid.
0: Ja.
1: Nou, er stonden verschillende nummers op. En ik vond dit een fantastisch mooi nummer om hierbij te doen, eigenlijk als tegenhanger.

0: 1966. John Mayall en de Blues Breakers met Have You Heard. Met Eric Clapton uiteraard op gitaar. Weet jij toevallig wie de saxofonist is? Of,
1: Ik denk Dick Hexel Smith.
0: Die ook bij Alexis Corner speelde, hè?
1: Ook, ja.
0: Ja. Heb jij Mayall nog meegemaakt toen hij in Grolle was, of niet?
1: Ik heb hem zijdelijk eens een keer gezien, maar nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Het was net voor de periode aan.
0: Ja, ja.
1: Eddie
0: ja.
1: Boyd ook. Had ja. ik ook niet meegemaakt.
0: Nee, precies. George Herfkens, stage manager, zo omschrijven we het maar even. Wat namen jullie allemaal mee wanneer jullie naar een optreden in Nederland gingen? Hoe ging dat?
1: Nou ja, in het begin had je natuurlijk, zoals beneden in de tentoonstelling te zien is, de Volkswagenbus.
0: Ja.
1: T-Bone, hè, werd die genoemd. En daar ging natuurlijk een basversterker in, daar ging een gitaarversterker in, daar ging een zangversterker in, daar ging een drumstel in. En dat was het wel eerst. Later ging daar een klein pianootje in.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel eenvoudig. Allemaal simpel, één boxje, één versterker. En hoe verder we kwamen in de tijd, hoe meer het werd natuurlijk. Dus maar, twee boxen, twee versterkers soms.
0: Maar hadden jullie er geen geluidsman bij?
1: Nee, het was geen geluidsman. Dat waren we zelf. Dat waren wij.
0: Ja.
1: Van tevoren werd alles ingesteld en dan was het klaar.
0: Ja, ja.
1: Eelco kon zijn eigen versterker verder bijdraaien. En de bassist kon dat ook zelf doen. De drummer, daar zetten we een extra... de microfoon bij. En later bij Herman Brood deden we daar een of twee microfoons in de piano.
0: Mm-hmm.
1: En als liefst een gewone piano. En dan versterken.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk allemaal heel simpel. Eén boxje, één versterker, dat was het.
0: Ja.
1: Later twee boxjes, één versterker. En ja, als dat kapot ging, dan had je een probleem.
0: Ja.
1: Er waren buizenversterkers over het algemeen. Dus we namen heel vaak toch wel één extra mee. Hoe groter het werd, dan weet ik, hadden we natuurlijk de Ford Transit busjes hadden we.
0: Ja, ja.
1: Later kregen we een hele mooie bus. We hebben nog een postauto gehad. We hebben eigenlijk van alles gehad. En, in twee transitbusjes kon het net vervoerd worden. Die gingen meestal in een luxe auto.
0: Dat was wat later.
1: Ja. Maar wat tegenwoordig is een PA-system, dat bestond helemaal niet.
0: Nee, precies.
1: Ja. Ik denk 1970 ongeveer, zijn we met het eerste PA-system begonnen. En dat was een systeem met, wat ik ook net zei, gitaarversterkers, basversterkers, alles erop en eraan. En daar had je voorversterkers met een eindversterker en een mengpaneel. En een mengpaneel stond nog steeds op het podium.
0: Oh, ja,
1: dus dat werd niet achter in de zaal, dat was pas later.
0: Ja.
1: Dat was zo, op die manier.
0: Ja, ja.
1: Het vervelende daarvan was, het was allemaal wel fantastisch, maar het kwam bij Saris in Rotterdam vandaan. Dus als het stuk was, dan moesten we naar Saris toe.
0: Okay,
1: dus ik ben zeker met Bertus de Vrome en ook wel met Hans Kins nog heel wat vrije dagen naar Rotterdam geweest op en neer. Over de oude weg.
0: Even voor de luisteraars, de announcement die op de achtergrond net even te horen was, dat is dat er een workshop bluesmuziek beneden in de Abdijkerk is. De rondleiding die is net geweest met Jenny Gans. Wij zitten hier op de fototentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld. En ik praat met George Herfkens. Jullie kwamen dus allemaal tegelijk eigenlijk aan in die beginperiode bij een zaal. Met het busje.
1: Ja, met het busje. Met de transitbus dan. Meestal ging Harry wel mee met de transitbus. Ja. Die was altijd wel bij ons. Maar de personenauto's, want die gingen met name ook vanuit Zwolle. Die kwam meestal wat later. Maar we hadden een uur, anderhalf uur nodig voor opbouw.
0: Ja.
1: Dus het was voor hun niet nodig om daar eerder te zijn.
0: Nee, precies.
1: Soundcheck hadden we nooit van gehoord. Dus dat is een begrip van later, zeg maar.
0: Ja. En waren de zaalhouders er altijd happy mee met het geluid wat jullie bracht?
1: Ja, ik denk dat ze voor 95% ontzettend gelukkig met ons waren. Maar er waren natuurlijk ook zaalhouders die ons eigenlijk voor de eerste keer boekten. En eigenlijk misschien wel aan carnaval hadden gedacht. Hè, vooral in Limburg. En die daar een heel andere band kregen. Ik zou je eens vertellen, het was zelfs zo dat ik in Limburg was een keer na afloop een veger in de hand gedrukt kreeg. Want dan kon ik de zaal nog even aanvegen. Ja, maar ik dacht niet dat het de bedoeling was. Ja, maar zo ging dat normaal wel. Dus het was allemaal een beetje improviseren.
0: Ja, ja, ja. Was er een verschil in publiek, zeg maar, in Nederland, in Noord-Nederland, Noord-Holland of in de Randstad of in het zuiden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Ja, natuurlijk hier in het noorden de grote schare fans. En ja. We waren natuurlijk ook de drinkenbroers, zeg maar. Hè? Dus het was altijd gezellig. En na afloop een carbonade met brood, bij wijze van spreken. En als je in Amsterdam kwam of je kwam in Limburg, ja, dan was dat toch heel anders. Dan ging je dan wel weer vaak mee met een aantal mensen. Of naar huis bij iemand. Mm-hmm. Of we gingen nog naar een klein cafeetje toe waar het dan wel gezellig was. Want iemand wist dat nog wel. Maar ja, ja. De hele zaal, dat ging te ver, zeg maar.
0: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, je noemde net al even Eddie Boyd.
1: Ja.
0: De LP Praise the Blues die toen gemaakt is met Eddie Boyd. De blueszanger uit Clarksdale, Mississippi, die hier logeerde in Grollo.
1: Ja.
0: Dat was net voor jouw tijd, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar waarom dan toch dit nummer?
1: Nou, ik vind dit een ontzettend mooie LP. En ik heb deze draaien zelf nog heel vaak. En ik denk dat... had ik daar wel meer kans voor de Blizzards in gezien. Gewoon internationaal. En ik vind het eigenlijk jammer. Want er is later door Eddie Boyd nog een plaat gemaakt. Ik dacht met... er zijn eigenlijk twee platen uitgekomen van Eddie Boyd. En met een andere band. En die heeft er eigenlijk meer gedaan dan de Blizzard. Dat is een beetje ondergesneeld.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het wel jammer, want ik vind het eigenlijk erg...
0: Dit had een beetje een internationale doorbraak kunnen zijn. Ja.
1: En ik vind Gelling ontzettend leuk op de achtergrond. Die ontzettend improviseert en mooie dingen doet daarin.
0: Ja. Understanding.

0: understanding van de LP Praise the Blues. Eddie Boyd op piano en zang. En de Blizzards in de begeleiding 1967. George Herfkens, jij deed die begeleiding van de band.
1: Ja.
0: Heb jij meegemaakt, zeg maar, de wisseling van de wacht van, zeg maar, de Azer jongens naar de Zwolse jongens?
1: Of? Ja.
0: Hoe,
1: de Azer jongens, Zwolse jongens, Dick Beekman erin, Dick Beekman eruit,
0: ja.
1: Dat soort dingen. Herman erin, Herman eruit, ja.
0: Ja, was dat een hele verandering van dat die drie uit Zwolle, Helmich van der Vecht, Herman Deijnen en Ansel Faye, dat die erbij kwamen?
1: Ja, Helmich in de eerste ronde niet.
0: Nee,
1: de eerste
0: nee,
1: twee
0: die
1: jongens,
0: kwam later, ja.
1: Ja, in mijn beleving werd de muziek volwassener gewoon. Hè, werd professioneler gewoon. En, niks ten nadele van het andere. Maar je zag dat het weer een treetje hoger was. Eredivisie, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En Harry was de zanger, Harry was de leider van de band.
1: Ja.
0: Was hij ook echt de leider van de band?
1: Ik denk gedeeltelijk wel. Maar aan de andere kant denk ik dat de inbreng van met name ook Herman en Hans, ook vanuit die jazzkant en ook vanuit die conservatoriumkant. Ze werkten veel met Rudy van Dijk samen en dat soort mensen. En het gaf een nieuwe impuls, denk ik. Ja.
0: Want Harry was degene die in belangrijke mate de repertoirekeus deed, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Schreef zelf de teksten, maakte met Ilko de muziek erbij.
1: Ja.
0: John Mayall werd net al even genoemd.
1: Ja.
0: Was dat nou een voorbeeld voor de band? Of?
1: Dat denk ik wel, ja. John Mayall, Alexis Corner, natuurlijk Eddie Boyd ook. Er was natuurlijk wel meer wat daar speelde en wat genoemd werd. En, ik denk toch wel dat er zeker in die tijd scherp gelet werd op wat kwam er nog meer uit. En wat van ver kwam was natuurlijk fantastisch.
0: Ja,
1: natuurlijk Hoeker, Muddy Waters, noem ze allemaal maar op. En,
0: nou speelden ze natuurlijk ook wel op, ik weet niet, in die periode ook wel op festivals en dat soort dingen af.
1: Ja, juist.
0: Noemen ze een paar voorbeelden daarvan, wat jij hebt meegemaakt.
1: We moesten regelmatig naar Leiden, naar de hal in Leiden.
0: De Groenoord.
1: De Groenoordhal, met de Sandy Coast en noem ze allemaal maar op wat daar kwam. En daar werd, in mijn beleving, elke twee, drie maanden moesten we daar wel naartoe. We gingen heel vaak naar de Bergman Sociëteit in Maastricht. We gingen toch wel regelmatig naar Duitsland, naar de hele grote festivals, maar ook kleine festivals, tot en met aan de Oost-Duitse grens naartoe, bij wijze van spreken, en tot en met Frankfurt naartoe. En dat was wel een groot gebied allemaal.
0: Ja.
1: En dan was het toch altijd wel de Blizzards, de top of the bill, hoe laat je in de tijd je kwam. Maar, en dat waren ook wel festivals die 2-3 dagen duurden. En dan daar stond altijd de Blizzards bovenaan.
0: Ja. Het was wel lang wachten en rondom.
1: Ja, vooral omdat je dus de laatste was, hè, want je was de top of the bill. En het festival was bij wijze van spreken 5-6 uur uitgelopen. Dan stond je daar te wachten. Het was niet altijd goed voor ons om lang te wachten. Hè. Zeker met alcoholische versnaperingen. Maar we hebben ons altijd goed gered.
0: Dat zal best. Die live in Düsseldorf, die LP, ben jij daar ook bij geweest?
1: Nee, net op het kantje. Ik heb het allemaal van de zijkant meegemaakt, maar ik was nog niet direct betrokken. Bij
0: Nee,
1: meer de vrienden onder elkaar.
0: Dat was ook een legendarisch optreden
1: fantastisch,
0: in de Rijnhallen.
1: Ja. We zijn later vaak naar de Rijnhallen, Krugerhallen en dat soort hallen.
0: Ja.
1: Al die Duitsers hadden destijds allemaal zo'n grote hal erbij.
0: Ja.
1: Voor mij hadden wij de Prins Bernhard hoeven nog niet, maar de grote hallen. Wel alleen de Rai, zeg maar, hier in Nederland. Voor de rest was er niks.
0: Ja. Wat is het grootste qua publiek optreden wat jij je herinnert?
1: Ik denk de Krugerhallen. 10.000-15.000 mensen zaten daar te wachten. En er was Pink Floyd en alles was al geweest. Maar ze zaten allemaal op de Blizzard te wachten.
0: Ja. In Duitsland?
1: Ja, altijd.
0: In top die tijd?
1: Ja. Samen met Alexis vaak. Ja.
0: Alexis Corner.
1: Ja.
0: Die heb je ook van nabij meegemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Wat was dat voor een man?
1: Ja, een sprankelende man. En ik moet zeggen, altijd vrolijk, maar ook inspirerend. En had natuurlijk mooie verhalen uit Engeland, uit Londen. En hij wist natuurlijk veel. En
0: hij had met iedereen gespeeld volgens mij.
1: Hij had met iedereen gespeeld. Dus hij had ook veel kennis. En hij kon het ook weer anders doen. Ja, zeer interessant. En later kwam hij natuurlijk vaak met Peter Turop samen. En, fantastisch.
0: Ja,
1: fantastisch, ja.
0: Het is geen wonder dat jij ook een nummer van Alexis Corner op jouw lijstje hebt gezet.
1: Ja. Maar ook de vader van de blues natuurlijk, hè, in Engeland.
0: Ja, zeker. Ja. Begon ooit met Blues Incorporated, dacht ik.
1: 1958 zat Bill Wyman volgens mij al bij hem in de band.
0: Ja. Ben jij ooit bij hem thuis geweest in Londen of niet?
1: Nee, hij heeft mij vaak uitgenodigd. Ja. Ook om mee naar Amerika te gaan, maar het is er nooit van gekomen. Nee, een ontzettend aardige man.
0: Volgens mij ben jij net zo'n eigenheimer als Harry Musquet ook was.
1: Nee. We waren te druk hier, dus nee, ik kon niet wachten.
0: Oh. Goed, Alexis Corner, een nummer van een LP, Live in Paris. Het is in 2005 uitgekomen, maar het is al veel eerder opgenomen. Ja. Want Corner is in 84 al overleden. Gospelschip. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

We both beat you, beat you, beat you.

0: Eigenlijk een eerbetoon aan de godvader van de blanke blues, de Engelse blues, Alexis Corner. Want ja, het is inderdaad, zoals jij ook zegt, George Herfkens, het is eigenlijk bij hem begonnen. John Mayall en de Bluesbreakers, die kwamen eruit voor, de Rolling Stones, nou, de Yardbirds en noem ze allemaal maar op. Maar Alexis Corner, die stond aan het begin. Gospel Ship was het nummer wat hij live in Parijs speelde. Even over Engeland gesproken. Je vertelde net, Duitsland ben je geweest, de Rijnhallen, de Guggenhallen.
1: Ja.
0: Ook naar Engeland geweest, toch niet?
1: Drie keer voor de boot gestaan, maar er waren belangrijke zaken in de Drentse Dreven, laat ik het zo zeggen. En Harry besloot dan maar weer om terug te gaan, omdat er de volgende dag gevoetbald moest worden. Ja.
0: Ja. Waren dat de overwegingen?
1: Ja, ze stonden echt voor de boom met alles erop en eraan. En, ja. Ja, ging wel weer terug.
0: Maar Harry had geen...
1: Nou ja, laat ik zeggen...
0: Waar zat hem dat in, naar jouw idee?
1: Nou ja, kijk, hij had natuurlijk een gigantische band met alles wat Grollo was. Alles wat zijn omgeving was. Mm-hmm. En hij kon dat moeilijk op een of andere manier moeilijk loslaten gewoon. En we deden het natuurlijk ook allemaal op onze eigen manier. En ik denk dat zeker in die tijd... het was natuurlijk nog geen maatschappij, laat ik het zo zeggen. Het was een band. Mm-hmm. En tegenwoordig zijn de grote bands, dat zijn de grote maatschappijen, ja, waar contracten bij zitten, ja. En waar alles bij zit. En ja, in dit geval kon dat af en toe nog eens dat iemand zei van ik doe het maar liever niet vandaag.
0: Ja.
1: Was lastig voor Jan, want die moest weer heel wat recht zetten.
0: Jan Venhuis, de manager. Ja, ja. Ja. Ja, hetzelfde verhaal deed zich toch ook nog wel eens voor. Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt. Van dat de kwaliteit van de piano als onvoldoende werd ervaren.
1: Ja, zeker. Nee, de piano moest gestemd zijn. En,
0: stond in contract op?
1: Ja, stond ik in contract. Ja, zeker. Ja. En in die tijd moest je dan... werd nog alles contant afgerekend. En dan werd van tevoren al gemeld van... mooi, de piano is niet goed. En is vals. Een caféhouder dacht van, nou, daar kunnen ze het wel mee doen. Ja. Dat ging regelmatig mis. En er moest er wel iemand komen. Of er moest een nieuwe piano komen. Een andere piano. Ja, ja. Er waren geen vleugels natuurlijk. Maar gewoon echte piano's. Ja. Dus die waren wel voorhanden meestal. Dus, mm-hmm. Ja. Nee. En zowel Herman als Helmig... Beiden daar problemen mee. Het moest goed zijn. Ja, ja. Ja, moest gestemd zijn.
0: Had jij nou ook te maken als stage manager met... dat jij ervoor moest zorgen van dat de jongens op tijd op het podium stonden... en dat de sets niet de afgesproken tijd duurden, dat soort dingen?
1: Nou, wel dat ze op het podium stonden, maar de sets... dat was meer een aangelegenheid van Harry. En want die bepaalde natuurlijk altijd deed de aankondigingen en deed nou nog een nummer. Maar natuurlijk nog geen setlist verder. Tegenwoordig heb je een setlist en er werden gewoon uit de hoofd die nummers gespeeld. En ik moet zeggen, niet altijd elke avond dezelfde lijst hoor. Want Harry konden ze gewoon aan. De jongens gingen wel achteraan natuurlijk bij wijze van spreken. Maar Harry was gek op pauze. In plaats van drie kwartier spelen, waren ze regelmatig ook drie kwartier pauze. Dus af en toe begreep je het een beetje verkeerd.
0: Ja.
1: Laten we het daarop houden.
0: Maar ja, werd jij er dan op aangekeken door de zaalhouder?
1: Ja, zeker. Want wij moesten natuurlijk nog afrekenen. Dus dan begon het gedonder allemaal.
0: Ja, ja.
1: En af en toe werd er ook wel eens wat gevlucht. Moest wel eens wat weggehaald. En dat moest Jan in de afloop natuurlijk allemaal regelen, weken later.
0: Ja, want dat was de zaak.
1: Dat werd er gewoon niet uitbetaald.
0: Oké. En ook wel plekken geweest waar jullie niet weer terugkwamen?
1: Ja, ook wel. Ja. Maar over het algemeen, de zaalhouder waren natuurlijk wel gek op ons. Want ze wisten natuurlijk dat het volle bak was. Hè? Ja. Het ging nooit om 100 man, het ging altijd om 1000 of meer.
0: Ja.
1: 800, 900, ligt aan wat erin kwam.
0: En dat er een flinke omzet werd gedraaid.
1: Er was een flinke omzet natuurlijk. Dus de pauzes waren op zich ook wel belangrijk. Hè? Maar je zat natuurlijk ook net in dat gebied van zo midden jaren 60. Had je natuurlijk ook nog veel muziek. Wat eigenlijk de hele avond maar doorspeelde. Hè? Dansmuziek. En dat was natuurlijk gewoon belangrijk dat er gedanst werd. En wij waren eigenlijk de omschakeling van... Ja. Er moest ook gepauzeerd worden gewoon. En er moest gewoon... Hè, er waren allemaal hapklare blokken meestal. Twee keer drie kwartier, drie keer drie kwartier. En dan was het gebeurd. Er was geen 3 uur achter elkaar.
0: Nee, en het was natuurlijk ook muziek waar eigenlijk naar geluisterd moest worden.
1: Ja, zeker.
0: Lukte dat altijd?
1: Ja, over het algemeen wel. Je kon er wel bij praten, zeg maar. En, daar ligt ook aan, als je in het Westen kwam, dan werd er ook nog wel vaak wat gedanst, toch wel. Ik weet niet of dat de juiste dans was die bij deze muziek hoorde, mm-hmm. maar er werd nog wel wat wild gedaan, zo links en rechts. En nou, kwam je bijvoorbeeld in Schiedam, dan zat je in de Schouwburg Arcade. En daar zat iedereen bijvoorbeeld weer mooi, net zoals ja, ja. de oude De Kolken. De Kolken hebben natuurlijk ook vaak gespeeld. Ja. Iedereen zat daar gewoon mooi op stoeltjes. Ja.
0: En wat ik mij ook nog herinner en ook wel van horen zeggen heb, er werd ook vaak op schoolfeesten gespeeld.
1: Ja, heel veel. Ja,
0: ja. ja. ja.
1: Je had dan schoolfeesten, maar die waren ook weer heel vaak gekoppeld aan Musical Express of andere popbladen. Mm-hmm. En dan kon je als school kon je dan een weddenschap of een prijs winnen, zeg maar. En dan was de prijs dat Le Baroque of The Blizzards Q65 of wie dan, Outsiders kwamen.
0: Ja.
1: We hebben veel gespeeld, vooral in het Westen wat dat betreft.
0: Okay. Ja. In de aula's van de, ja, van school, de scholen, ja, van de grote scholen. Ja. Ja.
1: Meestal zo tegen de zomer.
0: We gaan weer terug naar het lijstje wat jij hebt meegenomen. Dan maak jij een flinke stap eigenlijk naar 2000. Hotel Grollo, opgenomen in Café de Amer in Amen.
1: Ja.
0: Wel een oud nummer van de Blizzard natuurlijk, van Cube in the Blizzard, So Many Roads, maar met Daniel Lewis. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik vond Daniel sowieso een, het werd het neefje van Harry natuurlijk genoemd. En ik vond het een verrijking, niks te nadelen van Erwin en Wanno, maar ik vond het een verrijking om hem sprankelijk in die band te zien spelen. En ja, ik heb later ook ben ik naar al zijn shows geweest, maar het is natuurlijk een multi-talent. En ja, ik vond dat hij zeker op deze platen dit nummer een gigantische boost heeft gegeven. Ja, prachtig.
0: So Many Roads.

0: van de CD Hotel Grollo 2000. So Many Roads, Daniel Lewis en de Blizzards. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. De gast hier is Sjors Herfkens, stage manager, zoals we tegenwoordig zeggen, van de Blizzards in de periode. Wat zei je nou?
1: 67-72.
0: Ja,
1: vijf jaar.
0: Want in 72 toen gebeurde er het nodige.
1: We gingen eigenlijk naar Duitsland, maar eigenlijk gingen we ook niet. En eigenlijk hebben we toen een week vakantie genomen. Laten we het daar maar even netjes op houden. De week werd 2 week, werd 3 week, werd 2 maand, werd half jaar. Ja. Eigenlijk werd die 2 jaar.
0: Ja. Ja. Maar zag je dat aankomen, dat zou gaan gebeuren?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Het werd wel al drukker. De spanningen links en rechts werden ook wat groter natuurlijk. Ik vergelijk het altijd een beetje met Ajax. Hè. Er zitten ook 11 mensen in een elftal. En er zijn ook allemaal 11 individuen. En die moet je allemaal wel... Maar we hadden natuurlijk Jan Venneusen. Maar dat was natuurlijk geen goede zitting of wie dan ook op die manier. Hè. Je kon er veel aan regelen. Maar aan de andere kant ook weer niet. En het is af en toe wel eens moeilijk om met 5 individuen elke keer maar weer op stap te gaan.
0: Ja, ja.
1: En, maar ja, misschien was het ook wel een beetje de ommekeer op dat moment. Ik denk dat alles er wel een beetje aan zat te komen.
0: Want het was natuurlijk het was een gigantisch drukke periode,
1: ja,
0: denk ik.
1: Het was een goedlopend bedrijf, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Zeker. Ja.
0: Er werd heel veel verdiend.
1: Er werd heel veel verdiend, ja.
0: Jij was degene die...
1: Onderweg mag ik het beuren en anders ging het via Jan. Maar zeker. Ja, zakenvol, letterlijk en figuurlijk. Ja,
0: ja precies. Ja. Ja, ja, ja. Want het ging allemaal handje-contantje natuurlijk.
1: Handje-contantje. En de grote festivals, dat ging natuurlijk anders. Maar de zaaleigenaar, dat ging allemaal naar aanleiding van het kaartje, entreekaartje, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Daarom konden we halverwege en eind van de avond werd afgerekend. En dat waren eigenlijk inkomsten.
0: Ja. Ja. Was er toen ook al sprake van enige vorm van merchandising? Dat er wat,
1: Helemaal niet. Nee, er werd niets verkocht onderweg.
0: Geen singeltjes,
1: geen
0: LP's?
1: Nee, geen singeltjes, geen LP's. Helemaal niets.
0: Laat staan t-shirts. Maar...
1: Nee, helemaal niets van dat. Dat deed ook niemand in die tijd. Later is dat eigenlijk met de buitenlandse bands is dat eigenlijk zo een beetje geïntroduceerd.
0: Het meneer bedrijfsmatige,
1: Ja.
0: Nou waren er 5 muzikanten. Er was 1 stage manager. Jan Venhuizen was daar nog bij. Ja. Maar hing daar ook nog het nodige omheen eigenlijk, waar jullie mee te maken hadden?

0: Nou ja, we waren natuurlijk sowieso altijd met z'n zevenen of met z'n achten. Hè? En dan als Jan er dan bij was, waren we met z'n negenen. Maar, ja. Maar zeg maar, we waren eigenlijk altijd met zeven man op pad. En zeker in de tijd van de mooie bus waren we met zeven man op pad. Maar later waren we altijd met acht man op pad, omdat er meerdere auto's waren. En nou, je wist wel ongeveer, als je daar speelde, dan kwam die of die kwam ook wel. En als je daar speelde, kwam die of die wel. Hmm. Als we in de buurt van Eindhoven speelden, dan kwam Bertus Borges altijd als kleine jongen van 17, 18 jaar voorin staan, bij wijze van spreken. En, ja, zo had je overal wel weer wat van die mannen mm-hmm. en vrouwen ook wel natuurlijk.
1: Maar er gingen er geen vrouwen mee?
0: Nee, bij ons ging nooit geen vrouwen mee. Nee. Heel af en toe ging er eens een keer iemand mee, maar over het algemeen niet. En als ze wel mee ging, gingen ze bij eigen gelegenheid.
1: Okay. Ja. En hadden jullie ook niet met wat in het verschijnsel wat in die tijd ook op gang deed met groepies en dergelijke te maken?
0: Met name de heer Haar Brood had daar nog wel eens last van groepies. En als Brood speelde, dan waren er altijd wel weer 40 dames die bij de achterdeur stonden. En hoe die het versieren, weet ik niet, maar hij ging met allemaal mee.
1: Ja, dat was de magie van Herman Brood.
0: Ja, Herman had wel 40 dames bij de achterdeur staan.
1: Ja. Want het vertrek van Herman uit de band, hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, eigenlijk weet ik dat nu zoveel jaar later niet exact meer. Maar er gebeurde van alles natuurlijk. En hij was er wel en hij was er niet. En soms was hij even bij de politie en soms deed hij even andere dingen. En ik denk dat het er heeft toe bijgedragen. Dat op een gegeven moment was het over. En moest er echt wat anders komen, wat gecontinueerd kon worden.
1: Maar had je in zo'n band ook last van dat sterrenverschijnsel? Van dat de een veel meer aandacht trok dan de ander?
0: Tuurlijk. Ja? Ieder op zijn eigen manier.
1: Hoezo?
0: We gingen net naar Engeland en we gingen niet bij wijze van spreken. Ja. De bepaalde had hij dan. Ja. En een ander die zei van, en we gaan nu eerst niet verder, want we moeten eerst eten. En een ander zei van, maar we gaan niet terug, want we moeten eerst wat drinken. En zo had iedereen wel wat, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Echte sterren, sowieso. Ik denk dat iedereen zijn eigen nukken had, laat ik het zo zeggen. Ja, maar sterren verschijnen.
1: Nee, maar ik bedoel, als we op het podium stonden dan?
0: Nee, dat was niet zo. Nee. Ik deed het gewoon voor de groep en dat was ook, dat werd zo gedragen.
1: Ja.
0: En als er echt wat was, dan werd het na afloop wel even verteld.
1: Even uitgepraat.
0: Ik denk dat niemand daar ooit wat van gemerkt heeft. Zo professioneel waren ze wel.
1: Dat schiet al mooi op, Sjors. We moeten jouw lijstje een beetje in de gaten houden. We hebben nog een aantal nummers erop staan. Moet jij zelf maar even de keuze maken. We hebben I'm in Love van Musquet staat erop.
0: Ja, I'm in Love, dat is natuurlijk een gedeelte van vooral na mijn periode.
1: Yeah.
0: Maar ik denk van, als ik alles zo klein doe, dan niks. Maar ik vind I'm in Love een prachtig mooi nummer. En dat is volgens mij twee keer op een live LP of CD verschenen. Ja, ik vind een mooi nummer.
1: Nou, doen we dat.

0: Ja, ondanks het prachtige gitaarspel van Erwin Java op dit nummer I'm in Love. Uit de tijd van Musquet, 1996. George Herfkens, we zitten al bijna aan het eind van de uitzending. In 1972, nou, toen viel de groep uit elkaar eigenlijk. Toen ben jij er ook mee gestopt.
1: Ja. Heb wel weer, na 2 jaar was wel weer de vraag van ga je weer mee?
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb niet 2 jaar zitten te wachten. Mijn werkzaamheden waren wat anders geworden. En er was een gezin gekomen. En toen zei ik van nou, ik blijf wel thuis.
0: Ja.
1: En, ik wens jullie veel succes.
0: Ja.
1: Dat is in allerlei wisselende... De eerste jaren is het ook allemaal een beetje kwakkelend allemaal gegaan. Later werd het natuurlijk weer wat gestructureerder. Maar het was moeilijk volgens mij voor de jongens in het begin. Hè, om het juiste weer te vinden.
0: Ben jij het wel blijven volgen eigenlijk? Of?
1: Jawel hoor, jawel. Ja, zeker. Ja. En dan, we kwamen elkaar natuurlijk vaak tegen. Dus er was
0: assenaren onder elkaar.
1: Ja, tuurlijk.
0: Jij ging later naar de kunstacademie naar Minerva.
1: Ja, ik heb dan een poos bij Willy gezeten. Willy Middel. Bij schooladvies en begeleidingsdienst. En in 1980 ben ik naar de Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Minerva. Academie Minerva in Groningen gegaan. Daar ben ik, heb ik eigenlijk de mediaafdeling opgezet. Daar was vrij weinig mee. En daarna ben ik als floormanager verder gegaan, tentoonstellingen, begeleiding, eindexamens.
0: Dus je had ook zo floormanager op deze tentoonstelling kunnen zijn, rondleiden?
1: Ja,
0: wie weet.
1: Nou, maar meer het in elkaar zetten voor die tentoonstelling. Maar ook wel rondleiding hoor je wel. Niks is mij vreemd.
0: Zie, het laatste nummer wat we straks gaan draaien, dat is de Wee Wee Hours van QB and the Blizzards. Ik vertel nog even dat op elke werkdag tussen 7 en 8 op Radio Drenthe de oude reisreportages die Harry Musquet en ik in Amerika hebben gemaakt, dat die te horen zijn. Vanaf maandag de 15e is dat de tweede serie van 1999, waar ook veel filmpjes op de tentoonstelling hier in het Drenthe Museum te zien zijn. We draaiden net muziek van Daniel Loos. Toch wel aardig om te vertellen van dat hij op dit moment ook weer zijn Schouwburg-tour heeft met het programma Awesome, ook zeer de moeite waard. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues doet Albert Haar. Gast was George Herfkens. Zeer bedankt dat je hier aanwezig was.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week hebben we Frans Jansen als gast. De beeldend kunstenaar die bij Harry in Grollo woonde. En ik denk dat er ook nog even een paar mensen langskomen van het Bluegrass Festival Asheville, wat op 5 maart in de Bondewever is. Techniek was in handen van Ruben Ester. En we besluiten met de Wee Wee Hours, QB and the Blizzards.

0: Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Luke Bryan, dat is een countryzanger uit Georgia. En hij is echt een grote jongen in Amerika. Hij heeft maar liefst 30 nummer 1 hits. En hij verkocht al 75 miljoen albums. Ook dit nummer werd weer een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Luke Bryan, Play It Again.

Luke Bryan, Play It Again. Lee Dorsey, dat was een mislukte profbokser en hij runde intussen een garage in New Orleans en daar werd hij ontdekt door Alan Toussaint, die toevallig zijn auto bij hem liet repareren. En Alan Toussaint schreef vervolgens al zijn grote hits. Deze hit werd later gecoverd door Ian and the Zodiacs, The Pure Prairie League, The Judds en André Hazes. Lee Dorsey, Working in a Coal Mine.

Lee Dorsey, Working in a Coal Mine. Steve Earle uit Virginia brak in 1986 door met zijn album Guitar Town en zijn nummers werden gecoverd door Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Levon Helm, Travis Tritt, Vince Gill, Patti Loveless en Bob Seger. En dit was zijn best verkochte single. Het werd een top 10 hit in Amerika. Steve Earle, Copperhead Road.

Steve Earle, Copperhead Road. Het origineel werd in 1960 opgenomen door Otis Williams, maar een jaar later, in 1961, was het een grote hit voor Ray Charles. En daarna werd het nog gecoverd door Trini Lopez, Billy Fury, The Muskers, Joe Cocker, Jeroen van der Boom, Willie Nelson en Johnny Winter. Ray Charles, Unchain My Heart.

Ray Charles, Unchain My Heart. Het nummer is geschreven door gitarist Robbie Robertson en het gaat over Virgil Caine, een blanke man uit het zuiden van Amerika tijdens de Civil War. Het wordt gezongen door drummer Lee Von Helm, die meegeschreven had en hij mocht het zingen als enige bandlid uit het zuiden van Amerika. Maar hij ontving nooit zijn royalties, waardoor de heren nog jarenlang ruzie hadden. The Band, The Night They Drove Old Dixie Down.

Dixie Down. Het was een nummer van blueszangeres Ma Rainey uit 1925 en het nummer werd maar liefst 417 keer gecoverd, onder meer door Ray Charles, Louis Armstrong, Charlie Rich, Chubby Checker, Peggy Lee, Dave Berry, The Everly Brothers, B.B. King, The Animals, Johnny Kendall and the Harrells, Elvis Presley en Janis Joplin. En dit is Jerry Lee Lewis, C.C. Rider.

Jerry Lee Lewis, C.C. Rider. Het was een eigen compositie van Roger Miller en het werd de nummer 1 hit in Amerika, Noorwegen en Engeland. Vervolgens kwamen er covers van Elvis Presley, George Jones, R.E.M., Rufus Wainwright samen met Teddy Thompson, Rob de Nijs en Jerry Lee Lewis. En van de ombreks kocht Roger Miller een hotel in Nashville, het King of the Road Hotel. Roger Miller, King of the Road.

0: bobagem.
1: Roger Miller, King of the Road.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stories from a Rock'n'Roll Heart van Lucinda Williams is het album van deze week. En tot 1996 was Girth Morlicks haar gitarist en producer. En daarna werd Stuart Mathis haar sideman. En in 2022 voegde zich gitarist en organist Jim Oblon zich bij de band. Lucinda Williams, Hume's Liquor.

Lucinda Williams, Hump's Liquor. Sam Cooke uit Mississippi werd op 3 december 1964 neergeschoten in het Hacienda Hotel in Los Angeles. Hij zou daar een meisje verkracht hebben waarop de manager Bertha Franklin hem neerschoot. Hij was 33 jaar en hij had op dat moment 48 hits. Deze single werd postuum uitgebracht. Sam Cooke, Wonderful World.

Sam Cooke, Wonderful World. Billy Joe Spears had in 1974 een nummer 1 hit in Amerika met een lied over een vrouw van middelbare leeftijd die seks met haar echtgenoot wilde in de buitenlucht. En dat onderwerp dat sprak blijkbaar de hele wereld aan, want het was tevens een hit in Australië, Oostenrijk, België, Canada, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Duitsland en Engeland. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground.

Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Guess Who, dat was een band uit Winnipeg in Canada, met Burton Cummings en Randy Bachman. En het nummer werd geschreven door Randy Bachman, die na dit nummer een eigen band begon, de Bachman Turner Overdrive, maar dit werd nog wel een nummer 1 hit in Amerika voor Guess Who, American Woman.

Guess Who, American Woman. Willie Haddon uit North Carolina maakte deel uit van de Kansas City Gospel Singers. Maar hij werd ontdekt in Los Angeles en vanaf dat moment was hij blueszanger, maar zonder enig succes. En hij werkte tot zijn 84ste als schoenenpoetser op Wilshire Boulevard in Los Angeles. Willie Haddon, If I Can Ever Make Up My Mind.

Willie Haddon, If I Can Ever Make Up My Mind. Nazareth uit Schotland, dat was de band van zanger Dan McCaffrey. En hij was heel succesvol met covers. Hij had een grote hit met Love Hurts, een cover van Gram Parsons en Emmylou Harris. En dit is weer een cover van Joni Mitchell en dat werd een top 20 hit in Engeland. Nazareth, This Flight Tonight.

Smokey Wilson, dat was een bluesgitarist uit Mississippi, maar hij toerde nooit, want hij had een eigen bluesclub in Los Angeles, in de zwarte wijk Watts, de Pioneer Club. En daar trad hij iedere avond op. In 2015 is hij overleden, Smokey Wilson. You told me a lie.

Smokey Wilson, You Told Me a Lie. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Robert Plant, die kennen we allemaal als de zanger van Led Zeppelin. Maar in 1980 begon hij ook aan een solo-carrière. Met gitarist Jimmy Page had hij nog de Honey Drippers. Hij maakte prachtige albums met Alison Krauss. Maar dit was solo een top 10 hit in Engeland voor Robert Plant. Big Lock.

Goedenavond en welkom bij Het is Blues. Mooie muziek, Uit-Amerika. Mooie bluesmuziek, mooie Americana. En muziek over de presidentsverkiezingen. Want we kunnen er niet om toe. 3 november dan is het verkiezing van de nieuwe president van Amerika. Een beetje de president van de wereld zou kunnen zeggen. Dan gaat het tussen Donald Trump en Joe Biden. En daar valt heel veel over te zeggen. Ook in de muziek. En dat gaan we deze uitzending doen. Maar we begonnen lekker met blues van Joanna Shaw Taylor met Here Comes the Flood.

stuk van haar nieuwe cd Reckless Blues, Joanna Shaw Taylor, Here Comes the Flood. Ik herinner me de optreden nog van haar op het Holland International Blues Festival in Grollo, wat helaas dit jaar niet doorging. De volgende muziek is van Elvin Bishop, een hele bijzondere man eigenlijk. Geboren in Iowa op een boerderij zonder stroom en stroomd water, zeg maar. Helemaal een blanke omgeving. Later verhuisde hij naar Oklahoma en vandooruit naar Chicago in 1950. Man is van 1942. En ook kwam hij in aanraking met de Afro-Amerikaan, met Smokey Smothers onder andere. En ging hij spelen in de band van Paul Butterfield, de Paul Butterfield Blues Band. En ik denk dat hij door ontdekt heeft van dat er Amerika meer is dan alleen de blanke bevolking. En dat de Afro-Americans dat die in niet al te beste omstandigheden doorleeft. Hij heeft nou een nummer uitgebracht samen met Charlie Musselwhite, de mondharmonica-speler. En dat nummer dat gaat over de verkiezingen, dat gaat over de president. Ik lees in de laatste strofe van de tekst voor. He is the president but wants to be the king. Know what I like about the guy, not a goddamn thing. I want to know how can 4 years seem so long. Lord have mercy, what the hell is going on?

What the Hell, een single die dit jaar uitgebracht is. Nou, iemand aan de andere kant van het spectrum, dat is Rhiannon Giddens. Elvin Bishop komt van een boerderij, een blanke omgeving in Iowa. Rhiannon Giddens die komt uit South Carolina. Dat is een Afro-American. Ze speelde in de Carolina Chocolate Drops. Hartstikke leuke band die rootsmuziek speelde. En ze zingt nou een nummer wat al heel oud is, al uit 1964 van de Staple Singers. Het was eigenlijk een beetje het volkslied van de Civil Rights Movement. En dat, ja, het is weer een beetje naar voren gekomen eigenlijk in 2017... toen die rellen in Charlottesville, toen die door waren. Dit is van de CD, gelijknamige CD, Freedom Highway.

De Freedom Highway. Het is een hele lange weg te gaan voor de Afro-Americans om de gelijkberechtiging met de blanke bevolking, maar dat echt voor elkaar. Ik denk dat er nog wel heel wat generaties overheen gaat. En de uitslag van de verkiezingen die hangt er denk ik nou met samen. Iemand die over die verkiezingen zong, dat was Ray Cooder in 2012. Hij heeft toen een cd gemaakt, dat was zijn 15e cd. Election Special. Allemaal liedjes die te maken hebben, die gaat over verkiezingen. Onder andere Disney, Cold Cold Feeling.

De cold, cold feeling van Ray Coede van zijn CD Election Special uit 2012. De eigen compositie trouwens. Ik dacht eerst dat het misschien een compositie van of van Albert Collins of van T-Bone Walker zou wezen, maar het is gewoon een compositie van Ray Coede zelf. Nog een stuk wat te maken heeft met de verkiezingen in Amerika van 3 november, Election Day. Dit komt van de CD American Standard uit 2010 van de zangeres Dinah Kurtz. En ook dat gaat weer over die verkiezingen, over de verkiezingsdag.

0: Dinah Coors met de Election Day van de CD American Standard. En dat allemaal naar aanleiding van het feit dat op 3 november in Amerika een nieuwe president verkozen wordt. En hopelijk wordt het een andere. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Strange Fruit, een wereldbekend nummer wat met name de Billie Holiday bekend geworden is. Al opgenomen in 1939, maar in heel veel versies uitgevoerd is. En ik kwam het tegen als een single van Terry Blade. En Terry Blade is een singer-songwriter uit Chicago. Een man met een hele mooie stem, een hele goede stem. Een mooie bariton. En ja, dat hoorde hij niet zoveel. Een zwarte man die dus dit nummer, elementaire nummers, zou je bijna kunnen zeggen, ten gehore brengt. Met weinig begeleiding erbij, maar met een mooie stem erbij. En omdat dat 3 keer te horen is, lees ik even de Nederlandse vertaling voor van het nummer Strange Fruit. Zuidelijke bomen dragen vreemde vruchten. Bloed op de bladeren en bloed aan de wortels. Zwarte lichamen bungelen in de zuidenwind. Vreemd fruit hangend aan de populieren. Een pastoraal tafereel in het galante zuiden. De uitpuilende ogen en de verwrongen mond. De magnoliageur, zoet en fris. En dan de plotse geur van brandend vlees. Hier zijn de vruchten die de kraaien plukken. Die de regen oogst waar de wind aan zuigt. Die de zon laat rotten, die de bomen laat vallen. Hier is een vreemde en bittere oogst. Strange fruit.
1: Southern trees bear a strange

strange fruit hanging from the poplar tree.

Hele mooie, ingetogen versie van deze zanger uit Chicago, Terry Blade van Strange Fruit. Net dit jaar op single uitgekomen. Het origineel is uit 1939 van Billie Holiday, die even toen op de platen zit. Tekst is oorspronkelijk eigenlijk geschreven door een onderwijzer uit de Bronx in Amerika, Abel Meeropol, een Joodse man, die hoorde van de verschrikkingen in het zuiden van Amerika, van het opknuppen van zwarte mensen door de blanke bevolking. En die heeft daar deze tekst over gemaakt. Maar Billie Holiday, de zangeres die in 1959 aan drugsgebruik, overmatig drugsgebruik overleden is, die heeft het nummer legendarisch gemaakt.

Ja, dit is de meest doorleefde uitvoering die ik ken van dit nummer. Strange Fruit door Billie Holiday. Maar ook wel een mooie uitvoering is een wat recentere, uit 2013, van Joe Bonamassa samen met Beth Hart. Joe Bonamassa is de gitarist die doorgaans heel erg nadrukkelijk op de voorgrond aanwezig is, flink hard speelt. En Beth Hart is een zangeres die het gevoel ruim baan geeft in haar werk. En die combinatie van Joe Bonamassa en Beth Hart op de CD Seesaw, die leidde tot een hele mooie ingetogen uitvoering van het nummer Strange Fruit.

Drie uitvoeringen van Strange Fruit, het gedicht over de rassendiscriminatie in het zuiden van Amerika. Het origineel van Billie Holiday uit 1939, ja. Joe Bonamassa en Beth Hart uit 2013. En de meest recente uitvoering van Terry Blade, 2020. Het staat over een ander soort muziek, want die is er uiteraard ook. Blijf Amerikaanse muziek, Robin Ludwig. Robin Ludwig, die komt uit Texas en dat is een zuster van Charlie Robinson en Bruce Robinson. Een hele muzikale familie. In 2004 debuteerde zij en dit is haar nieuwe cd, de cd Lake Charles. En daarvan het nummer Greyhound.

Robin Ludwig uit de zeer muzikale familie Robinson van de cd Lake Charles Greyhounds. Vanessa Collier, een uitstekende saxofonist uit Amerika. Ze debuteerde in 2014 met het album Heart, Soul and Saxophone. Nou ja, dan weet je het wel. Een beetje de Amerikaanse Kenny Dulfer zou je kunnen zeggen. Dat is een nieuwe cd van u te komen. De cd Heart on the Line. En een nummer wat ook wel ja, past in de muziek die ik in deze aflevering van Harry's Blues heb laten horen. Want de bloedhond werd vroeger heel vaak ingezet om me weggelopen slapen om die op te sporen. Vanessa Collier, Bloodhound.

De Bloodhound van Vanessa Collier. Een saxofonist, alhoewel op dit nummer niet te horen, maar op de andere nummers op hun nieuwe cd Heart on the Line wel degelijk. We gaan nog wat samenzang. Ja, alhoewel Close Harmony. Het is wel een beetje kenmerk van de band US Rails uit Amerika. Dit is de vijfde cd van deze band. De cd Letters of Gold. En daarvan een nummer wat natuurlijk prachtig bij de titel paste. Bij de naam van de band US Rails. Mile by Mile.

Jawel, US Rails, Close Harmony, de Eagles klinkt daarin duur, maar dan van deze titel van de cd Letters of Gold, US Rails. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de cd Rise Up. Kom in de bean, mensen. Ga stem in Amerika en ga vooral goed stem. De cd van Ronnie Earl en de Broadcasters. En die nummers gaat allemaal over de situatie in Amerika op dit moment. En zeker dit nummer. Blues for George Floyd.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
1: Donald Heath uit New York demonstreerde dat er ook in Manhattan goede soulplaten werden opgenomen onder leiding van producer Burt Burns. Donald Heath, Good to Me.

Donald Haight, Good to Me. Captain Beyond, dat was een progressieve rockband uit Los Angeles met ex-leden van de Engelse bands Iron Butterfly en Deep Purple. Rod Evans was de zanger en Reese Winans is de pianist. Captain Beyond, Sufficiently Breathless.

Captain Beyond, Sufficiently Breathless. Otis Redding en Aretha Franklin werden als soloartiesten nooit overtroffen. De single van Otis Redding en de cover van Aretha Franklin waren meesterwerken. Aretha Franklin, Respect.

Aretha Franklin, Respect. Scott Boyer begon de band Cowboy na zijn vertrek uit de Marshall Tucker Band. En dat deed hij samen met zanger Tommy Telton en drummer Butch Trucks, die later verhuisde naar de Elman Brothers Band. Het is een compositie van zanger Tommy Telton. Cowboy, Houston.

Boy, Houston. De gospel- en soulgroep The Staple Singers uit Chicago parasiteerde volledig op de kwaliteiten van zangeres Mavis Staples. Steve Cropper is zowel de producer als de gitarist. The Staple Singers, sitting on the dock of the bay.

De Staple Singers zitten on the dock of the bay. De Marshall Tucker Band komt uit South Carolina en de band was in de eigen staat al beroemd onder de naam Toy Factory. Maar dit is de eerste grote hit als Marshall Tucker Band. Een compositie van gitarist George McCorkle en de broers Toy en Tommy Caldwell zijn de vocalisten. De Marshall Tucker Band, Fire on the Mountain.

De Marshall Tucker Band, Fire on the Mountain. 10 jaar na het overlijden van Otis Redding nam Etta James nog een nummer van hem op voor haar album 7-Year Itch. En ze maakte er wel een echt Etta James nummer van. I Got the Will.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Flying Dang van Andy Fairweather Low is het album van deze week. En Andy Fairweather Low is een belangrijke studiogitarist in Engeland. Hij is te horen op albums van Roy Wood, Leo Sayer, The Albion Band, Gary Rafferty, Richard en Linda Thompson en The Who. Andy Fairweather Low, Keep Your Faith.

be fair at a low. Keep your fate. Cher was nog even getrouwd met Greg Allman en gedurende die korte periode nam ze deze compositie van Stephen Stills op in Alabama. Het was daarvoor al een grote hit geweest voor Buffalo Springfield. Cher, for what it's worth.

0: Share for what it's worth. Thelma Jones uit North Carolina trok naar New York als gospelzangeres om daar te werken voor de tv-show James Cleveland's TV Gospel Time. Daarnaast maakte ze ook nog deel uit van de bluesband The Pussycats en ze nam deze solo-single op die later werd gecoverd door Aretha Franklin. Thelma Jones, The House That Jack Built.
1: This is the house.

Thelma Jones, The House That Jack Built. Bobby Lance, dat was een blanke soulzanger en gitarist uit New York, maar hij ging naar Muscle Shoals om in de Fame Studios zijn soloalbum First Peace op te nemen en zelf te produceren. Hij gebruikte de totale studioband plus saxofonist King Curtis en de Sweet Inspirations als achtergrondzangeressen. Bobby Lance, Somewhere in Between.

Bobby Lance, Somewhere in Between. Ben E. King, dat was de ex-leadzanger van The Drifters. Spanish Harlem en Don't Play That Song werden jaren door The Drifters tijdens live optredens gespeeld. En als soloartiest nam Ben E. King die nummers nogmaals op. Het werden hits en toen moest de wereldhit Stand By Me nog komen. Ben E. King, Don't Play That Song.

Ben E. King, Don't Play That Song. Barefoot Jerry, dat was een project van studiogitarist Wayne Moss. Met een paar bevriende studiomuzikanten maakte hij uitstekende albums. Al was het bijna een soloproject, want Wayne Moss was de componist, de zanger, de gitarist, de basgitarist en de drummer. Barefoot Jerry, The Minstrel Is Free At Last.

Barefoot Jerry, The Minstrel is Free at Last. Brenda Holloway uit Californië was 17 jaar toen ze deze top 20 hit opnam en Berry Gordy contracteerde haar meteen voor Motown Records. Jaren later nam The Clash dit nummer opnieuw op. Brenda Holloway, Every Little Bit Hurts.

Brenda Holloway, Every Little Bit Hurts. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Greg Ellman had naast de Ellman Brothers Band ook altijd nog een eigen band met topmuzikanten. Op deze eigen compositie hoort u Chuck Leavell, tegenwoordig van de Rolling Stones op piano, Tommy Telton van Cowboy op gitaar, Scott Boyer, ook van Cowboy op steelgitaar, en Butch Trucks van de Ellman Brothers Band op drums. Greg Ellman, Midnight Rider.

0: Terence Simeon, Loveland. En uiteraard in dit geval ook weer met de Meters in de begeleiding. George Porter, Leo Nocatelli, Russell Batiste. En wat Norman Scott ook vertelde, dat ze door vaker met dezelfde band werkt wat begeleiding betreft. Hè?
1: Ja, en dat is hetzelfde als wat ze vroeger bij Stax en zo altijd deden. Hè? Altijd
0: ja,
1: dezelfde. Ja, en hier in Nederland ook heel veel gebeurd is vroeger.
0: Vrij zakelijke aanpak van Blacktop, wat hij ook vertelde. De luxe dat mensen een jaar de studio in kunnen, gewoon die tijd is voorbij. Maar toch wel de artistieke kant er ook van, die hij ook zeer waardeert, dat mensen makkelijk ideeën op kunnen pakken en met ideeën komt en zo.
1: Ja, en het voordeel van die vaste muzikantenclub is dat ze natuurlijk elkaar allemaal kennen en snel kunnen werken en zo.
0: Ja,
1: goed spelen.
0: Goed ingespeeld op elkaar. Ja. Goed, dat was hem voor vandaag. Uitgebreid gesprek met Norman Scott van Blacktop Records. Een zuidelijke man met veel temperament. Als hij een keer los is, dan is hij niet meer te stuiten. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Muske. Tot volgende week.
1: Hoi.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Op weg naar het noorden, naar Mississippi. Meridian is de geboorteplaats van country blueszanger Jimmy Rogers, The Singing Brakeman. The White Man's Blues in de persoon van Jimmy Rogers. Een museum, een festival en een raar blank sfeertje.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Muske. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Het nummer is geschreven door jazzpianist Joe Sample. Hij was de pianist van The Crusaders en hij speelde op albums van B.B. King, Eric Clapton, Steely Dan, The Supremes, Paul Anka, Dion, Marvin Gaye en Boss Keks. En dit komt van het album Rimshots in the Dark van de Muske Gang. I've always been lonely.

The Muskeg Gang, I've Always Been Lonely. Trudy Lynn begon als zangeres in de band van Albert Collins. Later werd ze solo zangeres en toen was ze het voorprogramma van Ike en Tina Turner. Ze maakte 18 uitstekende albums en ze deed niet onder voor Coco Taylor en Etta James, maar ze kreeg eigenlijk nooit de waardering die ze verdiende. Trudy Lynn. Trudy Sings the Blues.

Trudy Lynn, Trudy Sings the Blues. Jolly Wee Walker uit San Francisco, dat is een bluesveteraan die jaren zoek was omdat hij met een gospelband langs de kerken in Amerika toerde. Maar plotseling keerde hij terug in de blues. En dit is een opname met de band The Boss Talkers. Jolly Wee Walker, Blues Survivor.

Joe Louis Walker, Blues Survivor. James Cotton, dat is de voormalige mondharmonica-speler van Muddy Waters. Hij nam het album Living the Blues op met topmuzikanten, gitarist Larry McRae en pianist Lucky Peterson. James Cotton, Certified.

James Cotton, Certified. Gitarist Johnny Copeland nam zijn album Catch Up With The Blues op in Memphis met studiogitarist Teeny Hodges als tweede gitarist en de blazers van de Memphis Horns. Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day. Woman, you

Johnny Copeland, Every Dog's Got His Day. Charles Brown, dat is een bluespianist uit Texas. Hij begon als nachtclubpianist in Los Angeles en in die jaren namen Johnny Hooker en Lowell Fulson al nummers van hem op. Daarna toerde hij door Amerika met Bonnie Raitt en hij was jaren de huispianist van de beroemde nachtclub Tramps in New York. Charles Brown, These Blues.

Charles Brown, These Blues. Big Daddy Kinsey, dat is een blueszanger uit Indiana, en hij nam zijn album I Am The Blues op met twee gitaristen, Buddy Guy en zijn zoon Donald Kinsey, die daarvoor bij Albert King speelde en ook nog jaren actief was bij Bob Marley. De pianist is Pinetop Perkins, Big Daddy Kinsey, I Am The Blues.

Big Daddy Kinsey, I Am The Blues. Larry Garner uit Louisiana was jaren part-time bluesartiest voordat hij van de blues kon leven. Hij nam dit nummer op met de beste pianist en organist in Louisiana, David Torkanowski. Larry Garner, Live a Little.

Larry Garner, Live a Little. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Buddy Scott, dat was een bluesgitarist uit Mississippi. Hij ging naar Chicago en daar vormde hij met twee broers de band The Scott Brothers. Maar in 1993 tekende hij een solocontract bij Verve Records. Na het uitkomen van zijn debuutalbum Bad Avenue overleed hij. Buddy Scott, Bad Feeling.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Jij bent nu Harry Muskee. Zo ben je nou eenmaal. Nou, dan wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot, daar kom je lang niet meer tussen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee op pad giet en me met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. De 60er en 70er jaren. Amsterdam, het magisch centrum. De Alexander Boerstraat. De jongerencultuur met Hitweek en Aloha. En Willem de Ridder.

0: Amsterdam, de Alexander Boerstraat. Een toch wel een legendarisch pand. Want wat was aan de Alexander Boerstraat gevestigd, luisteraars? Dat was het pand van Hitweek. En degene die wat ouderen onder u, die weet natuurlijk precies wat Hitweek later Aloha betekend heeft voor de Nederlandse jeugdcultuur. De Alexander Boerstraat die is vlak achter het concertgebouw, iets ten westen daarvan. En bij het voormalige bij het Hotel Trianon, waar vele artiesten van de Soft Machine tot Cuby and the Blizzards tot Bruno Baderna en Bernard Haitink gelogeerd hebben. En wij gaan dan naar binnen en wij gaan een interview doen met Willem de Ridder, een van de pioniers op het gebied van jeugdcultuur in Nederland. En Willem die zit daar reeds klaar achter zijn bureau. En Willem is natuurlijk een legendarische figuur. Fluxus, neem maar Fluxus, neem maar Talk Radio, neem maar Aloha en dergelijke. En tegenwoordig verhalenverteller. Kijk, de deur wordt voor ons geopend door Willem. Daar staat Willem de Ridder, die met sigaar in de hand doet hij de deur open. En
1: zo
0: kunnen wij dit legendarische pand betreden. Zo. Is dit pand, Willem, nog ongeveer zo zoals het was? Of in de tijd van de 60 jaar? Want ik ben hier natuurlijk in, heb ik net uitgerekend, in 30 jaar niet geweest.
2: Nou, je hoort dat op het ogenblik wordt er flink gezaagd.
0: Ja.
2: Op het ogenblik wordt er
0: wat gebeurt hier?
2: Vloerbedekking gelegd. Ja, Marjolein die woont hier nog steeds.
0: Ja. En Marjolein was voor de luisteraars natuurlijk ook een van de pioniers van het blad Hitweek natuurlijk.
2: Ja, voorop Hitweek stond, elke Hitweek stond voor alle problemen Marjolein. Ja.
0: Fantastisch, hè? We waren er onlangs nog met Wim Bloemendaal over, die ook voor het blad geschreven heeft. Wat voor impact het uiteindelijk gehad heeft op de Nederlandse jeugdcultuur van toen. Hij dacht dat het niet zo groot was, maar ik dacht eigenlijk van wel. Wat denk jij daarvan?
2: Nou, je kunt wel zeggen dat er een hele generatie radiomakers en mediamensen en zelfs regeerders uit voortgekomen is. Dus een redelijke impact. En
0: ja, dat dacht ik toch ook wel.
2: Heb ik niet eens over de comic strip artists en et cetera, et cetera. Dus ja, ik hoor er nog steeds mensen over. In feite, deze week staat er een stuk in Ons Amsterdam. Dat is een soort historisch blad uit Amsterdam. Over de drukker die dat hier, die Hitweek drukte. En over dit pand hier. En er komt in Den Bosch, in de Koninklijke Academie, komt nu een tentoonstelling van Hitweek covers en de layout van Hitweek. En zo heel langzamerhand begint de belangstelling weer steeds meer toe te nemen. Want het begint nu langzamerhand historisch materiaal te worden. Om niet te zeggen hysterisch materiaal.
0: Hè? De familie de Ridder, waar komt die eigenlijk vandaan? Want ik denk niet dat jij een Amsterdammer bent van huis.
2: Zullen we even gaan zitten trouwens?
0: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
2: Zo, ja, de ruimte is hier natuurlijk ook behoorlijk veranderd. We zijn hier nu in een ruimte die helemaal van klei is gemaakt. Als je ziet van leem.
0: Ja, ik zie het, ja.
2: Waar namelijk een vriend die heeft 8 jaar lang door Afrika heen gelopen. En die vond dat zo leuk. Die kwam op een gegeven moment terug en toen dacht ik, er zit iets anders in Europa. Ik mis hier iets. Dus hij is teruggegaan, omdat je dat het die leme huizen waren die zo lekker voelden.
0: Ja, ja.
2: En toen is hij dus met leem begonnen. Dan heb ik hem als eerste, hier heb ik zeg maar gezegd, nou, laten we het kantoor maar in de leem zetten. Nou, dat was een heel gedoe. Een hele hoop mensen zijn er mee bezig geweest. En ja, dat voelde zo fantastisch goed. Het is hier zo stil geworden nu. En zo.
0: En in de zomer is het heel cool natuurlijk.
2: In de zomer is het heel cool. In de zomer en in de winter is het heel warm.
0: Ja.
2: Het dempt het geluid fantastisch. En het zendt een lichte radioactiviteit uit. Een soort silicium zit erin. Waardoor je helemaal op je gemak begint te voelen. Ja, dat is heerlijk is dat.
0: Het is hetzelfde als wij bij ons in Drenthe riet gebruiken natuurlijk. Dat was ook zomers warm of koud en zomers hartstikke warm. En Marjolein komt binnen.
3: Hallo.
0: Die is helemaal,
3: hey, jongen.
0: Jij bent helemaal niks veranderd, man.
3: Nou, jou ken ik ook onmiddellijk hoor. Heel leuk.
0: Ja.
3: Nou, ik heb een koffie.

0: Ja. Bedankt.
1: Ik heb heel veel televisieprogramma's gemaakt. Maar voor lokale omroepen, omdat ik niet zo... Of tenminste, lokale kabeltelevisie, omdat ik niet van vergaderen hou. Hè.
2: Heel veel die cultuur, joh.
1: En ja, dan gingen we met een man of 3-4 gingen we naar Siberië toe. En dan maakten we, dan komen we terug met 3 films. Fantastisch.
2: En waar zat je daar? In de taiga of zo?
1: We zaten zeg maar tegen Mongolië aan, in Tuva. Waar dus zeg maar al die mensen boventoongezang doen. En die mondharpjes hebben en zo.
2: Ja.
1: En het mooiste was, er was ook een festival daar. Waarin zeg maar uit alle landen in de omstreken mensen met dit soort boventoongezang met elkaar kwamen, zeg maar, in competitie om zeg maar de hoofdprijs in het paard.
2: Het was een paard. Ja,
1: schitterend. En wij waren de enige buitenlandse vertegenwoordigers. Ja, er was ook nog een Amerikaan, een blueszanger was er ook nog.
2: Inderdaad. Ja, die tref je overal.
1: Ja, die tref je overal. Die ook boventoon zong.
2: Ja. Ik had eigenlijk... ja, een soort van Jimmy Rogers. Misschien, ja, nee, die jodelde een beetje. Maar ja. Dit is dan nog weer anders.
1: Dit was een blinde blueszanger die boventonen zong. En dat was heel interessant. Nou, voor de rest... het is een van de weinige landen waar de cultuur nauwelijks veranderd is in al die duizenden jaren. Hè. Er zijn nog steeds shamanen en... er is geen vliegtuig in de lucht. En de haviken en de vliegen nog steeds rond. En het is fantastisch.
2: Maar jij kwam daar natuurlijk ook weer mensen tegen die verhalen vertellen. Want tegenwoordig vertel jij natuurlijk verhalen overal.
1: Nou, dat doe ik ook al heel lang hoor.
2: Dat doe je al heel lang. Dat doe je al een hele tijd.
1: Mijn hele leven.
2: Leven, ja.
1: Jij toch ook
2: ja.
1: Of niet?
2: Ja, want ik zag je laatst bij Baard en Verdorp. En toen zei je eigenlijk, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want daar was ik zelf eigenlijk ook wel opgekomen van. Dat boeken eigenlijk overbodig waren als je verhalen vertelde.
1: Ja, sterker nog.
2: Ja.
1: Lezen en schrijven. Sinds dat geïntroduceerd is in de cultuur, bij de mensheid, zeg maar, heeft dat fatale gevolgen gehad. Want het leren lezen en schrijven, wat je nog herinnert als kind, is dat heel ingewikkeld. Dat stimuleert enorm de linker hersenhelft. Dus de rechter, agressieve, rationele, mannelijke helft. Maar dat gaat ten koste van de rechterkant, de emotionele, de gevoelige, de vrouwelijke kant. Gevolg is dan ook, het moment dat in de cultuur het alfabet werd geïntroduceerd, verdwenen de godinnen uit de tempel, werd de vrouw onderdrukt, ontstonden de verschrikkelijke oorlogen. En is onze cultuur ingrijpend veranderd. En

0: van het geheugen van die computer uit, dan ben je alles kwijt. Is er niks meer over. Ja. Moet je voorstellen.
1: Nee, maar het verhaal vertel, dat ik vind het eigenlijk, want hoe kwam ik daarop eigenlijk? Ja, ik had een leraar geschiedenis en die man verpakte daar altijd in verhaal. En dat is je altijd bijgebleven.
0: Precies, dus, die herinner je altijd.
1: Ja, want ik zat toen in een beetje moeilijke periode en ik wilde ergens naartoe. En toen herinner ik mij oude geschiedenisleraar van de middelbare school die de Griekse verhaal, dus Thetis, weet je wel, in de draad van Ariadne en zo, je kent het wel, in de Minotaurus. Dus ik denk, waar was dat? Het was op Kreta. Ik denk, verrek, daar ga ik naartoe. Dat verhaal van die geschiedenisleraar, van meneer Bodde. Die man kon overigens zo mooi vertellen dat je dus aan zijn lippen bleef hangen en iets dat die verhaal nooit weer vergaat.
0: Nee.
1: Dus ik naar dat Kreta toe en ja, van daaruit, op dat eiland zijn natuurlijk ook vreselijk veel verhaal. Dus ik ben daar maar 10 jaar achter elkaar naartoe gegaan om al die verhalen aan te...
0: Ja.
1: Dus, en zo, ja.
0: Geweldig, toch?
1: Ja.
0: En het mooie is inderdaad, ik heb wel eens proeven gedaan op scholen, waar ik dan een verhaal vertel, 1,5-2 uur lang. Zit de hele school ademloos te luisteren. Maar het personeel, de onderwijzers al verbijsterend vinden. Dat hebben ze, kennen ze niet eens. Dan kom ik 3-4 maanden later terug, vertel ik hetzelfde verhaal, maar met kleine wijzigingen. De hele school, en masse. Nee, zo was het niet. Nee.
1: Dat heeft het de eerste keer niet zo verteld.
0: Nee, is dat wat ik bedoel? En dan zie je hoe perfect dat geheugen werkt. Dus ja, verhalen vertellen is essentieel dat het terugkomt. Daar ben ik ook mee begonnen.
1: Nou, het werd natuurlijk ook cultuur, de griots en zo. Toch, in Afrika.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk... De oude bluesmensen waren ook storytellers.
0: Tuurlijk.
1: Als je John Lee Hooker in zijn eerste periode hoort van Tupelo, de Mighty Flood of Tupelo. In de 20 jaar is de Mississippi helemaal. En Natchez Burning, een grote brand in Natchez. Dat hoor je hem dan op 1 akkoord zingen eigenlijk. En dat zijn toch ook verhalen.
0: Ja.
1: Dat is ook overlevering.
0: Ja, zeker. En heel veel van die verhalen vroeger werden ook gezongen.
1: Ja.
0: Snap je? Die werden met een speciale toon werden die verteld. De Bedouinen bijvoorbeeld, dat is een cultuur die bestaat alleen maar uit verhalen. En zo zijn er heel veel culturen die alleen maar uit verhalen bestaan. En die verhalen, dat is ook interessant, omdat je ze zo goed onthoudt, blijven ze eeuwen en eeuwen en eeuwen lang absoluut ongewijzigd. Terwijl schrijvers ons proberen wijs te maken dat het gesproken woord totaal onbetrouwbaar is. Wij vinden pas als het zwart op wit is, dan is het betrouwbaar. Maar als er iemand knoeit met verhalen, is het wel de schrijver. En daarbij, jij weet ook wel, net zo als ik, dat schrijvers onder elkaar zijn de agressiefste soort mensen die je maar kunt bedenken.
1: Ja, ja, die zijn niet echt op...
0: Die maken je af waar je bij staat, weet je.
1: Ja, alleen al de controverse tussen de grote schrijvers in Nederland. Ik bedoel, Hermans, die lusten ze wel rauw, enzovoort.
0: Precies,
1: enzovoort.
0: Zo gaat het maar door. En dat geeft
1: van
0: aan...
1: Van Breven mocht die weer niet, en dat is wel een grote...
0: Ja, en dat geeft aan wat lezen en schrijven met je doet. Het wekt een enorme agressiviteit op. Omdat je veel te veel in die linkerkant zit. En nu de laatste tijd, gelukkig, begint er dus, zeg maar, omdat ik op de kerk, zeg maar, aan macht begint in te boeten, begint er dus, zeg maar, belangstelling te bestaan voor die rechterkant, voor die gevoelskant, waar we als mannen vooral zo bang voor gemaakt zijn.
1: Ja, ja.
0: We hebben geen gevoelstypje op, jong, weet je wel.
1: Nee, nee, dat mag niet. Je mag niks laten zien.
0: Nee! Mannen praten hier van, hey, lul, hoe is het met je klootzak?
1: Ja, ja. Nee,
0: mag je niet neuken van je wijf hier en neem nog een borrel, jong. Weet je wel. Zo praten ze met elkaar, weet je wel. Dat is een gevoel.
1: Ja, een man mag niet huilen. Dat is toch van wie was dat? Van wie is die heet? Jacques Jeb of zo, of iets in die
0: Precies.
1: richting.
0: Ja.

0: Ik zal je vertellen, ik ben wel eens op een school met de Bijbel geweest in Drenthe. En dan heel stijl. En dan vertelde ik een verhaal, eeuwenoud hoor, dat heet Jan Plezier.
1: En dan gaat er van de Jan Plezier, dat waren van die...
0: Ja, maar deze Jan Plezier is een soldaat die precies doet wat hij leuk vindt. En dan komt Petrus uit de hemel, die komt voor de jaarlijkse controle. En die denkt, is een hele goede mens, want hij geeft voortdurend alles weg wat hij heeft en zo. Kan hem allemaal niet schelen, weet je wel. Maar hij blijkt niks hem te kunnen schelen. En daar valt Petrus dan weer zo tegen, dat hij niet recht in de leer is, dat hij hem in de steek laat. Want als hij later in de hemel probeert te komen, dan past hij zelfs een truc toe waardoor hij in de hemel komt. Terwijl Petrus hem er niet in wil, weet je wel. Nou, dat sloeg zo aan bij die kinderen. Nou ja, de moraal is dus van het verhaal, doe wat je leuk vindt en de rest regelt zich vanzelf.
1: Ja. He,
0: volg je gevoel. Nou, ik werd meteen na afloop in de lerarenkamer geroepen. Van hoe heeft u het
1: in uw donder kunnen krijgen, ja.
0: Om dit verhaal te vertellen. Ik zei, nou, zeg, dit verhaal is al oeroud hoor. Dat is van ver voor Christus. Uit het oude India. Het is natuurlijk een beetje verkerstend. Zeiden ze, Babylon is ook oud. Moet je voorstellen hoe lang die verhalen blijven hangen.
1: Ja. Maar hoe kom je aan die verhalen? Ik bedoel, er moet toch een bron zijn. Ik bedoel, jij moet het ook ergens gehoord hebben.
0: Nou ja, jammer genoeg kun je dus inderdaad niet meer naar verhalenvertellers toe. Die zijn er nauwelijks meer. En zeker in de tijd dat ik ermee begon was er nauwelijks meer iets op dat gebied. Ik was in Afrika en dan zag ik op de marktpleinen zag ik daar de verhalenvertellers zitten. En ik heb ademloos aan te luisteren naar iets wat ik niet kon verstaan. En ik ben ermee begonnen door ze gewoon, zeg maar, meer te lezen in de meest oorspronkelijke vorm van mensen die ze dus verzameld hadden. En ze maar gaan vertellen. En dan, naarmate je meer gaat vertellen, merk je ook waar er in zo'n verhaal nog geknoeid is. Dat het niet klopt op een of andere manier. Dat is een gevoel. En dat, nu werk ik met het Meertens Instituut bijvoorbeeld. Die verzamelen heel veel oude verhalen. En ik ga nu misschien met een serie cd's uitkomen. En dan ga ik ook proberen in de wat oudere vorm die verhalen te vertellen. Want schrijvers hebben heel veel geknoeid. Ook de broeders Grimm.
1: De sprookjes.
0: Ja, de sprookjes.
1: Van de sprookjeskonings.
0: Ja, maar dat waren jongens, dat waren taalkundigen. In een hele moralistische tijd. En die hebben geknoeid. Bijvoorbeeld door een roosje. Dat eindigt helemaal niet dat ze wakker gekust wordt. Dat ze leven nog langer gelukkig. Dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft hebben ze jou nooit verteld wanneer je er klein voor was. Daar was hij niet aan toe, weet je wel. En het leuke is, als ik dan dat verhaal vertel, dan zitten bijvoorbeeld een hele hoop kinderen in de zaal, alhoewel ik zelden voor kinderen vertel hoor. En dan zeg ik, ik ga jullie de tweede helft van Door een Roosje vertellen, dat jullie nooit verteld hebben omdat je er nog te klein voor was. Dan worden ze toch kwaad, zeg. Die kinderen.
1: Ja.
0: Vooral 4-jarigen staan er helemaal op en zeggen ze, ik ben helemaal niet klein, moet je kijken hoe groot ik al ben. Heb je? Geen enkel kind wil te klein gevonden worden.
1: Nee.
0: En dat is wat ons aangedaan is en wat we ons toegelaten hebben, want het gebeurt niet zonder jouw toestemming. We maken onszelf klein. Snap je? We houden onszelf als het ware in toom, weet je wel? We geven onze macht weg. Dat doen we.
1: Ja, ik herinner me dat wel. Je moest rechts schrijven vroeger, hè? Ook.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dat vond ik al zo vreemd, want ik ben links.
0: Nee, tuurlijk. Dat mag niet.
1: Nee.
0: Nee, mag niet.
1: Maar ik moest rechts schrijven, weet je wel.
0: Ja.
1: Voor de rest was ik helemaal links. Ja. Weet ik nog, weet je wel. Alleen rechts schrijven.
0: Ja. Dat je zult en je moet in rechter rechts.
1: Ja, dat is toch wel een soort van dictaat wat je opgelegd hebt.
0: Ja, nee, zeker. Net als dyslexie. Ik was pas op de...
1: Ja, dat is ook zo'n modewoord op
0: de ogen. Ja, maar ik was pas op de NCRV. Werd ik geïnterviewd voor Man bijt hond. Of zo.
1: Ja, dat is wel een leuk programma trouwens.
0: En ik had het nooit gezien over zo. Maar goed, hoe dan ook. Maar dat ging over dyslexie. Ik zei, ja, dat is een zegen, dyslexie. Want dat zijn mensen die zitten in hun rechter hersenhelft, gelukkig. En die worden dan geforceerd, die worden dan ziek gevonden. Net als wij analfabeten ook een soort invalide vinden. Heb je? Dat kan helemaal niet, weet je wel.
1: Nee. Dat mag niet. Die moeten...
0: Ja, dus je moet in die rechter hersenhelft, moet je. Of in die linker hersenhelft moet je.
1: Onderontwikkeld is dat, hè, als je dus...
0: Terwijl in feite de meeste dyslectische mensen zijn geniaal.
1: Ja.
0: Albert Einstein was geniaal, hoor, die man. Was dyslectisch.
1: Ja, net zoals met de autisme is dat toch ook een beetje zo.
0: Precies. Het is belachelijk, die ideeën van dat wat we geleerd hebben, waar we in terecht komen, dat is de realiteit. Zo hoort het. En dan word jij ook zo verplicht. En je bent niet normaal als je daar niet aan voldoet.
1: Nee, dat is waar.
0: Nou, dat is, en daar zijn we erg bang voor gemaakt. We zijn erg bang voor wat andere mensen over ons denken.
1: En van ons vinden en zo.
0: Precies. Ja. Dus het rare is, omdat ik natuurlijk al heel lang met Hitweek... Er zit hier in die Hitweek-burelen, zoals je weet, van vroeger. Dat was eigenlijk al een van de eerste media waar ik probeerde om dit balans te herstellen tussen de luisteraar en de verteller. Of tussen de schrijver en de lezer. Of tussen, zeg maar, de baas en de onderling. Dus iedereen kon in Hitweek schrijven, zoals je weet. Want het was open voor iedereen. Nou,
1: dat is het fantastisch idee trouwens.
0: Nou ja, dat was al ver voor dat nu met internet is dat gemeen goed aan het worden. Ja. Heb je? Maar dat was te ver voor zijn tijd en dat sloeg in als een bom.
1: Ja, want iedereen is dat zijn heel wat scribenten geweest. En ook wel mensen die dat allemaal... ik herinner me, we hebben pas geleden Bert ook nog eens een keer geïnterviewd. Bert Jansen, die daar ook nog in geschreven heeft. En Wim Bloemendaal. En het is allemaal... allemaal mensen die toch...
0: Ja, Barend en Van Dorp heeft ook geschreven.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, zeker.
1: God, dat weet ik helemaal.
0: Zoals André van der Lauw zat
1: hier. Dat weet ik.
0: Al die mensen. Wim Noordhoek, van de avonden, weet je wel.
1: Ja. En Koos en Pim.
0: Jan Donkers.
1: Jan ook.
0: Ga maar door.
1: De meeste van die mensen zijn... vertellen nu ook nog een verhaal en zo. Wim met zijn muziek. Hele bijzondere muziek draait hij.
0: Ja.
1: Zijn ook verhalen.
0: Ja.
1: Associeerd en prachtig vind ik dat.
0: Ja.
1: Alleen het verrekte jammer had ik ook nog met hem over dat hij op zo'n rare tijd zit. Omdat al dat soort dingen weggefrommeld worden en zo.
0: Ja. Maar ja, hoe dan ook. Ik heb dus later, oorspronkelijk was Paradiso was ook een club die wat gemaakt werd door de bezoekers.
1: Ja.
0: Het programma. Dat staat allemaal weer teruggedraaid. Want wat blijkt, we zijn er niet aan toe aan tweerichtingsverkeer. We durven niet, omdat we zo bang voor elkaar zijn. We zijn bang dat we afgemaakt worden als we op een hoge plaats staan. Heb je? Dus ik heb het in Amerika, heb ik tijdschriften gemaakt die door lezers geschreven werd. Heb een enorme impact gehad daar. Ik heb radioprogramma's uit de WPRO gemaakt.
1: Ja, ja,
0: waarin iedereen muziek kon opsturen.
1: Ja, maar ook de A.G. Wells gebeurde zo. Dat vond ik ook. En die tochten natuurlijk, die nachttochten.
0: Maar je ook weer, zeg maar, betrokken raakt bij.
1: Ja.
0: Niet meer passief bent, maar actief.
1: Hoe is dat eigenlijk verlopen? Want in Amerika had dat toen toch een radio, toen was er geen tv, een enorme impact toen. En dat was ook een verhaal.
0: Ja, maar dat was omdat je, zeg maar, wat hij deed, Orson Welles, was een man die normaal het nieuws leest. Het nieuws laat
1: lezen. Ik weet hoe het...
0: Want als wij op een gegeven moment naar het ANP-nieuws zouden luisteren, we zouden horen dat de Marsmannetjes de boulevard overvallen, zouden we dat geloven, want nieuws is waar.
1: Ja, Rien Huizing die ons vertelt...
0: Precies, Nou, het hele land zou op de kop staan.
1: Ja.
0: Dus dat werkt natuurlijk altijd.
1: Ja. Maar dat is fantastisch, vind ik dat.
0: Dan merk je hoe verhalen ons regeren.
1: Ja.
0: Heb je? De hele economie is gebaseerd op verhalen. Heb je? Ik bedoel, je hoeft maar op die beursvloer een monitor aan te flitsen en een stem vertelt iets en de koers zakt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Heb je? En niemand controleert of het waar is.
1: Of iemand gerucht in de wereld. En zoals nu ineens wordt de Amerikaan weer een recessie aangepraat. Ja. Dat niet zo is of zo.
0: Maar ik heb dus op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld een proef gedaan. Bij Nationale Radio, Talk Radio. Want daar kun je terugpraten. Dat heb ik mee helpen opzetten. Maar dat durven ze in Nederland dus nog steeds niet. Daar zijn ze bang voor. Want niemand durft adverteren. Want stel je voor dat ze terugpraten en zeggen dat het een kutproduct is waar je voor adverteert. Dan zijn ze er dood voor. Heb ik dus een proef gedaan. Waarin ik tegen de luisteraars zei. Luisteraars, lieve schatten, je kunt nu opbellen. En dan krijg je een minuut lang vrijheid in de ether. Je kunt doen wat je wil. Niemand controleert je. Je wordt niet afgekapt, niks. Weet je wat er gebeurde? Iedereen begon te schelden. En niet zo'n beetje ook. Iedereen schold tegen iedereen. En ook een hoop mensen die scholden tegen de mensen die scholden. Weet je wel zo, dat werkt.
1: Ja, ja.
0: En het interessante was, ik heb dat programma vele malen herhaald en ze bleven maar schelden. Om de eenvoudige reden dat wij, de enige keuze die we hebben bij televisie of bij radio of bij toneel of bij welke vorm dan ook, of bij de regering, is ze kunnen zeggen, hij is fantastisch of zij is fantastisch en we zijn een fan. Of we maken hem totaal af en we malen door de koffiemolen, door de gehaktmolen heen, weet je wel. Maar als wij dan op die hoge plaats staan, waar de ster staat of de baas, zijn wij doodsbang dat we in de gehaktmolen terechtkomen. Dus we gaan meteen in de verdediging, we gaan schelden. Op internet ook. Mensen kunnen nu chatten.
1: Ja.
0: Maar als je ziet wat een oorlog daar gevoerd wordt. Ja, we hebben dat nooit geleerd. We hebben nooit geleerd, zoals we net al zeiden, om met ons gevoel rekening te houden. Dat gevoel hebben we nooit mogen ontwikkelen. Dat nemen we niet eens serieus. Dus daarom heb ik ook een boek geschreven. Dat heet Handboek Spiegologie. Ik geloof dat de VPRO heeft er ook eens een uitzending aan gewijd in Maskracht. Waarin ik dat uitgebreid beschrijf hoe dat ongeveer werkt. Want ik heb nu al vele jaren met dat tweerichtingsverkeer gewerkt in de media. En ik merk gewoon, je kan wel mogelijkheden aanbieden aan de luisteraars of de kijkers of de lezers of hoe je ze ook wil noemen. Maar ze durven niet.
1: Nee.
0: Ze durven gewoon niet.

0: En dat moet je gewoon oefenen. Net zoals je hebt leren lezen en schrijven.
1: Is het toch niet zo dat ze het niet begrijpen? Bijvoorbeeld,
0: nee, maar kijk, als jij op een gegeven moment, zeg maar, je bent opgevoed, je hebt een bepaald patroon, jij bent nu Harry Musquet. Zo ben je nou eenmaal. Weet je wel? Nou, dan wil je iets veranderen, dat doe je niet. Dat durf je niet. Dat kan je niet. Je bent één grote automatische piloot, daar kom je lang niet meer tussen.
1: Nee, dat, ja.
0: Dus heb je bedoeld, je hebt alles geleerd, dan heb je eenmaal geleerd, leer je het nooit meer af. Ja. Nou, dan kun je niet meer veranderen. De enige manier om het te veranderen is om zachter te durven zijn, of de ander te accepteren, of gastvrijer te durven zijn, waar je allemaal bang voor gemaakt bent, is met een paar mensen een beetje oefenen. Nou, er zijn op het ogenblik al bijna 1000 van die clubjes in Nederland die met elkaar oefenen. Ik heb daar een boek over geschreven, Handboek Spirologie heet dat. Het is al aan de derde druk toe. Het is echt waanzinnig. Mensen willen dolgraag, maar durven niet. Nou, ze gaan oefenen met elkaar, jongen. Nou, ik heb een site geopend, willemderidder.com. Nou, moet je in het gastenboek eens lezen hoe open mensen daar ineens zijn. Wat ze allemaal aan elkaar durven vertellen. Nou, dat is echt geweldig. Dus het zit er wel in bij ons. Maar we zullen met de nieuwe media geen bal bereiken als we niet eerst voor onszelf beginnen te oefenen om langzaam weer
1: te kunnen ademhalen.
0: Te kunnen ademhalen en te durven openen naar een ander, weet je wel. We hebben bijvoorbeeld nooit geleerd om complimenten te geven of te ontvangen. Dat kunnen we niet.
1: Dat is inderdaad moeilijk. En dat,
0: als iemand tegen jou zegt, wat heb je een leuk petje op? Zeg je, nou, zo heemaatje. En als iemand tegen jou zegt van, wat heb je toch een lief karakter?
1: Ja.
0: Je hebt zo'n mooie uitstraling. Dan heb ik het al een beetje griezelig te kijken. Wat heeft hij het nou over? Ja,
1: dat denken ze dat je de gek aan steken.
0: Ja, precies. Ja. Dat kan toch niet? Nee. Dat kan je niet maken. Dat is veel te gevoelig. Denk, wat heeft hij? Wil hij iets van me? Of zo?
1: Ja.
0: Nou, dat soort dingen. Dus mensen zijn dat nu aan het oefenen geslagen. Ja. Nou, dat vind ik heel griezelig. Maar het werkt wel. Want je bent eraan.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment wordt het een automatisme. Nou, jongen. Je hele leven verandert. Dat is echt te gek. En dan krijg je een heel veel leuker soort media.
1: Ja, dat lijkt mij ook wel.
0: Ja, precies. We hebben natuurlijk geleerd, en dat is het hele punt, dat om de macht vrijwillig weg te geven, omdat we denken dat we elkaar kunnen zien. Dat klinkt een beetje abstract misschien, maar jij denkt dat je mij kunt zien. Maar jij kan mij niet zien. Wat jij ziet hier is jouw idee van mij.
1: Ja, ja.
0: En als jij je idee over mij verandert, ga je iets anders zien.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Als jij mij een ontzettende klootzak vindt, dan denk je, godverdomme, moet ik met die klootzak op één bank zitten, weet je wel. Dan heb jij een vervelend gevoel.
1: Ja.
0: Dan denk je, godverdomme, denk je dan. Weet je. Dus, maar je geeft mij de schuld van een vervelend gevoel. Ik kan jou zomaar een vervelend gevoel geven. Dus ik heb de macht over jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus je geeft je macht weg. Nou, dan loop je weg en denk je, klootzak, ik wil je nooit meer zien. Dan ga je naar huis, kom je thuis bij je vriendin en zeg je, die klootzak. Ja, meteen is het gevoel er weer. Ja. Dat zit voor de rest van je leven vast. 10 jaar later, weet je nog, toen met die klootzak, die kom, nog steeds. en zo zetten we die gevoelens vast, weet je wel. Maar het interessante is, het moment dat jij begint te realiseren dat wat jij hier ziet, dat jij dat zelf bent, dat jouw idee is, en als je jouw idee verandert over mij, dat je iets anders gaat zien, maar dat ik dan ook anders ga reageren. Want dat is namelijk het hele punt. We zijn zo één. Als iemand bijvoorbeeld in een winkel jou stiekem iets probeert te verkopen, dat voel je toch meteen? Dat voel je. Ja. We zijn qua gevoel zo met elkaar aangesloten. Alleen hebben we niet mogen ontwikkelen, dat gevoel. Dat vertrouwen we niet. Nou, en als je dat begint te oefenen een beetje, en je merkt dat je veel beter de baas kunt zijn over wat jij denkt, in plaats van de ander de schuld te geven. Want wat we nu doen voortdurend is, zeggen we, heb je gehoord wat die lul met helemaal ontzet worden ze dan.
1: Opgefokt ook.
0: Precies. Ja. Maar het komt niet door hen hoor, het komt door die ander. En dus pas als die ander verandert, kunnen zij zich beter voelen. Nou, mooi niet. Heb je? Dat is het hele punt. En dan moet je echt aan wennen.

0: Wat wij vriendschap noemen, betekent in feite dat je elkaar door dik en dun, wat de ander ook doet, steunt.
1: Ja.
0: Dat betekent, dat is echte vriendschap. Dat wat de, zoals een moeder alles van haar kind zal blijven houden, wat hij ook doet. Zo is echte vriendschap dat je echt, zeg maar, de ander helemaal toestaat. Geen enkele voorwaarde aan verbindt, gewoon zoals hij is. Weet je wel, hij hoeft niet te beantwoorden aan mijn eis. Hij is gewoon mijn vriend, punt. Wat
1: dus,
0: hij ook doet.
1: Dus in feite, maar het, je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan, hè? In die tijd dat jij nou...
0: Op aarde bent.
1: Op aarde bent. Ja.
0: Ja.
1: Hey, hoe sta je daar? Kijk je wel eens terug en zeg van, nou, het was oké of zo? Of,
0: Ja, ik heb eigenlijk, moet ik je eerlijk gezegd zeggen, als jongetje al, als klein jongetje. Toen mijn ouders tegen me zeiden van, nou Willempie, nou word ik serieus. Dan moet je een baan hebben. En dan dacht ik, hoezo? Ik heb altijd zo leuk gespeeld, jongen. Ik speelde poppenkast op alle scholen. Ik organiseerde theaters boven scholen van de school. Ik had in het stadhuis had ik een theatertje in Den Bosch waar ik opgegroeid ben. En ik ga het maar door. Ik nam alles over. Ik was jongste goochelaar van Nederland. Ik vertelde verhalen aan de hele buurt. Ik organiseerde. Ik had zo leuk altijd gespeeld. En dan moest ineens serieus worden.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb gewoon een beslissing genomen al heel vroeg in mijn leven. Ik blijf spelen.
1: En dat... Ja, dat doe je dus nog.
0: Ja, dat doe ik nog. Dat voelt heerlijk, jongen. Heerlijk. Ja. En ik heb nooit een baan gehad.
1: Dat is ook geen ja naar een baas hoeven te knikken.
0: Nee, ben je gek, jongen. Nee. Ik heb ook nooit, ben ook nooit de steun gegaan. Ook niet, ik heb een hele periode zonder geld gekend, weet je wel. Maar ideaal, want ik hoorde iedereen klagen over geld. Ik had er nooit iets mee te maken. En dingen lukten me altijd. Dat hitweek ook. Ik heb dat met zonder een cent in mijn zak opgezet, hoor. Nou, en kijk wat het effect ervan was.
1: Dat was enorm, ja.
0: Paradiso ook. Dat was een kwestie van miljoenen op een bank liggen. En ring. Nee, ik ging gewoon kletsen. En voordat ik het wist, hadden we die tent. En het waren er twee tegelijk.
1: Ja, en je had Fantasio ook nog natuurlijk.
0: Precies, dat opende een dag voor Paradiso. Omdat ze nog te veel eisen stelden van de gemeente uit. Hebben we iets geopend waar zij geen grip op hadden.
1: Nee, dat was ook een bijzondere tent, Fantasio.
0: Ja, te gek, jongen.
1: Dat was, ging eigenlijk nog een stapje verder, dacht ik al.
0: Ja, precies, omdat wij daar helemaal konden doen wat we wilden. Ja. Snap je?
1: Ja.
0: Want de gemeente probeerde ons dat te controleren. Maar in Fantasio, daar was het helemaal... Wat ik ook wilde, het publiek bepaalde gewoon wat er gebeurde. Dus die shows die daar gegeven werden, jongen, die waren echt onvoorspelbaar en briljant. En het was zo'n succes dat de halve wereld kwam. Ja, de hele Vondelpark lag vol met mensen die er lagen te slapen, weet je nog?
1: Ja.
0: En het interessante was dat binnen een jaar of anderhalf waren er 150 van die clubs in heel Nederland.
1: Ja, dat was de Profatia-beweging. Dat was een enorme impact.
0: Ja.
2: Yeah. Spiegelogie. Red.

0: jou.
1: Wat blijft er hangen na zo'n lang gesprek? Niet de woorden, maar het gevoel.
2: Ja.
1: Als jij de hele avond met een vriend zit te kletsen, wat blijft er hangen? De sfeer. Als jij muziek op de avond maakt, dan is het gevoel waarmee je speelt, is waar het om gaat.
2: Ja,
1: als jij moeite staat te doen, loopt iedereen weg.
2: Ja, nee, je moet absoluut...
1: Moet stromen.
2: Ja.
1: Snap je? En dat is het hele punt. Als je dat niet doet, en daarom kijk ik ook eigenlijk vrijwel nooit televisie. Ik zie alleen maar zenuwachtige types die proberen iets te verkopen aan mij.
2: Ja, dat is absoluut.
1: En dan denk je, oh mijn god, man, ga iets leuks doen, weet je wel. Je hoeft niet zo nerveus te maken voor mij.
2: Ze hebben het medium eigenlijk helemaal verkeerd gebruikt. Ze hadden een fantastisch ding mee kunnen doen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik kan met al die media, want het zijn maar media. Op zich zijn ze niks. Jij maakt ze.
2: Ja.
1: En als jij als mens een bepaalde verborgen agenda hebt, voelt de ander dat meteen. En in Amerika, waar alles hype is, is televisie, wordt steeds minder bekeken. En ook in Nederland is het kijkgedrag terug naar 1966, hoor. Ik bedoel, er wordt steeds minder gekeken.
2: Ja,
1: het is gewoon niet leuk.
2: Nee, in Amerika is de televisie aan. Het is net zoiets als de koffiepot, weet je wel. Er
1: wordt nauwelijks meer naar gekeken.
2: Nee, ik bedoel, wij hebben een grote reis gemaakt. En komt er eindelijk eens iemand, kijkt er dan iemand naar? Die deed hem uit. Ik weet niet waar het was. In Crawley, in Louisiana of zo.
1: Ja.
2: Maar het ding staat heel daar aan. Het is net gewoon een pot koffie. Die met het lichtje toevallig onder brand. En zo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar ik heb hier in
2: maar
1: deze...
2: Maar terwijl je eigenlijk... ik kijk dan nog wel eens, maar kijk altijd naar dingen die, waarvan ik denk van... Nou, daar kan ik wel voor opsteken of zoiets.
1: Nou, ik zal je vertellen. Ik heb hier in deze ruimte waar wij nu zitten... heb ik een groot aantal televisieprogramma's gemaakt... waarin ik zeg maar een camera neerzette. Zonder cameraman. Ik zet hem aan. Ik ga ervoor zitten. Ik zeg, nou, daar ben ik weer. Goedenavond. En nu gaan we lekker weer een heerlijk verhaal vertellen. Ben je er klaar voor? Nou, dan zal ik 2 uur lang een verhaal te vertellen. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam, want er werd alleen maar Amsterdam uitgezonden. Weet je hoeveel mensen in Amsterdam er naar keken? Meer dan 120.000.
2: Nou, dat is te gek.
1: Dat is echt te gek. Er kwamen helemaal opgewonden kritieken in de NRC van laat dit nooit meer weggaan. Dit is heerlijk. Ik zei zelfs soms, ik ga even naar het toilet, ik ben zo terug. En dan stond er een lege stoel. Prachtig vonden mensen.
2: Ja,
1: ik kreeg
2: een
1: brief van een man die zei van... Ik zat neer te kijken, dan was je net even weg. Toen kwam mijn vriend binnen en zei, waar zit je nou naar te kijken? Zei, hij komt zo terug.
2: Dat lijkt me een mooi punt om het gesprek met Willem de Ridder te beëindigen. Willem, jij bent nog lang niet uitgedaagd en je hebt zoveel ideeën gehad. Maar ik wil je vooralsnog eerst even bedanken namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Oké, jong. Dank je wel.
3: De muziek die als draait weer in het gesprek met Willem de Ridder. De man voorheen van Hedwig en Aloha. Tegenwoordig van de Spiegelogie. Die muziek die was vooral van de groep Giro Tongo. Chamber of Dreams, Breathless en Memories. En een nummer van Willem de Ridder zelf. De Spiegelogie rap. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor een kijkje in de boekenkast.
2: Ja, we staan hier bij mijn gedeelte van mijn boeken. En boeken, dat heb toch ook altijd een grote rol in mijn leven gespeeld. Mede doordat ik op de middelbare school, de MULO toen, in Disties, geïnteresseerd werd in literatuur. Dus interesse kreeg in literatuur. En ik ben later, heb ik nog een blauwe maandag Nederlands studeerd. Ook mede omdat ik van literatuur hield. Nou ja, als je die boekenkast zo eens bekijkt, dan kun je eigenlijk wel een beetje beginnen bij het allereerste begin. Want wat zie ik hier? Een paar hele goedkope uitgaven van de Salamanderreeks. Van de Ilias en de Odyssee. Nou, dat zijn de prachtige verhalen van Homerus natuurlijk. De ene over het beleg van Troje. Naar aanleiding van de roof van de schone maagd Helena, de dochter van koning Agamemnon. En Ja, met de fantastische verhalen over natuurlijk Achilles die een kort, kort heldenleven beschoren was. Omdat zijn moeder hem in het water doopte, maar zich vergat hem er helemaal onder te dompelen en aan de hiel vasthield. Dus dat de Achilleshiel is altijd natuurlijk de zwakke plek van de mensen. En de Odyssee, de jarenlange rondzwerving van de held Odysseus. Die dan uiteindelijk toch nog weer op zijn plek belandt. En zijn vrouw Penelope die jaren op hem gewacht heeft natuurlijk. Ja, dit is al de tweede uitgave die ik kocht heb. Onlangs, waar een hele goedkope aanbieding bij Scholten, waar ik in Groningen, waar ik heel vaak naartoe ga. Nou ja, je kunt wel zien, hier staat onder andere ook dingen, de Scandinavische zagen. Nou, hier heb je Homerus nog eens een keertje, een boek over Homerus. En hier heb je zelfs een wat later, dan springen we een heel stuk over, dat is... Ja, dat is de Geesbrecht van Amstel, van Vondel. Dus dat is in het Diets nog geschreven, of in het Oud-Nederlands. Nou, zo zie je dan een heleboel van dat soort boeken. En daaronder, ja, toen ik eigenlijk... Mijn interesse ging eigenlijk meer uit naar de tijd van toen. Ik ben dan opgegroeid in de eind 50e jaren, begin 60e jaren. En dat waren toch, dat was toch de tijd van de Beat Generation, zou ik maar zeggen. Jack Kerouac, waar ik bijna alles van heb. En ook van mensen als Allen Ginsberg, waar ik hier ook wel wat van moet staan. Ja, ik heb boven op mijn werkkamer heb ik nog veel meer boeken. Maar dit is maar een klein gedeelte, omdat hier in dit niet veel meer ruimte voor was. Ja, en de existentialisten, hè, dus in Frankrijk. Dus eind 50 jaar, begin 60 jaar, die iedereen toen eigenlijk wel moest lezen. Jean-Paul Sartre, Albert Camus en zo. Ik bedoel, walging van Sartre. ja, later, de latere literatuur uit Amerika, hè, Faulkner. Die was eigenlijk wel leerder, maar dan toch ook mensen als Saul Bellow. Joseph Heller, dat soort mensen, Bud Schulberg en weer wat later Doctorow en dat soort mensen, Tom Wolfe, Amerikaanse literatuur eigenlijk. Nou, Nederlandse literatuur uit de 60, de Van Dreven natuurlijk, moet je hebben, hè? De avonden, de sfeer, die sfeer fantastisch weergaf. En ook een heleboel biografieën natuurlijk. Ja, César Pavese, een man die ook linkse sympathieën had. En waar ik ook nog een keer een titel van een boek, een novelle van hem ontleend heb aan Lavorare Stanca. Nou, dan zie je hier biografieën, een heleboel over Hitler eigenlijk. Dit zijn eigenlijk de twee, ja, dit is eigenlijk een... Dat moet je eigenlijk hebben. Joachim C. Vest. Dat is eigenlijk de Hitler-biograaf. Er is nog een boek over Canades. De man van de abweer, zou ik maar zeggen. Het spionagegedeelte van Hitler dan. Een man die ook geprobeerd heeft eigenlijk om van Hitler af te komen, maar toch eigenlijk niet heeft gedurfd en zo. Nou, die Hitler, ik heb heel veel, ik heb nog meer Hitler. Ik heb zelfs een uitgave van Mein Kampf. Dat wil niet zeggen dat ik Hitler-sympathieën heb, maar gewoon om eens te zien wat die man dan er allemaal uitkraamde. Hè? Dat was toch niet gering. Dat was toch wel schandalig. Maar ja, Bullock heb ik gelezen, Mazer, dat zijn toch... Nou, en het is nou weer actueel in verband met het boek wat... Mulies geschreven heeft, Siegfried, dat Hitler zogenaamd een zoon zou hebben. En waar Mulies dan zegt van, nou, Hitler is het niets.

0: Er is natuurlijk ook heel weinig over die man bekend, behalve wat filmpjes. Maar over zijn privéleven is natuurlijk is het niet zo gek veel bekend. En de man had ook vreemde sympathieën. Hè? Dat kom je ook tegen in die boeken. Dus Lans van Liebensveld, dat was een Oostenrijkse, een beetje een vreemde figuur. Gobineau, een Franse wijsgeer, daar heeft hij eigenlijk zijn theorieën van. Dat kun je allemaal vinden in die boeken. En je kunt er nog veel meer in vinden. Nou, uiteraard. Malcolm Lowry onder de Vulcano, een man die altijd aan het drank was. Maar ja, je ziet er eigenlijk van alles staan. Hier Solo Knives, Eldridge Cleaver, de Zwarte Panthers. Zo was ik ook toen in geïnteresseerd. Nou, dan heb je hier de Complete Works of William Shakespeare. Dat wil niet zeggen dat ik dat allemaal gelezen heb. Die heb ik nog een keer van mijn neef gekregen. Dat is toch wel taaie kost, hoor. Nou, en verder natuurlijk veel boeken over muziek. En Griekse dichters, daar hou ik ook van. En van dichters in het algemeen. Nou ja, deze boeken gaan onveranderlijk over de blues, zou ik maar zeggen. Nothing but the Blues van Alan Lomax. The History of the Blues van de heer Davis. Big Road Blues van Evans. Een heel goed boek ook. Nothing but the Blues is van... dat is samengesteld door Cohn. Door de heer Cohn die ook die box samengesteld heeft van Robert Johnson. De twee cd's. Nee, The Land Where the Blues Begon, Alan Lomax. De Bijbel, zegt men van... Nou, Who is Who, The Virgin Harmonica Harms and Heavy over Brothers. Van Kim Field over harmonica's. Biografie, een hele goede biografie heb ik van Huub van der Lubbe gekregen. Ray Charles, Looking Up at Dawn van Barlow. Een hele goede... achtergrondinformatie over de dingen, de sociale achtergrond in de Delta. Blues en de poetic spirit, vooral naar de dichtelijke kant van de blues, Paul Garron. Muddy Waters, het bekende boek van Sandra B. Toews, geweldige biografie. Spinning Blues into Gold, The History of Chess. Peter Gorelnik, ook een hele bekende jongen, Sweet Soul Music. En niet te vergeten, Most Southern Place on Earth, van James C. Cobb. Blues All Around Me over B.B. King. The Woman with a Guitar, Memphis Minnie. Nou, zo dan een heleboel andere dingen boven John Lee Hooker. Dan natuurlijk niet te vergeten, een biografie over Mozart van Hildesheimer. Helaas is die man dood, eigenlijk de beste. En een hele goede nieuwe van Klaus Aydam over Bach. Bij de arbeiderspers in het publiek domein verscheen. Hartstikke mooie, goede biografie. Ja, en zo staat er hier nog van alles bij. Biografie over Dr. John. Miles Davis, door Quincy Troop natuurlijk ook een geweldige biografie. Nou ja, en zo heb je hier nog, niet te vergeten, een biografie over Ein klingendes Glas, over Rielke. Dus, ja, hier staat eigenlijk van alles. En dan nog een boek over... Sigmund Freud, Leben und Sterben van Max Schur, dat was weer zijn psychiater, dus en vriend, dus dat is eigenlijk ook wel mooi. En onlangs nog in Heidelberg in de universiteitsbibliotheek iets over de Tempeliers. En zo staat er een heleboel dingen over een paar vrienden van mij die nog wat geschreven hebben. Jan Marijnissen, tegenstemmen. Laat ons nog eens juichen, Piet van Dijk, over FC Groningen. Nou, dan Bert Jansen, twee vrienden. Hans Dulver, Dum Dum. Allemaal persoonlijk gekregen van de mannen. Martin van Amerong, ook over Mozart. Zeg bliksem en zijn donder. Frans van Maas, een prachtig boekje over verslaafd aan Griekse muziek. Ook heel, heel leuk. En van Wim Noordhoek nog een boek, moet hier ook ergens staan. En dan hier de Collected Poems van Dylan Thomas, dat is natuurlijk ook niet te versmaden. Nou ja, en boven staat nog veel meer. Ik zou, Stranded. Billie Holiday natuurlijk, prachtig, van Martin Schouten, een heel mooi boek ook. Allemaal muziek, hè. En daaronder mijn favoriete dichters, Yannis Ritsos. Selected Poems, de man uit Mon Invasia, de Peloponnesos. En een aantal boekjes over Creta natuurlijk. De laatste echte Cretensis. En Kazantzakis, dat is mijn favoriete auteur. De man die ook van Creta kwam. Dus dat is in het kort eigenlijk een klein overzicht, maar er is nog veel meer, lustraars.
1: Het werd al even benoemd, César Pavese. En het nummer wat hij hoorde, dat was van de LP De Legende van de Musquet Gang, Lavorare Stanza. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De Del Rays, dat was een band uit Illinois. En ze stonden in St. Louis in het voorprogramma van The Beatles. En dat leverde een contract op bij Stax Records in Memphis. En daar kregen ze gitarist Steve Cropper van Booker T en the MGs als producer. Ze coverden een hit van Benny Spellman. En dat nummer werd in Engeland gecoverd door de Mercy Beats, de Rolling Stones, de Hollies, Downliner Sect en The Who. De Del Rays, Fortune Teller.

Adele Reyes, Fortune Teller. In alle hoeken van Amerika droomden duo's ervan om ooit zo groot te worden als Sam en Dave. En daar slaagden Ben Moore en Spencer James niet in. Ben Moore verving later wel de originele Bobby Purify in het duo James en Bobby Purify. Ben en Spence, long ago.

Ben and Spence, Long Ago. Jeannie Green uit Mississippi was de echtgenote van producer Marlon Green en zij was een van de beste achtergrondzangeressen in de studio's in Alabama, Mississippi en Tennessee, maar als solozangeres slaagde ze nooit. Ze maakte platen als Mary Johnson, Mary Elizabeth Lee, Mary Green, Jeannie Johnson, Jeannie Fortune en uiteindelijk als Jeannie Green. Don't make me hate loving you.

Jeannie Green, Don't Make Me Hate Lovin' You. Wallace Daniel Pennington uit Alabama is een mislukte zanger die als Dan Penn succesvol werd als songwriter. Hij schreef I'm Your Puppet voor James and Bobby Purify, The Dark End of the Street voor James Carr, Do Right Woman, Do Right Man voor Aretha Franklin, A Woman Left Lonely voor Janis Joplin, Cry Like a Baby voor The Box Tops, I Hate You voor Bobby Bland en You Left the Water Running voor Otis Redding. Dit nummer flopte zoals alle singles van hem, maar het nummer werd wel weer gecoverd door Mitty Collier, Letty Moore, Solomon Burke, Arthur Conley, Spencer Wiggins en Lonnie Ray. Dan Penn als zanger. Take Me Just As I Am.

Dan Penn, Take Me Just As I Am. George Jackson uit Mississippi werd ontdekt door Ike Turner, niet als zanger, maar als songwriter. Hij schreef nummers voor The Ovations, Spencer Wiggins, James Carr, Clarence Carter, Wilson Pickett, Candy Staten, The Osmonds, The Jackson 5, de Staple Singles, Bobby Bland en Johnny Taylor. Maar hij nam zelf ook 15 singles op. George Jackson, Back in Your Arms.

George Jackson, Back in Your Arms. Billy Young werd ontdekt door Otis Redding, die zijn singles produceerde en voor promotie zorgde. Maar na het overlijden van Otis Redding verhuisde Billy Young vanuit Texas naar Californië. En later begon hij in Georgia een eigen studio met een eigen platenlabel. Hij overleed in 1999. Billy Young, Feed the Flame. Dog.

Billy Young, Feed the Flame. Ralph Soul Jackson maakte 6 singles voor kleine lokale labels. En toen werd hij ontdekt door de discjockeys van het Northern Soul circuit in Engeland, waar hij een serie hits scoorde. Maar hij was nooit succesvol in Amerika. In Amerika toerde hij jarenlangs legerplaatsen om voor militairen op te treden. Intussen woont hij in Alabama en runt zelf een lokaal platenlabel. Ralph Soul Jackson. You really know how to hurt a guy.

Ralph Soul Jackson, you really know how to hurt a guy. June Conquest uit Houston verhuisde naar Chicago, want daar kreeg ze een contract bij Windy City Records van Curtis Mayfield. En daar vormde ze een duettenduo met Donny Hathaway. Maar Donny en June werd geen succes. En met Roberta Flack zou Donny Hathaway later wel succesvol zijn. En toen coverde June Conquest maar een oude hit van David Houston, Almost Persuaded.

June Conquest, Almost Persuaded. Herman Moore, dat is een bluespianist uit Dallas. Hij toerde in de jaren 60 met het American Folk Blues Festival door Engeland, begeleidde Earl Hooger en Magic Sam en toerde als achtergrondzanger van The Miracles door Amerika. Dit is een solo-opname en een eigen compositie. Herman Moore, Come On Home.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Luck of the Draw van de Alice Mano Band is het album van deze week. En dit is alweer het derde album van deze Zwitserse bluesband met gitarist Edis Mano en de uitstekende zanger Chris Ellis. Hij bepaalt de sound van de band. De Alice Mano Band, Blue Paranoia.

Alice Mano Band, Blue Paranoia. Het was een compositie van Marvin Gaye. En het was een grote hit voor Martha Reeves en de Vandellas. En later werd het opnieuw een hit voor de Mamas en de Papas. In 1982 was het een hit voor Van Halen. En in 1985 was het opnieuw een hit voor David Bowie en Mick Jagger. En het werd ook nog opgenomen door The Kinks, The Grateful Dead, Little Richard, Karen Carpenter en Black Oak Arkansas. Dit was in ieder geval een hit in Engeland, Amerika, Duitsland, Ierland en Nederland. Martha Reeves en de Vandellas. Dancing in the Street.

Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. Het is een nummer van John Lee Hooker uit 1951 en deze single was de best verkochte bluesplaat aller tijden, opgenomen in Detroit met gitarist Eddie Kirkland. In 1989 nam John Lee Hooker het nummer opnieuw op met Bonnie Raitt voor zijn album The Healer en dat leverde een Grammy Award op voor de Best Traditional Blues Recording. John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood. Het nummer werd in 1966 opgenomen in New York en het werd de nummer 1 hit in Amerika. James Brown schreef het nummer met zijn toenmalige geliefde Bettie Jean Newsom. En later verklaarde zij voor de rechter dat het nummer helemaal door haar geschreven was en dat ze nooit royalties had ontvangen van James Brown. Het werd een hit niet alleen in Amerika, maar ook in België, Frankrijk, Engeland en Canada. James Brown, It's a Man's Man's Man's World.

James Brown. It's a man's, man's, man's world. Het is een nummer van Willie Dixon uit 1954 en het was destijds een hit voor Muddy Waters. Maar in 1960 nam Etta James het nummer opnieuw op en dat werd een hit in Ierland, Nederland en België. En het werd 145 keer gecoverd, onder meer door Chuck Berry, The Rolling Stones, Junior Wells, Van Morrison, B.B. King, Eric Burdon, Paul Rodgers, Freddie King, Buddy Guy en Dion. Etta James, I just want to make love to you.

Etta James, I Just Want To Make Love To You. Het nummer is geschreven door de zwarte songwriter Curtis Lewis. En in 1960 was het een top 10 hit in Amerika voor Aretha Franklin. En het nummer werd volop gecoverd door zwarte artiesten. Sam Cooke, Freddie King, Ovi Wright, Juanita Williams, Randy Crawford, Brenda Holloway, Annette Lowman en Joyce Lawson. Aretha Franklin, Today I Sing the Blues.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. In 1972 was het de nummer 1 hit in Amerika voor de Staples Singers met Mavis Staples als leadzangeres. En tijdens het nummer spoort ze haar vader aan als solo-gitarist, terwijl het nummer werd opgenomen met studio-gitarist Eddie Hinton. Het werd ook een hit in Canada, Engeland en Zuid-Afrika. De Staples Singers, I'll Take You There.

Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Tot aan de klok van 7 uur, oftewel een uur lang. Muziek uit allerlei streken, maar vooral uit Amerika. Muziek van B.B. King, van Robin Ford, een nieuwe cd. Sue Foley, ook een nieuwe cd. Cap Moe, een nieuwe cd. Nou, wie maakt geen nieuwe cd's? John Mayall, die heeft ook een nieuwe cd. Dat is zijn allerlaatste cd waarschijnlijk, want hij treedt hier nog niet meer op. Dit is Chills and Thrills.

toch jammer dat dit er met ophoudt. Want dit is een mooi nummer. Nummer van de nieuwe CD die nog in met komt trouwens. The Sun is Shining Down van John Mayall. Mooie titel daarbij. Met uitstekende mensen er trouwens bij. Met Mike Campbell, de gitarist van The Heartbreakers. En later ook van The Dirty Knobs. En Carolyn Wonderland die speelt erop mee. Dus niet de minste die erop mee doet. Een nummer van John Mayall. Ook een nieuwe CD is die van Cap Mo, samen met Darius Rucker. Ook een zwarte Amerikaanse singer-songwriter zou je kunnen zeggen. Samen hebben ze een CD, maar Good Strong Woman is de CD. En die komt ook nog uit. De CD die heet Good To Be. En daarvan draai ik Good Strong Woman.

Het is altijd goed op een nummer, het werk van Kevin Moore, zoals hij eigenlijk heet. Ook in dit geval weer van de nieuwe CD Good to be a good strong woman. We gaan hem terug eigenlijk. Eigenlijk mogen we heel ver terug, want de volgende compositie, One Bourbon, One Scotch, One Beer, is van oorsprong opgenomen in 1953. Een compositie van Rudy Toombs en opgenomen Amos Milburn in 1953. Maar het is vooral bekend geworden eigenlijk in 1966 door de uitvoering van John Lee Hooker. En misschien nogal meer, 11 jaar later in 1977 door George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals dat toen het niet heette. Dit is de uitvoering die Harry Musquet opgenomen heeft. Hij heeft hem eerst opgenomen op zijn LP Boom Boom Bang in 2003, denk ik. En dit staat op de nieuwe CD, nieuwe LP die net uitgekomen is, de Grollo Blues, het materiaal van Eddie Rose, allemaal live opgenomen. QB and the Blizzards met One Bourbon, One Scotch and One Beer. There's a little song.

Een live opname van het album Grollo Blues, wat dit jaar uitgekomen is. Een dubbel LP, een dubbel CD ook. Allemaal de muziek die opgenomen is in de periode 2001 tot 2011. De blazen zitten bij, maar helaas John LeGrand ontbreekt op de nummers. Vind ik toch wel een beetje een gemis. We gaan naar Malcolm McWatt. Malcolm McWatt is een Schotse singer-songwriter die tegenwoordig in Londen woont. En heel veel relatie heeft met Amerika. Zijn muziek die klinkt ook heel Amerikaans. Hij werkt ook vaker samen met Amerikanen. Onder andere met Gretchen Peters. Een geweldige zangeres en een songwriter. Door is een nieuwe cd van u. De komende cd Dial It Back. En het nummer wat ik draai, dat is hetzelfde, dezelfde titel als zijn begeleidingsband. Glass Mountains.

muziek uit Schotland, Engeland, maar eigenlijk uit Amerika. Hij noemt het dan ook heel mooi Transamericana. Nee, Transatlanticana. Transatlanticana, transatlantisch. De verbinding tussen Engeland en Amerika. Malcolm McWatt van de CD Dial It Back. Nou, echt naar Amerika toe, dat is Sue Foley. Die komt uit Austin. Die zat bij Antones, Clifford Antones. Het label van Clifford Antones. En ook de club die ook zo heette, Antones. Was ooit nog een keer hier in Austin met nog twee andere zangeressen. Trouwens op het Take Root Festival. Kwam nog in de studio bij Harry's Blues. Dit is van hun nieuwe CD, Pinky's Blues, The Hurricane Girl.

Goed gitaarwerk van Sue Foley op de Fender Telecaster. En ook nog met Jimmy Vaughan erbij ook nog. En dat van de cd Pinky's Blues, Hurricane Girl. Je hoort het op Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer is Scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bobby Blue Bland uit 1974 van de LP Dreamer. Gaat over het nummer Ain't No Love in the Heart of the City. Het is een beetje het verhaal van dat het in de stad toch ook niet alles is. En dat je misschien nog wel net zo goed en misschien nog wel beter op het platteland kunt wonen. De eerste uitvoering is van Govan Mule, de band van Haynes. Dat is de cd Heavy Load Blues. En Govan Mule, de naam, heel aparte naam eigenlijk. Je spelt het ook heel raar, G-O-V-T met Mule. Maar het is het verhaal van de arme boertjes die vroeger een klein trekpeerdie kreeg van het Rijk, van het gouvernement. En dat was dan een muilezel. En vandoor het Govan Mule, de muilezel van het gouvernement. Ain't no love in the heart of the city.

Toch hier die Ain't No Love in the Heart of the City van Warren Haynes. Dat is de grote man van Govern Mule. Een band die al heel veel cd's maakt. En Warren Haynes die is in allerlei dingen altijd actief. Het origineel, dat is uit 1974 van Bobby Bland. Bobby Blue Bland, zoals hij ook wel genoemd werd. Een zanger uit Louisiana. Hele goede zanger. Harry Musquet was de favoriet. Die was fan van Bobby Bland. Dat weet ik wel. Het origineel dus van Dreamer uit 1974. Bobby Blue Bland.

man die zingt altijd een beetje, zoals het dan noemt, smooth. Een beetje, een beetje relaxed, zeg maar. Een beetje de Southern style van Louisiana. Bobby Bland, het origineel van Ain't No Love in the Heart of the City. Hij is ook de man van het nummer Small Town Talk. Dat was ook een favoriet van Harry Musquet. Small Town Talk, roddel en achterklap, zeg maar. De derde versie is van dichter bij huis. Die is van Erwin Java. Van de cd Keeping It Real. Voor zover ik weet de enige solo cd die Erwin Java gemaakt heeft. Met hulp van allerlei andere mensen. Zeker wat de zang betreft. Want Erwin zingt niet zelf. Speelt geweldig gitaar. Maar de zang die komt van Tineke Schoenmaker in Ain't No Love in the Heart of the

Oké, volk, naar het platteland. Want in the heart of the city, dat is de liefde niet te vinden. Ain't no love in the heart of the city. Het origineel was van Bobby Bland uit 1974. Door naar een nummer van Aaron Java uit 2017 van de cd Keeping It Real. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van Governed Mule, Heavy Load Blues. Robin Ford, een man uit een muzikale familie. Zijn vader had de Ford Blues Band, om het zo maar even te noemen. Zijn broer speelde er ook bij, Patrick en Mark. En Robin Ford, dat is de gitarist, door zijn nieuwe cd van u te komen. Een helemaal een instrumentale cd. Nou, we hebben net vulde zangen gehad, dus wel tijd voor een mooi, rustige nummer. Het is opgedragen aan een bekende jazzgitarist, Lonnie Johnson. Robin Ford, van de cd Pure Blues voor Lonnie Johnson.

Nou, lekker om tot rust te komen bij dit nummer van Robin Ford van zijn nieuwe CD Pure and Blues voor Lonnie Johnson. De volgende is de Delevantes. Dat zijn twee broers, Bob en Mike Delevante uit Nashville, Tennessee. Van oorsprong komen ze trouwens uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Ze werken al samen met Gary Talent. En dat is weer de man die ook bij de E Street Band van Bruce Springsteen zat. Volgens mij heeft hij deze cd ook geproduceerd van de Delevantes. De cd A Thousand Turns en door van The Short Bad Blues.

de Delevantes met de Short Bed Blues van de cd A Thousand Turns. Gary Talent die deed de productie ervan en Ben Mantens die speelde op de piano en op andere nummers speelde hij op orgel. En dan heb je toch een beetje de associatie met Tom Petty en de Heartbreakers en aan de andere kant ook wel een beetje met de E Street Band van Bruce Springsteen. We zijn toe aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Mark Rodgers van de cd Rhythm of the Roads. Mark Rodgers is een man die, ja, we zeggen, een beetje uit de sfeer van de cosmic country rock kwam. Al wat tikje terug eigenlijk. Beetje muziek van de Paisley Underground, de Green on Red en dat soort dingen. Dream Syndicate. Nou, naam die misschien niet zo heel veel is, zeg maar. Het zit een beetje in de sfeer van de alternatieve country muziek. De alternatieve country rock. Nou, Jorf had even niks te doen. Laying It Down, dat was zijn laatste cd. En nu is hij uitgekomen met een nieuwe cd. En daarmee besluiten wij van die cd Rhythm of the Roads van Mark Rodgers Leaving.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: 5 oktober 1962 was een gedenkwaardige dag voor de rock'n'roll. De debuutsingle van de Beatles verscheen en eindigde op 17 in de Engelse hitparade, maar het werd al een nummer 1 in Australië en Nieuw-Zeeland en een top 10 hit in Amerika. En plotseling waren alle bands uit Liverpool, of ze nou goed of slecht waren, een rage. De Beatles, Love Me Do.

The Beatles, Love Me Do. Lee Curtis en The All Stars, dat was de band van zanger Peter Flannery uit Liverpool. En de drummer was Pete Best, die net uit de Beatles gezet was. Het is een cover van de Amerikaanse zanger Bobby Comstock. Lee Curtis en The All Stars, Let's Stomp.

Lee Curtis en the All-Stars, Let's Stomp. John Lennon en Paul McCartney schreven het nummer in het busje van de band op weg naar Shrewsbury voor een optreden. En ook Helen Shapiro, die het voorprogramma was, zat in dat busje. Maar het werd in 1963 al wel een nummer 1 hit in Ierland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Engeland. The Beatles, From Me to You.

The Beatles, From Me To You. Jerry and the Pacemakers stond onder contract bij Beatles-manager Brian Epstein. En de band zou in de loop van de jaren 60 grote hits scoren. How Do You Do It, I Like It, You Never Walk Alone, Ferry Cross the Mersey and It's Gonna Be Alright. Dit is een cover van de Amerikaanse rock'n'roll zanger Larry Williams. Jerry and the Pacemakers, Slow Down.

Jerry and the Pacemakers, Slow Down. Het is de B-kant van de single From Me to You en het nummer stond in Engeland op geen enkel album. In Amerika wel, daar stond het op het album The Beatles' Second Album. En in 1978 kwam het ook in Engeland op het album Rarities te staan. The Beatles, Thank You Girl.

The Beatles, Thank You Girl. De Swingin' Blue Jeans begonnen in Liverpool als skiffelgroep, maar na de komst van de Beatles ging de band verder als een beatgroep onder leiding van zanger-gitarist Ray Ennis. En in 1963 werd een oude hit van de Amerikaanse zanger Chen Romero gecoverd. Het werd de nummer 1 hit in Zweden en Finland en het nummer eindigde 2 in Engeland en Canada. De Swingin' Blue Jeans, Hippie Hippie Shake.

The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. De Beatles toerden door Engeland met Roy Orbison en Jerry in de Pacemakers en voor het optreden in de Majestic Ballroom in Newcastle schreven John Lennon en Paul McCartney dit nummer. Het werd een nummer 1 hit in Canada, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland en Amerika. The Beatles, She Loves You.

The Beatles, She Loves You. Drie bandleden van Cass en de Casanovas begonnen een nieuwe band, The Big Three. En de band was razend populair in de Cavern Club in Liverpool. Zanger Johnny Gustafson zagen we later terug als basgitarist bij Roxy Music. Het nummer eindigde op 37 in de Engelse Hitparade. The Big Three, Summer the Guy.

The Big Three, Some Other Guy. John Lennon en Paul McCartney schreven het nummer in het huis van John's tante Mimi in Liverpool. En het werd later gebruikt als B-kant voor de single She Loves You. The Beatles, I'll Get You.

The Beatles, I'll Get You. Johnny Sandon, dat was een populaire zanger in Liverpool. Tot 1961 was hij de zanger van de Searchers en daarna was hij de frontman van de Remo Four. Het nummer is geschreven door gitarist Colin Manley en hij speelde later nog jaren bij de Swinging Blue Jeans. Johnny Sandon en de Remo Four, Lies.

Johnny Sandon en de Remo 4, Lies. In 1963 veroverden de Beatles in één klap de hele wereld. Het werd de nummer 1 hit in Australië, Denemarken, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Amerika en West-Duitsland. De Beatles, I Want to Hold Your Hand.

The Beatles, I Want to Hold Your Hand. The Undertakers, dat was een band uit Liverpool, maar ze hadden wel een andere sound dan de andere bands uit Liverpool. En dat kwam ook door zanger Jackie Lomax, die later een cultheld werd in Amerika. En de band beschikte over een saxofonist, Brian Jones. Dit was de enige hit van de band, een cover van de Amerikaanse blueszanger Roscoe Gordon. Het nummer eindigde op 49 in de Engelse hitparade. The Undertakers, Just a Little Bit.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Love You Bleed van Danielle Nicole is het album van deze week. En Danielle Nicole Sniebelen komt uit Kansas City, Missouri. En ze nam haar nieuwe album op met de beroemde producer Tony Brownagle. Hij is tevens de producer van Taj Mahal, Eric Burdon en Robert Cray. Danielle Nicole, Right By Your Side.

Danielle Nicole, Right By Your Side. Liverpool was begin jaren 60 de hoofdstad van de rock'n'roll. In de slipstream van de Beatles vergaarden ook de Searchers, de Swinging Blue Jeans, Jerry and the Pacemakers en Billy J. Kramer en de Dakotas wereldfaam. Het nummer is geschreven door John Lennon, hij zong het ook. En in 1964 speelden de Beatles het live in de Ed Sullivan Show in Amerika. En het nummer werd alleen op single uitgebracht in Amerika en Canada. In Canada werd het een nummer 1 hit, in Amerika eindigde het op 53. En de rest van de wereld benutte het nummer als B-kant van I Want to Hold Your Hand. De Beatles, This Boy.

The Beatles, This Boy. John Lennon bedacht de artiestennaam voor zanger William Ashton uit Liverpool. Hij haalde die naam overigens gewoon uit het telefoonboek. Als Billy J. Kramer scoorde hij een serie grote hits met nummers van John Lennon en Paul McCartney. De drummer Tony Mansfield, dat is de broer van zangeres Elkie Brooks, en gitarist Mick Green speelde later nog jaren bij Van Morrison. Billy J. Kramer en de Dakotas, Bad to Me.

Billy J. Kramer en de Dakota's, Bad to Me. Het was een hit van Little Richard in 1956 en hij verscheen 172 covers onder meer van Elvis Presley, Wanda Jackson, Carl Perkins, Vince Taylor en Eddie Cochran. In 1964 werd het door 3 Engelse beatbands gecoverd. Eerst door de Kings, toen door de Mercy Beats en uiteindelijk door de Beatles. En Paul McCartney leverde een uitstekende prestatie op deze cover. De Beatles, Long Tall Sally. I'm gonna take-

De Beatles, Long Tall Sally. The Foremost stond onder contract bij Beatles-manager Brian Epstein. En dan werden John Lennon en Paul McCartney ingeschakeld als songwriters. En dat leverde deze grote hit op. Zanger Brian O'Hara pleegde zelfmoord toen de grote successen voorbij waren. The Foremost, I'm in Love.

The Foremost, I'm in Love. John Lennon gaf het nummer in 1963 aan Billy J. Kramer, die er een grote hit mee scoorde. En een jaar later, in 1964, namen de Beatles het zelf op voor een EP. En dat was destijds een single met 4 nummers. Er verschenen ook nog covers van de Mamas en de Papas, Tom Waits en de Buckinghams. De Beatles, I Call Your Name.

0: Beatles, I Call Your Name. Ferenc Flamingos, dat was een populaire band in Liverpool met zanger William Ruffley. En de band coverde een nummer van de Amerikaanse band The Contours. Hetzelfde deed Brian Poole en de Tremolos in Londen op hetzelfde moment. En die uitvoering werd de nummer 1 hit in Engeland en deze uitvoering flopte hopeloos. Ferenc Flamingos, Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know we can really shake 'em down.

Ferenc Flamingos, Do You Love Me? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een single van Carl Perkins uit 1956 en het nummer werd 92 keer gecoverd, onder meer door Bob Dylan samen met Johnny Cash, Derek and the Dominos en Ronnie Hawkins and the Hawks. In 1964 namen de Beatles het op en het nummer wordt gezongen door Ringo Starr. De Beatles, Matchbox.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars. Welkom om weer verder te gaan op onze reis door Amerika naar de verstedelijking van de blues, zou je kunnen zeggen. Chicago binnen wij. Vorige week op Maxwell Street. En dit keer binnen wij op een straat met een bijna oosters aandoende naam.
3: Ja, de straat heet, of de straat, het is in het centrum. Het is een vrij brede straat waar ook een trein op een soort van... een soort van viaduct over de straat heen giet. Of evenwijdig met de straatloop. En die straat, dat is Wabash. En in Wabash, dat heb je dus een heel mooi... Er wordt komt, luisteraars, een heel mooi café. Dat is, heet Miller's. En daar hangt allemaal foto's aan de wand van prachtige sportlui. Mensen die Edith van Archie Bunker bijvoorbeeld hangt er ook. En er staat een prachtige oude barkeeper die precies weet... Wat je wilt drinken, zowat. Op het moment dat je binnenkomt. Maar dan waren wij er niet.
2: Wij waren er voor Delmark.
3: Nou, Delmark is een heel oud blues label. Is opgericht door een man die oorspronkelijk uit Duitsland kwam. Maar daar al een hele tijd zit in Chicago. En een echte bluesliefhebber is.
2: Hij is ooit in St. Louis begonnen, hè?
3: Ja.
2: En hij is naar Chicago toegegaan. Dan hebben we het over Mr. Bob Koestler.
3: Ja.
2: Man, die kan nog geweldig vertellen.
3: Ja, en heeft zo'n prachtige mooie platenzaak. Ik heb pas onlangs nog iemand gesproken, die was er ook geweest. Die zei, dat is een enorme mooie zaak. Alles hebben op het gebied van blues en jazz.
4: We had a been on the way to Helena. And that's about the only Mississippi or thereabouts. Except a few trips to Memphis. New Orleans several times. But I didn't used to like to go down south in the old days before civil rights.
5: Yeah, there was.
4: I was definitely not somebody they wanted to see down there.
5: If you read the Lomax book, you know.
4: Yeah.
5: It was hard for him to record even people like Waters and all these things.
4: Well, I remember many years ago when I went to Brownsville, Tennessee, to bring Sleepy John Estes up to record. They were all very friendly until I asked where the. What they called the colored laundromat, I forget. I asked to see a certain person. He said, he runs the nigger laundromat. And what I didn't know at the time, he was also the local leader of Congress of Racial Equality. So, and they've got a core and was having a major action there, a rather famous tent city situation of some of the sharecroppers had been kicked off of their farms. The industrialization of farming in the South had hit that area, and people, sharecropping just came to an end. You either owned a small farm, or maybe you drove a tractor, you know, or a harvester. But the whole South had changed a lot, and there were a lot of people out of jobs. It was pretty sad.
5: I'll tell the people in Holland something about it. We sit here midden in Chicago at Wabash.
4: At Jazz Record Mart at 444 North Wabash.
5: Yeah, and we're talking to Mr. Bob Koestler. Yeah?
4: Koester.
5: It's actually German.
4: German, yeah.
5: Yeah.
4: It's originally K-O-S-T-E-R, with the umlaut.
5: And he's well known from Holland, from the Delmark label, mm-hmm. which is in Holland, wat in Holland gedistribueerd wordt door Music and Words. Het is een prachtige oude zaak hier. En... Bob die vertelde net hoe het was in, vroeger in het zuiden. En dat hij naar de wasseretten ging en dat de politie, de sheriff eraan kwam. Zei, oh, die meneer die moet naar de... That is it's a kind of nigger lover, you know. En het is een prachtige oude zaak met een prachtige oude stoel. Men kan daar ook nog spelen. Hier staat een oude piano en een versterker. Maar verder is het hier een hele grote zaak met alle fantastische foto's van mensen uit de blues. En ook met fantastische oude platen en natuurlijk ook nieuwe platen. When did you found it? The
4: Delmark?
5: Yeah?
4: Yeah, 1952 we did our first recording session. It was a Dixieland band. It took me a year to get enough money together to issue the first LP. We started recording blues a few years later, I think 54, We recorded Speckled Red in 56, maybe it was, 55. I played Big Joe Williams. It's long enough ago that these were going to be 10-inch LPs, which they stopped making in the United States in 1955.
5: Was it in this building that you...
4: No, this was back in St. Louis.
5: It was in St. Louis?
4: Well, yeah. I had a second floor record shop. Actually, first, I started the label when I was a little ground floor place. It was smaller than this room we're in, about half the size, I would say. And then out at Del Mar and the Bolivar, which is where most of the live jazz was in town, we recorded... Speckled Red in the homes of one of my customers, John Phillips, who had a very good 78 collection. He liked piano blues. He was thrilled to death that Speckled Red was using his piano. Yeah. And Irwin Helfer helped me record that. I think the tapes we issued actually came from a session after. We did two sessions that, on one session, Red showed up as arthritis was bothering him. And another session, somebody kindly brought along some whiskey and he got drunk quickly.
5: Yeah.
4: It was a bad mistake. You don't record guys. Yeah. If guys drink, that's their business. But you don't liquor people up to get them drunk. The stories you hear about record dates in the 20s and 30s where there was a lot of booze. Maybe a quick shot if somebody is nervous, but only if they're nervous. My rule about the booze now is I don't even pay for it anymore. If they bring it, then I got to watch how much they drink sometimes.

0: Een van de laatste producties op het Delmark-label. U bracht in 1999 Jimmy Burns. Bob Koester had er zo straks al over. Van de cd Nighttime Again, het nummer Hard Road. Ik kan hem mooi vertellen, man.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Je hoeft hem eigenlijk alleen maar een klein setje te geven.
0: Een aangevertje.
1: En Bob die praat allemaal door. We hadden het nou even over die clubs daar. Hij zei Buddy Guy's Legends. Is vlakbij. Wawa's. Nou, dat weten wij in de vorige uitzending. West hebben we erover bericht. Maar er zijn nog veel meer clubs natuurlijk. En je hebt Chicago Blue. Heb je daar. Die hebben er twee clubs, zei hij. En zijn favoriete club was eigenlijk Rosa's. Dat was
0: van de Italiaan, ja.
1: Ja.
0: Dat was... Beetje in een ruige buurt, zei hij.
1: Ja, maar toch een hele goede club.
0: Het blok wordt instund, dat was wel goed.
1: Ja.
0: Maar je moest niet de wiet gaan kuien of zo.
1: Nee, en Blues, et cetera, daar had een beetje parking problems. Een parkeerprobleem, nou, dat hij hier in Nederland weet we er alles van. Maar hij gaf even een summit van wat er ongeveer aan de hand was.
0: Die Eddie Shaw, die SW zagen speelde bij Buddy Guy Legends, die had zelf ook een club, hè?
1: Ja, die speelde ook in zijn eigen tent. En
0: wat ik ook wel grappig vind, wat hij vertelde, dat is dat eerder mensen op een vaste oomd altijd in de club speelden. Hè?
1: Ja,
0: dat ze er soms een hele periode, weken of soms wel een paar maanden.
1: Ja.
0: Op dinsdagavond, dan stond Muddy Waters, die stond in die of die club.
1: Ja, dat was vroeger heel gebruikelijk. Ja.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een week arrangement of engagement of soms een maand.
0: Ja.
1: Dat was vroeger, dat hij vroeger ook in Duitsland, ik weet nog wel, helemaal brood, met de Moon bijvoorbeeld, een maand in Frankfurt speelde in de club of zo.
0: Ja.
1: Vier dagen in de week.
0: Ja.
1: Dat was hier toen ook. We hebben toch wel eens een keer een week ergens gespeeld in Duitsland bij Meta, geloof ik, daar ergens in hier in het noorden van Duitsland.